0: vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en naar een vierde persoon wordt nog gezocht. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen is niet bekend. Ook glastuinders in Delfland moeten zich houden aan het sproeiverbod. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende dag mogen tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen halen. Wie zich daar niet aan houdt, kan een boete krijgen. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld, maar door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

like nothing. Forget it.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brand weer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden, zoals die in Venray, niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast.

0: SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel blijkt te werken, zegt de lokale faunabeheerder. De afgelopen 3 jaar werden 19.000 ganzen afgeschoten, 2 keer zoveel als voorheen. Volgens de faunabeheerder is de landbouwschade door ganzen het afgelopen jaar gehalveerd. De vogelbescherming betwijfelt of dat komt door het afschot. Het weer, een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag geregeld zon. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, blijft voorlopig gelden. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. De brandweer is ook de hele nacht nog bezig geweest met blussen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljoen. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en een vierde persoon is nog vermist. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen is niet bekend. De Duitse politie heeft gisteren een Nederlander aangehouden die op hoge snelheid en roekeloos over de snelweg A3 reed. De man van 23 kreeg een boete van €10.000. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km

0: per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De man testte ook positief op het gebruik van cannabis. Hij verklaarde dat hij om professionele redenen wiet gebruikt, omdat hij een koffieshop in Eindhoven heeft. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag geregeld zon. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf paden bestrijden, omdat er vermoedelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied liggen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, zag de omzet in het tweede kwartaal verdubbelen van 4 naar bijna 8 miljard dollar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toch had het bedrijf een verlies van ruim een half miljard dollar, vooral door de miljarden investeringen in AI. Beleggers hielden rekening met meer verlies. SpaceX ging in juni naar de beurs, het werd de grootste beursgang ooit. De relatie tussen Brazilië en Argentinië is verder verslechterd. Brazilië heeft besloten dat zijn ambassadeur voorlopig niet terugkeert naar Argentinië. Die ambassadeur was er al weggehaald nadat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula een dief had genoemd. Sinds zondag heeft Milei Lula nog zeker 3 keer zo genoemd. De rechtspopulistische Milei en de linkse Lula zijn elkaars tegenpolen. Sinds de Argentijnse leider in 2023 aantrad, zijn de verhoudingen tussen de landen bekoeld. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van 10.000 euro gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. Het weer, het blijft op een enkele bui na droog vandaag en ook schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 6 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is zeker 1 dode gevallen. 24 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen, de grootste webwinkel van het land. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer blijft op een enkele bui na droog vandaag en ook schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hello Susie. Hello Honey. Hello Anna. Hello Peter. Hello Carmen. Hello Carolijn. Hey, daar is
1: hij weer. En wie bent u ook alweer?
2: Ik ben Wim.
1: Hi Wim.
2: Goedemorgen.
0: Een dag die voor ons altijd ietsje eerder begint. Goedemorgen dan 6:06. Want wij stonden net bij elkaar in de lift, Carolijn.
3: Ja, gezellig.
0: En er stond ook iemand bij die ik niet kende. Kende jij hem wel?
3: Ik ken hem van gezicht.
0: Oh, Nou, en dat is nou precies waarbij ik dan altijd denk. Dan sta je dus met elkaar, wat is het, 20 seconden in zo'n lift. 30 seconden kan het ook zijn. Je stapt samen in. Voel je een gesprekje?
3: En het ergste is nog, ik kom hem bijna elke dag tegen. En ik ben ook al aan het zoeken geweest, aan andere mensen gevraagd, hoe heet hij nou, Ja, wie is het dan? Ja, hij ziet er zo uit, hij loopt zo. Maar ik kom er nog steeds niet achter.
4: En je hebt het niet aan hem gevraagd.
3: Om nu te vragen, ben je naam vergeten.
0: Je bent
3: is dat
0: al
3: lang geleden.
4: Oké, wacht, we praten allemaal door elkaar nu. Heb je nooit iets aan hem gevraagd of zo?
3: Ja, wat moeten we zeggen? Hi, we staan al een half jaar bij elkaar in de lift ongeveer. Ja? Maar ik ben dus al een half jaar vergeten hoe je heet. Dat kan niet.
2: Ik heb daar een hele goede tip voor. Wat je kan doen, pak je telefoon erbij. En je zegt, goh, ik wilde toch nog even vragen. Ik wilde zeker zijn dat jouw naam goed gespeld in mijn telefoon staat.
3: Nou, dat zei ik wel bij een interview.
2: Zou je dat kunnen doen voor mij? Want dan kan hij dus zelf zijn eigen naam spellen. En dan heb jij zijn nummer en dan heb je zijn eigen naam. En dan weet je altijd hoe die heet. Dat is een hele goede tip. Zo doe ik dat ook altijd.
0: Moet het wel iemand zijn waarbij dat nuttig is om hem in je telefoon te hebben?
3: Als je Erik heet, of Mark, of Henk, dan...
2: Er zit toch gewoon achter even liftcontact. En dan kijken wie daar zeg maar op dat moment reageert. Liftcontact. Klinkt
4: maar
2: wel leuk.
4: Het gaat er eigenlijk over. Ga je een gesprek aan met een onbekende in dit geval. En op zo'n kort contactmoment.
0: Ja, het grappige was dat ik dus aan mezelf merkte dat ik dat dus deed. Want jij kwam eraan met die dus voor mij onbekende collega. En ik maakte een heel flauw grapje. Als ik dacht, nou, welkom bij de NPO, zei ik tegen jullie samen. We stapten die lift in. En toen moest de een naar de derde, de ander naar de vierde. En jij moest naar de vijfde. En toen viel het stil. En op de een of andere manier kon ik daar niet zo goed tegen. Dus toen zei ik nog iets van, oké, nou nog iemand die naar Radio 1 moet. En dan zijn we vol. Dan hebben we de kaart vol of zoiets. Het zijn niks gesprekken. Maar herken je dit, Carmen? Begin jij een gesprek in een lift met een onbekende? Of
4: nou,
0: iemand die je van gezicht kent? Dat is misschien wel het meest...
4: Ik wil altijd wel iets zeggen.
0: Ongemakkelijk.
4: Want ik weet ook, een kort contactmomentje, dat maakt toch even net iemand zijn dag iets beter. Hoe raar diegene er ook bij staat, hoe vroeg het ook is. Je moet alleen gewoon nooit te veel vragen stellen. Nooit te moeilijke vragen. Gewoon van, ja, waar moet je heen en hoe ziet je dag eruit vandaag?
3: Ik heb elke ochtend een gesprek met hem, als ik hem tegenkom.
0: Wel.
3: Over van alles nog wat. Alleen, het frustreert me enorm dat ik zijn naam vergeten ben. Ik weet dat ik ooit jaren geleden, dat is echt jaren geleden, want je komt elkaar altijd weer ergens tegen in dit vak. Hebben we elkaar ontmoet, maar geen idee.
2: Ik heb Daniel Lippens een appje gestuurd dat je naam vergeten
3: hoe
2: bent.
3: Hoe heet je?
0: Is hij van NPO Klassiek? Want daar moest hij eruit.
3: Ja.
0: Dan gaan we gewoon op zoek voor je. Wij gaan op zoek naar deze naam.
3: Ja, maar ik vind het heel vervelend als hij er straks achterkomt dat ik op zoek ben geweest naar zijn naam.
0: Dan laten we hem dit fragment uit deze uitzending horen en dan snapt hij het echt. Want je bent zeer overtuigend in hoe frustrerend je het vindt.
4: Ja. We gaan hem uitnodigen morgen hier in dit programma. Je mag hier vrij met hem praten.
3: Dan mag hij meelopen. Oh,
0: ja. Een soort, ander soort dating wordt dit, maar dan tussen collega's. Zullen we een lekker bakkie doen, gaan we het noemen.
2: Liftcontact.
0: Okay. Het nieuws van de dag.
2: Nou, dat heb ik niet. Dat heb ik al alleen. Sorry. Ik dacht, begin al na het alfabet. We waren al zo lang aan het lullen. Ik denk, dan gaan we naar het alfabet.
0: Ik keek jou ook niet aan, Stefan. Carolijn, het woord is aan jou.
2: Kort, alsjeblieft.
3: Dat gaat natuurlijk over die brand in Venray. Vannacht is de brandweer weer de hele nacht bezig geweest. Het vuur heeft zich niet uitgebreid, dat is het goede nieuws. Maar er moeten ook niet nog meer natuurbranden uitbreken, want het materieel is zo'n beetje allemaal ingezet. Nee. Er waren vannacht zware Russische luchtaanvallen op Oekraïne. Daarbij is zeker 1 dode gevallen. Ik weet niet of het bij jullie in huis speelt. Maar hoe gaan we verwarmen? Gaan we een warmtepomp doen deze winter? Of een airco die ook kan verwarmen? Dat zijn vragen die bij heel veel mensen leven. Maar daar wordt natuurlijk ook weer misbruik van gemaakt. Mensen die dan facturen snel moeten gaan ondertekenen en zo. Vereniging Eigen Huis vraagt daar aandacht voor. En je zou volgend jaar in de zomer, misschien wel met een vliegend bootje over het water kunnen.
2: Een vliegend bootje?
3: Een vliegend bootje.
0: Vliegend bootje.
2: Dat klinkt nu al zeg maar de droom.
0: Okay.
3: Voor mij ook, ja.
0: Attentie. Nu mag jij. Want we beginnen de dag met het uit bed halen van een liedje. En dat doen we vandaag met de letter, de toepasselijke letter...
2: Van lift. De L. Van lift.
0: De L mag naar de NPO luisterapp. Doe ik vast één tipje, gratis tipje. Want dit liedje kan altijd om je dag lekker te beginnen. Las die zonne in dein Herz van Wind.

0: Aretha Franklin, Spanish Harlem. Anouk Brekelmans uit Rosmalen, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Waar ben je?
1: Ik zit in de auto onderweg naar Nijmegen, naar het Radboud Ziekenhuis.
0: Ah, wat moet er gebeuren?
1: Ik krijg een nieuwe knie.
0: Lang opgewacht?
1: Ja, best wel. Een half jaar geleden in december heb ik aan de rechterkant een nieuwe knie gekregen. Maar links bleek toch ook erg pijnlijk te zijn. En gelukkig mag ik nu dan eindelijk gaan. Ik zou eigenlijk 3 juli gaan. Maar een dag van tevoren werd het afgebeld. Dus daar baalde ik verschrikkelijk van. Want er waren geen bedden op de verpleegafdeling. En daarna ging de orthopeed op vakantie. Oh. Maar vandaag is het dan eindelijk zover.
0: Ja, dus je kon niet wachten, zeg maar.
1: Nee, zeker niet. Nee, ik heb de dagen afgeteld.
0: Ja, nee, ik sprak een tijdje geleden iemand die daar ook op aan het wachten was. En die had nog lichte twijfels die ik eerst niet begreep. Maar misschien, misschien snap jij ze wel. Omdat diegene zei, ja, zo'n nieuwe knie die gaat dan een bepaald aantal jaren mee. Wat is het, 20 jaar, 25 jaar, 30 jaar? Dus zij was een beetje aan het rekenen van, ja, wanneer zou ik dan weer moeten? En hou ik het dan nog een tijdje vol met deze knie?
1: Ja, nou, tegenwoordig gaan die knieën een stuk langer mee dan vroeger. Dus ik ben daar niet zo bang voor. En dan zet ze maar weer een nieuwe knie erin.
0: Ja, dus, precies. Dat is voor dan toch, hè? Zorgen voor later. Dat dacht precies, ik in eerste instantie ook. Ja, daarna dacht ik wel, ja, het is ook wel een ingreep natuurlijk. Maar jij kent hem. Ja. Want je hebt die andere knie dus recent gehad.
1: Ja, klopt inderdaad. In december, ja.
0: En hoe lang ben je daar dan zoet mee?
1: Ja, in principe ben je zeker wel een jaar voordat je helemaal hersteld bent. Dus deze is nog steeds een beetje aan het revalideren. Ik ben toch wel blij dat ik nu inderdaad toch aan de beurt ben, ook voor die andere.
0: Ja, dus die ene is, laten we zeggen, halverwege. En dan komt die andere erbij. Wat betekent dat voor jou dan in je dagelijks leven voor de komende maanden?
1: Ja, dat is zeker in het begin met krukken lopen. En dat is natuurlijk geen auto mogen rijden. Een week of 5, 6. Dus dat is niet echt fijn. Maar ja, het moet. Ik had zoveel pijn in mijn knie. Zo kon het ook niet langer.
0: Nee, dus je hebt het er graag voor over.
1: Zeker, ja.
0: En zijn er dingen die je, als dit allemaal achter de rug is, dan heel graag weer wil doen die nu niet kunnen?
1: Je weer wat gewoon kan lopen zonder dat het pijn doet. Dus daar kijk ik dan weer naar uit.
0: Ja, dat is van groot belang natuurlijk. Ja. Ben je een sporter van huis uit?
1: Nee, ik ben helaas niet zo sportief. Okay. Nee, zou een stukje meer mogen hebben.
0: Brengt in dit geval een voordeel met zich mee. Dat mis je dan niet. Dat scheelt,
1: nee,
0: toch?
1: Nee, dat is waar.
0: We gaan een liedje uit bed halen, Anouk.
2: Alfabet.
0: En dat doe jij zometeen, zoals je zelf ook appte, met een dubbele L. Nou, sterker nog, we kunnen er een soort van triple L van maken. Maar daar komen we dan zo op. Laura van Jan Smit is aangevraagd door Wim Walravers. Ik zie je Look Away van Chicago door Peter Schouwenaars. Love of the Common People, Paul Young door Harma Stalman. Love is Like Oxygen van The Sweet, Peter Verhart. The Beatles, Love Me Do door Harm. Nou, ik zag heel veel Beatles voorbij komen. Ook meerdere keren Let It Be. Ik zie hier nog Mors van Veen met Life is Life van Opus. Love Hurts van Nazareth door Honey. The Lady in Red. Oeh, Mel, is dat niet The Lady in Red? Maar goed, bij deze toch genoemd van Chris de Burg. Die van jou begint sowieso met een L, Anouk. En er zitten een heleboel andere L'en nog in. De zender is aan jou.
1: Ja, lieve mensen, hier komt dan Letters in Love van Level 42.
0: Zet hem op, hè, zometeen. Dag, Anouk.
1: Dank je, tot ziens. Dag.

0: Nou, dan zitten we al een beetje in de zomerse zwoele hoek met Don't Turn Around van Aswad. Maar toch eventjes, zijn jullie klaar voor Rutger van Barneveld?
1: De vraag is Rutger van Barneveld klaar voor ons?
0: Ik wilde zeggen, Rutger van Barneveld is volgens mij zelf altijd klaar voor Rutger van Barneveld. En vooral voor deze hit, want die heeft zijn leven nogal veranderd.
2: Oh,
0: Stefan.
2: Ik ga de Polonaise alvast voorleiden. Let's go. Hatsé, handjes. No. Ik voel me net een DJ op een feestje nu.
0: We komen er net weer uit eentje. Zwoele zomernachten.

0: Amen, zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Maakte het even na 6:30 op deze zwoele zomerochtend. Caroline, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Henry. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Uit voorzorg moet het vuur vanaf de paden worden bestreden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in dat gebied ligt.
2: We kunnen de hotspots, zoals wij die noemen, dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf, dus de echte hotspots in de grond, die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
1: Het vuur is binnen de zogeheten stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. Buiten de hulpdiensten mag niemand in de buurt van de brand komen. Er moeten niet nog meer natuurbranden uitbreken, zeggen de veiligheidsregio's, want veel mankracht en materieel is al ingezet. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is zeker 1 dode gevallen. 24 mensen raakten gewond en gebouwen liepen schade op. Volgens het stadsbestuur werd Kiev vannacht op 7 plekken tegelijk aangevallen, en ook andere delen van Oekraïne waren doelwit. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen, de grootste webwinkel van het land. Een warmtepomp aanschaffen of toch een airco die ook kan verwarmen? In veel huishoudens worden over dit soort vragen nagedacht. Maar de vereniging Eigen Huis merkt dat meer mensen worden misleid als ze hun woning willen verduurzamen. Ze krijgen onduidelijke offertes of voelen zich bijvoorbeeld onder druk gezet om hoge aanbetalingen te doen, meldt het ANP. De vereniging Eigen Huis adviseert huiseigenaren om zich niet te laten opjagen. En je zou hem in de zomer van volgend jaar zomaar voorbij kunnen zien komen op het water. Een elektrisch bootje dat kan vliegen. Er past precies 1 persoon in deze Seat Foil. Een ontwerpbedrijf uit Doetinchem is er al jaren mee bezig en heeft hem zo goed als af. Nou, een verslaggever van Omroep Gelderland wilde dat wel eens met eigen ogen zien en kreeg uitleg.
3: Dit is een boot met een elektromotor onder water. Wil je opstijgen, leun je achterover, want deze boot vliegt met die vleugel. Wil je weer omlaag, leun je iets voorover.
4: Is dit niet hartstikke moeilijk?
3: Je kunt het in een kwartier leren, dus in een kwartier kun je eerst vlucht maken. Ik zou bijna zeggen, probeer het eens.
4: Dat was redelijk stabiel.
1: Ja, er zit een soort stang onder dat bootje en dan zo'n vleugel. En er zit elektrisch motortje in. Ja, ik heb hetzelfde gedaan, maar dan zonder motortje.
0: En er zit dus een bootje op in dit geval. Want dit is ook een Olympische sport, hè, sinds niet al te lang. Het windsurfen, wat we nog kennen ook uit de jaren 80, toen Stefan van den Berg Olympisch goud won, is tegenwoordig foilen.
1: Ja.
0: En dat werkt op dezelfde manier. Dat,
1: ja,
0: het is inderdaad alsof je vliegt.
1: Ik heb het op vakantie uitgeprobeerd. Dat is zo vet. Ja, dat is echt heel tof. Alleen, je leert het op een surfplank. Of een subboard. Omdat je zo'n klein plankje, zo'n wing, zo'n foil plankje is heel kort. En nog instabieler, zeg maar. Daarom begon ze te gillen. Want je komt omhoog.
0: Ja, je vliegt als het ware. Met nog maar 1 heel klein aanrakingspunt met het water, toch?
1: Ja, je wil niet omklappen. Dus vandaar, het is heel tof.
0: Heel bijzonder.
1: Ja.
0: En het is er weer voor.
1: Het is er zeker weer voor. Het is zelfs nog iets koeler vandaag. Een prettiger watersportweer. 21 tot 28 graden. De zon schijnt geregeld. En in het oosten kan nog een bui vallen.
0: Met zometeen de Isley Brothers. En nu Petula Clark.

0: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu. Barry, hey, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Anita Meijer, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Eva de Rover.
3: Goedemorgen.
0: Boudewijn de Groot.
4: Goedemorgen, Felix.
0: Oscar Harris. Goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
6: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO

0: Isley Brothers, Harvest for the World.
1: Vroeg vergeten hit.
0: Ja, de wereld van de popmuziek zit vol met verrassingen. Wist je bijvoorbeeld dat je van deze man... niet alleen kent wat hij zong, deze knaller Break My Stride, maar ook een heleboel dat van zijn hand komt. Hij produceerde...

speelt zelfs de keyboard op het hele album van No Doubt, waar dit Don't Speak op staat. En hij produceerde ook dit Nederlands product. Dat daarmee dus een Nederlands-Amerikaans product is geworden. Een liedje van Ilse de Lange, in elkaar gezet door Matthew Wilder, die je waarschijnlijk alleen dacht te kennen van Break My Stride. Hij had zelf, als zanger, nog één ander hitje. En dat is de vroeg vergeten hit van vandaag. Die kwam in het kielzog van de grote klapper. En het heet The Kids American.

0: Ik vertelde eerder deze week al dat ik was met mijn gezin op een muziekfestival in België. En daar waren zij de headliners. Clouseau met Laat Me Nu Toch Niet Alleen. Deze speelden ze niet trouwens, want die is in België een van de zoveel hits. In Nederland doen ze hem volgens mij heel vaak wel, want deze kennen we in Nederland heel goed. Laat Me Nu Toch Niet Alleen. En voordat dat concert begon, werd natuurlijk de boel daar even opgebouwd. En dan wordt er door een DJ muziek gedraaid. En daar werd het hardst meegezongen bij Je Hoeft Niet Naar Huis Vannacht van Marco Borsato.
1: Oh.
0: Maar dan ook echt keihard. En dat is voor de Belgen best wel wat, hè, want dat is heel kalm volk. Die zijn vaak ook lekker aan het keuvelen tijdens concerten en vooral ook eromheen. En ineens ging de boel daar helemaal los.
1: Goeie meezinger ook.
0: Ja, zeker. Het is zeker een goede meezinger. Misschien wisten zij ook al wel dat er nieuws in de lucht hing. Want het is toch nieuws waar je al jarenlang op zit te wachten. Wanneer gaat Marco Borsato dan weer optreden? Nou, die hele moeilijke zaak is achter de rug. Is misschien ingewikkeld om te zeggen. Want dat zal voor hem en voor vele anderen nog wel een hele tijd blijven hangen. Of moeten slijten. De Telegraaf meldt dat Borsato bezig is met een comeback. Een soort van heftig gerucht. En de Telegraaf denkt het zeker te weten. De vraag is dan natuurlijk alleen, Carmen, wanneer?
1: Ja, de vraag is wanneer. Nou, laten we eerlijk zijn. Iedereen inderdaad, zelfs de kruidenier van de hoek, die kan bedenken dat Marco ooit een keer een comeback gaat maken. Nou, dit jaar blijft zijn agenda nog leeg. Maar begin 2027, dus aankomend jaar, dan gaat hij toch weer de microfoon bij de hand nemen.
2: Ja, en wat dan het gerucht is, en daar ben ik persoonlijk heel blij mee, dat hij zou gaan aansluiten bij de Vrienden van Amstel Live. En daar zou hij dan naast al die andere artiesten op het podium verschijnen. En het allermooiste is, zou hij daarna, wat ook bij de Golden Earring dus gebeurd is, dat hij daarna nog een paar solo-concerten eraan zou plakken. Dat je dan een volledig 3 uur durend concert krijgt met alle hits van Marco. Officieel is dus nog helemaal niks bevestigd. En of het überhaupt bevestigd gaat worden is ook nog niet zeker. Maar oh, wat kijk ik hier naar uit. Car, ik denk dat wij er op één lijn in liggen. Ik denk dat jij er ook zeker naar uitkijkt, of niet?
1: Nou, ik vind het eigenlijk wel goed dat hij gewoon weer iets gaat doen. Hè? En in een concert met vele artiesten is het prima dat hij weer even kan voelen hoe dat nou is. Weet je, hij heeft ook gewoon een tijd niks gedaan. Dus ik denk dat het wel een slimme zet is. En dan kunnen we het weer even proeven, hè, van Marco.
0: Ja, denk je dat het daar vandaan komt? Dat hij dan eventjes in de leeuwte van dat hele pak artiesten, want dat zijn er heel veel, hè, een stuk of 20 geloof ik.
1: Ja, zeker. Sterrenline-up, ja.
0: Het is ook wel apart om te constateren, hè, dat de grootste artiest van Nederland dan in de leeuwte van 20 andere acts zijn comeback maakt.
1: Kan hij toch ook een beetje leunen daarop. Dus ik denk dat het wel heel erg slim is.
2: Ja. Dat hij gewoon een soort opening doet met allerlei artiesten die dan liedjes van hem zingen. En dat hij halverwege dan ineens mee gaat zingen. En dan, ik denk dat het dat hele stadion ontploft.
1: Ik ben ook wel nieuwsgierig. Ik heb nog nooit zo'n grootse comeback van iemand meegemaakt. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe het publiek daarop gaat reageren.
2: Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Dus mocht je denken, ik vind het leuk.
0: Hier zitten al twee mensen die daarbij willen zijn.
2: Ja.
0: Wat denken jullie? De luisteraars, zullen we het ze vragen?
2: Ja, doe maar. Ben ik heel benieuwd naar.
0: Lieve luisteraars, wil je een kaartje voor Vrienden van de Amstel Live, inclusief Borsato? Laat van je horen op de NPO Luisteren. En dit was dat liedje waarmee zo hard werd meegebleerd. Ja.

0: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
3: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Nu bij Dirk kerstbeken tafelzuren. 1,49. Dat is dan voordeel.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
6: Het is woensdagochtend, het is 7 uur. Goedemorgen, we gaan naar het NOS Journaal met Caroline Bari.
7: Goedemorgen Henry. Het sproeiverbod dat vanwege de droogte vandaag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Ze hadden gehoopt dat er voor hen een uitzondering zou worden gemaakt, maar dat doet het Hoogheemraadschap niet.
8: Wij zijn hier in dit gebied echt wel een tuinbouwgebied ook, het Westland. En dat heeft ook zeker onze aandacht. Maar wij moeten ook kijken naar onze keringen.
7: Ja, Delfland houdt ook alle sluizen dicht langs de rivier die uitmondt in de Noordzee om indringing van zoutwater te voorkomen. Veel klanten zijn boos dat Albert Heijn de koopzegelregels gaat veranderen. Ze gaan er vanaf volgende maand 2 keer zo lang over doen om hun spaarboekje vol te krijgen. Je krijgt dan niet meer bij elke 1 euro aan boodschappen een zegel, maar bij elke 2 euro. Op sociale media reageren klanten woedend. Sommigen roepen op tot een boycott. En anderen die willen op 7 september allemaal tegelijk hun spaarboekje verzilveren. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is gistermiddag een zwemmer overleden. De reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege 4 mensen die in de problemen waren gekomen in het water. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is dus overleden en een 4de wordt nog vermist. NEC mag nog steeds dromen van de Champions League. De Nijmegenaren hielden in Griekenland Olympiakos op 0-0. Volgens aanvoerder Chiri een prima resultaat, maar er zat misschien nog meer in.
9: Ja, eerste helft zag je dat zij een goede kans hadden. Maar ik denk tweede helft vooral dat wij beter waren en betere kansen hadden. Alleen wat ik zeg, als je iets zuiniger was en sneller van kant wisselde, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn, alleen nu moeten we het thuis afmaken.
7: Ja, de returnwedstrijd is volgende week dinsdag in Nijmegen. Het weer, geregeld zon. In het oosten kan nog een bui vallen. En het wordt een stuk minder warm dan gisteren. 21 tot 28 graden.
10: Goeiedag, Hendrikman.

0: wat een kennismaking was het met Queen, de Killer Queen. Goedemorgen, 7 uur geweest. Op woensdagmorgen. Vrolijke vriend van 5. Henry Schut en zijn lach. Dit wordt een goede dag. En dat is het zeker als je dicht bij de grens van België woont of er toevallig op vakantie bent. Je kunt daar vanaf vandaag een stuk goedkoper de tank van je auto vullen. De benzine is gedaald in prijs. Je betaalt daar nu voor een liter 1,86 euro. Nou was ik vorige week in België op vakantie.
1: Jij hebt 6 jerrycans meegenomen.
0: Ja, precies. Dat ging het gesprek wel over in de auto. De kinderen begonnen erover. Hoeveel mag je dan eigenlijk meenemen naar huis? Toen wij zeiden dat het 15 euro scheelde op een volle tank. Zo. We hebben het getankt nog goedkoper dan dit gemiddelde, 1,86 euro. Ik dacht iets van 1,77 of iets dergelijks. Ja, dat scheelt nogal met de 2,32 of zoiets wat nu bij ons thuis op de tank staat. Bij ons thuis in de buurt. We hebben niet zelf een tank, helaas. De diesel zakt wat minder. Daarvoor betaal je 2,21 euro voor een liter. Het is een mooie dag als je van fietsen houdt. Vandaag wordt de 70ste editie van de wielerronde van Maasdijk gereden. Dat is een begrip. Joop Zoetemelk, Jan Jansen en Michael Bogen deden daar allemaal mee. Er wordt traditioneel een rondje gereden op het Prins Oranjeplein. En waar in die plaats Maasdijk, was het nou Maasdijk of Molendijk?
1: Maasdijk, hè?
0: Ja, waar in Maasdijk wielrenners in hun elastische pakjes rondlopen. En fietsen natuurlijk ook. Wandelen ze in Spakenburg in traditionele klederdracht rond. Die klederdracht is steeds vaker te zien. Vooral tijdens de Spakenburgse dagen. En die zijn vandaag. Hoe dat gevierd wordt en wie er dan in die traditionele klederdracht te zien zijn, dat hoor je zo.

0: De Hollies met Stop, Stop, Stop en Papa Chico van Tony Esposito in de zomer. Het is woensdag en in deze zomer is het dan een gezellige boel in Spakenburg. Want daar worden de Spakenburgse dagen gevierd met van alles en nog wat te beleven. En ook de traditionele klederdracht is daar dan volop te zien. En het bijzondere is, die klederdracht is enorm in trek. Dat weet ook Pierre van der Gijp, die vandaag op die Spakenburgse dag te vinden is. Pierre, goedemorgen.
1: Dag Henry, goedemorgen.
0: En zit jij nou nu op een boot?
1: Ja, ik zit op de BU-210. Dat is een van de 25 houten traditionele vissersschepen die hier nog in de haven liggen van Spakenburg.
0: En ben je erop gekleed? Heb je zo'n boezeroen aan?
1: Nou, straks wel, maar ik moet eerst sjouwen en werken. Maar dan ga ik zeker even wat anders aantrekken. En dan heb ik geen boezeroen, maar ik heb een... En daar gaan we misschien nog wel over hebben. Ik heb een overhemd wat gemaakt is door iemand uit het dorp van Spakenburgse klederdrachtstof.
0: Van Spakenburgse klederdrachtstof. Maar nu je nog even echt dingen moet doen, is dat dus nog niet aan te bevelen om aan te doen? Of wil je er zuinig op zijn?
1: Ook. En ik moet nog even zweten.
0: Je moet nog even zweten, ja. Dan moet je straks sowieso omkleden. Dat is een goed punt met dit soort dagen. En hoeveel mensen lopen er dan in dat soort klederdracht rond?
1: Vandaag bedoel je op deze bijzondere dag? Ja. Nou, we hebben een grote groep met mensen die dat specifiek doet met Spakenburgse klederdracht. En die laten dat vanmiddag ook zien zeg maar, op het podium en rond het podium. Ik denk dat er vandaag 25 tot 30 mensen extra in Spakenburgse klederdracht lopen. Er zit ook een wedstrijd omheen. Als je het aantrekt, dan loopt de plaatselijke krant de prijs uit als jouw foto in de krant komt. Dus er zijn wat mensen die daardoor extra worden gestimuleerd.
0: Oh. En extra op de foto gaan dus?
1: En dus ook op de foto gaan. Ja, ik denk dat sowieso het lot is van als je tegenwoordig nog in klederdracht loopt. Dat veel mensen met een van de dames heel graag op de foto zullen. Want dan loopt er nog mooi. 25 in het wild.
0: Ja, ik herken dit, want dit gebeurt niet alleen in Spakenburg op een dergelijke manier. Morgen is de Oud-Veluwse Markt in Barneveld. En daar loopt mijn moeder altijd in klederdracht rond. En die moet dan ook inderdaad met van alles en nog wat op de foto. Dat is toch mooi, hè? Dat je dan een mooie bezienswaardigheid bent.
1: Zeker. En terecht, denk ik. Omdat het uit het straatbeeld verdwijnt. En het steeds meer aandacht krijgt. Dus iedereen wil er toch ook wel iets van weten. Dat is ook wel leuk om te zien.
0: Het is in principe logisch dat het uit het straatbeeld verdwijnt, toch? Want het is geen moderne kleding. Of zou jij het wel voor je zien dat we uiteindelijk allemaal dat toch weer gaan dragen? Dat het een comeback maakt, zoals ook kleding uit de jaren 80 of 90?
1: Nee, dat zie ik niet voor me. Nee. En dat komt ook omdat we vorig jaar hebben we een student hier gehad van de HKU en die heeft een onderzoek gedaan onder jongeren. En die waarderen die klederdracht enorm, maar dat is wel mijn oma.
0: Ja, precies. En dus om mee op de foto te gaan als bezienswaardigheid.
1: Fantastisch.
0: Ja, en dat vind jij, je zegt al fantastisch, dat vind jij dus leuk.
1: Ja, dat hoort enorm bij dit dorp. Hè. Evenals die schepen die hier in de haven liggen, die klederdracht. Ja, dat is de traditie van Bunschoten Spakenburg. En wat je ziet is dat we die klederdracht meenemen de toekomst in, maar dan op een hele andere manier.
0: Ja, maar wel op de manier waarop jij dat ook voor je ziet. Want je zegt, het is de traditie, het heeft dus blijkbaar ook een aantrekkingskracht. Dus er is iets waardoor we dat met z'n allen wel willen blijven zien.
1: Ik denk dat dat te maken heeft met weten waar je vandaan komt. Iets van identiteit en trots op de plek waar jij geboren bent, of zoals ik, woont al langere tijd. Maar ze trekken het niet meer elke dag aan, maar op festiviteiten, hè, op bepaalde dagen in het jaar, dan lopen mensen met trots in die klederdracht.
0: Ken jij nou mensen die daar vandaag mee rondlopen en die dat wel vaker doen en die dat misschien wel heel vaak zouden willen doen?
1: Nee. De mensen die het aan hebben, die doen dat aan op dagen als vandaag of als er een grote groep toeristen komt die heel graag iets van klederdracht en de historie daarvan wil weten. Want dat doen we ook, hè, dat we mensen dat individueel uitleggen. Mm-hmm. Of op Visserijdag, die in september hier wordt georganiseerd. Dan trekken ze het met trots aan. En voor de rest is het gewone burgerkleding, zoals het zo mooi heet. En waren dames die daar jaren in liepen, ergens in de jaren 70 en 80. En die op een moment toch besloten om gewone kleding aan te trekken. Overigens, een heel groot aantal niet. En heeft dat tot de dood toe gedragen.
2: Het is toch wel iets bijzonders uiteraard. Maar dit weer ook echt. Je zegt net, sommigen hebben gekozen om weer in andere kleding te gaan lopen. Zijn de deodorants niet aan te slepen vandaag? Want volgens mij is het best wel dik en best wel heftig. En op zo'n warme dag als vandaag is het... Want wat voor soort, moet ik het denken, dat helemaal alles bedekt is? Is het dikke katoen? Waar bestaat het uit?
1: Nou, het zijn meerdere lagen. De rokken zijn meerdere lagen. En de rest valt wel mee. Dat is zeg maar één hesje aan de bovenkant. En daaroverheen dragen we in Bunschoten Spakenburg een kraplap. Dat was ooit een stof, zachte stof. En die is in de loop der jaren is dat verworden tot een soort karton. Dat wordt gesteven.
0: Ja.
1: En die prachtige stoffen die mensen later konden betalen, hè, zitsenstoffen, dat waren de dure stoffen, die werden dan gesteven, waardoor het een soort karton wordt en je, nou, even heel oneerbiedig voor de beeldvorming van de mensen, een American football player-achtige.
0: Ja, precies. Dat bolle kledingstuk dat over je schouders hangt, hè? Dat is de kraplap.
1: Exact, dat is de kraplap.
0: Ja.
1: En dat is wel kenmerkend voor de dracht in ons dorp. En daar zit ook, zeg maar, het verschil in als mensen in de rouw zijn, bijvoorbeeld. Hè, als er iemand is overleden, dichtbij of wat verder weg, dan wordt die kraplap ineens van hele donkere stof tot bijna zwart aan toe.
0: Ah.
1: Ja. En als het wat dichterbij is, dat vind ik persoonlijk de mooiste klederdag, dan wordt het paars.
2: Oh.
1: En zo ga je langzaam weer uit de rouw. Mm. En dan mag je weer wit met bloemen aantrekken. En er zijn natuurlijk dames op leeftijd, ja, die eigenlijk nooit meer uit de rouw kwamen, omdat er steeds mensen om hen heen overleden. En sommigen daarvan hebben gezegd, ja, ik heb nu lang genoeg in de rouw gezeten.
0: Ik doe mooie kleren. Ja.
1: Maar de meesten hebben de traditie echt vervolgd. En droegen dus zwarte of paarse kraplappen.
0: Ja. Wat moet jij nog doen voordat je de klederdracht aan mag? Vandaag?
1: Ik? Ja. Nou, ik heb persoonlijk gedacht dat ik dat niet doe, omdat ik een vreemde ben. Maar er zijn steeds meer mannen die ook boezeroenen kopen en vissersbroeken of boerenbroeken.
0: Ja.
1: En die daar ook vandaag met trots in lopen. En ik vind eigenlijk dat je een beetje visserskop moet hebben.
2: Visserskop? Is dat
0: zo geleefd?
1: Nee, een beetje zo'n rauw baardje, zeg maar. Ja. Gewoon echt een stevige kerel. En ik voldoe niet aan die voorwaarden. Dat vind ik zelf.
0: Dankjewel, Pierre van der Gijp. En heel veel plezier vandaag. En werk ze dus nog even, hè?
1: Zeker, we gaan ons best doen. Het wordt een mooie dag. Vorige week hebben we onze test gehad met 32 graden, 33 graden. Vandaag wordt het maar 26. Het wordt de markt.
0: Vandaag alles mee. Fluitend en zingend kan jij de dag tegemoet.

Les Humphries Singers, To My Father's House. En daarvoor hoorde je een van de zomerrits van alweer een jaar geleden was dat. Ik zing van Zoe Levi en Snelle. En dit is van nu. Want zij zijn van alle tijden en dus ook van 2026. The Rolling Stones. En Jealous Lover.

0: De Stones dus, met Jealous Lover om bijna 7:30. Gaan we naar het NOS Journaal. Caroline, goedemorgen.
1: Goedemorgen, er is een recordhoeveelheid meldingen binnengekomen over nepagenten. Volgens het ANP waren het er in de eerste 6 maanden van het jaar 7200, het hoogste aantal ooit in een 1/2 jaar tijd. Criminelen doen zich voor als bijvoorbeeld een wijkagent en gaan langs de deur met een babbeltruc. Zo proberen ze geld, sieraden of bankpassen te stelen, vaak van kwetsbare mensen. De politie komt daarom met een nieuwe campagne die ook te zien is op tv-schermen in honderden wachtkamers van huisartspraktijken. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dicht. Daarmee zijn nu alle sluizen in de stad gesloten. Het Hoogheemraadschap doet dat om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
2: De afvoer van de Rijn die gaat echt gigantisch naar beneden. We weten niet hoe ver als die nog verder naar beneden gaat. Ja. En daardoor komt de zoutwater komt verder ons gebied in. En wij proberen nu, als we de sluis dicht houden, zodat dat de zoutindringing tegenhoudt. Want dat zou dan schade aanbrengen aan de natuur, maar ook het landbouwgoed. Alle planten, laat ik zomaar zeggen. En ons zoetwater willen we zo lang mogelijk op peil houden.
1: Ja, dichte sluizen, dat heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen kunnen nu niet in de regio komen en schippers zien hun inkomsten dus verdampen. Volgens de Telegraaf is Marco Borsato bezig met een comeback. Hij zou zijn rentree op het podium maken tijdens de Vrienden van Amstel Live-reeks in januari volgend jaar. Daarna zou hij volgens de krant ook een serie eigen concerten geven in Rotterdam Ahoy. De plannen zijn nog niet officieel bevestigd door de zanger of zijn management.
0: Ja, we hadden het hier om 6:50 even over. Dan vroegen we jullie thuis om via de app te laten weten, zou je een kaartje kopen voor Borsato als hij terugkomt?
3: Nou ja, Ton die zegt, ik zou zeker een kaartje kopen. Hij blijft een van de grootste artiesten van Nederland.
4: Anne reageert ook. Die zegt, nou ja, ik hoef geen kaartje voor Vrienden van Amstel Live. Niet vanwege alle verwikkelingen, maar ik ben nooit fan geweest van Marco Borsato. Ik ben vrijwilliger bij de kringloopwinkel en eerlijk gezegd raken we de cd's en dvd's aan de straatstenen niet kwijt. Het is triest, maar waar.
3: Oh, Klaas zegt, ik ben heel blij dat Marco Borsato weer gaat optreden. Ik koop direct een kaartje.
4: Ja, Hanny sluit zich daarbij aan.
3: En Joep die zegt, van mij hoeft het niet, want vanwege alles wat er speelt, maar ik vind zijn muziek eigenlijk gewoon nooit leuk.
4: Ja, en dan nog Jeanette die zegt, ja, ik zou heel graag kaartjes willen hebben voor mijn vriendin en mij, want je kan zo lekker ongegeneerd meezingen met alle krakers.
0: Kortom, het leeft enorm.
1: Ja, waar ook heel veel reacties op kwamen, dat was een bijzondere wedstrijd in de gemeente Rijssen-Holte. Die gemeente bestaat 25 jaar en daarom dachten ze, nou weet je wat, we gaan iets leuks doen. 15 mensen uit binnen- en buitenland streden daar gisteren om de titel Beste Stadsomroeper. Nou, dat kon je horen.
5: Boeren, burgers en buitenlanders, hoort, hoort.
6: Wel, het is heel interessant om een keer andere locaties te leren kennen natuurlijk. Hè. En dat lukt aardig als je, bij ons is het dat bellenmannen. Hè. Nederland zijn stadsomroepers, bij ons België zijn dat bellenmannen.
5: Zeg het vaal!
1: Ja, de jury keek naar wie de krachtigste stem had, het duidelijkst iets kon vertellen en wie de beste uitstraling had. Nou, Peter Vader, de stadsomroeper van Zwolle, ging er met de winst vandoor.
0: Schitterend, dit moet altijd blijven bestaan. Klinkt fantastisch.
1: Het komt me ook een beetje bekend voor, duidelijk praten.
0: Precies, ja. Het is een beetje ons werk, maar dan iets luider.
1: Maar dan van vroeger, ja. Buiten schijnt de zon, er is ook wat bewolking en het is een stuk koeler dan gisteren. 21 tot 28 graden. In de oostelijke helft kan een buitje vallen.
0: Boeren, burgers en buitenlui. We gaan naar Crispy en St. Peters.
7: Goeiedag, Hendrik Man.
8: Goedemorgen.

0: kapot.
1: Het tempo waarop we draaien, dat zoveel van ons vraagt, dat we wel behoorlijk worden meegesleept in de waan van de dag.
0: Met Heelco Span.
2: Maak er een prachtige voorstelling van.
3: Ik ben niet flamboyant, ik heb geen borsthaar, dat kan ik wel verklappen.
0: Volgspot. Iedere zaterdag en zondag vanaf 18:00 op NPO Radio 5.
4: Okay.

0: Olivia Dean met Man I Need. Ja, die doet vandaag zijn naam eer aan, want er is weer een lange lijst jarigen. Het feestje is vandaag voor Sonja Langeveld uit de Zilk, die wordt 72. Truus Oost uit Rotterdam, 75. Betsy ten Haven uit Duntspeet, 76. Hans Krol uit Delfzijl, gefeliciteerd met je 82ste. Ted Schep uit Schoonhoeven met je 58ste. Hedwig Pluiter uit Ettenleur, 66. Mario Termate uit Apeldoorn wordt 71. Mieke Arnold uit Zwijndrecht, 74. Wendy de Wit uit Ameide, 55. En Marja van Lobergen, die wij ook wel kennen als onze huisdichteres, uit Schonebeek wordt vandaag 68. Allemaal van harte gefeliciteerd. En we gaan bellen met Vught. Voor een dame die vandaag 49 wordt. Gaat hij over of hebben we al iemand aan de lijn?
1: Hij gaat niet over. Hij gaat meteen eruit. Dus ik ga nog een keer...
0: Maken we het extra spannend en proberen we het gewoon nog een keer. Chantal Nijenholt, als je luistert. Er is een schitterende handgeschreven brief voor je binnengekomen.
2: Wat briefje?
0: Van iemand die haar heel goed kent.
1: Even kijken.
0: Bij haar woont.
2: Nummer klopt.
1: Ja. Nummer klopt zeker.
0: Maar het bestaat niet als je het intikt?
1: Nee.
0: Er komt niks.
1: Maar ik ga het nog een keer invoeren. Wat een spannende radio is dit.
0: Ja. We wachten op een beller. Het zou een vast item kunnen zijn in heel veel radioprogramma's.
1: Ja. Een beetje radiodroom dit, zeg maar.
0: Nou, als hij weer niet thuis geeft, dan gaan we het nog even uitpluizen.
1: Nee, hij geeft weer niet thuis.
0: Ja. Weet je wat we doen? We draaien een lekker zomers moppie muziek. En dan komen we hier zo op terug.

0: de Mismassol, nieuwe poging, jongens. Is ook de langstdurige verjaardagskalender van Nederland vandaag. Ja, het is gewoon niet gelukt om Chantal Nijholt te bereiken. Dat is heel jammer. En ook de huisgenoot, daar hadden we ook een nummer van die haar opgaf. We gaan dat gewoon een andere keer nog weer proberen. Nu iemand anders die ook op de lijst stond. Want gelukkig was het een lange lijst. En is het dan wel altijd even de vraag, wordt er dan opgenomen? Deze gaat in elk geval over. En nu niet meer. Dus, hallo, hallo.
1: Oh, toch wel. Wel.
0: De telefoonlijn speelt een spelletje.
2: Hallo, met Marja.
0: Hey, Marja van Lobergen.
2: Hi.
0: We zijn dubbel blij dat je opneemt. Want het is een feestelijke dag en dat moet gevierd worden.
2: Ja.
0: En we hebben dan tenminste een jarige om te spreken. Van harte gefeliciteerd met je 68ste.
2: Ja, 68.
0: Je klinkt zoveel jonger. Zoveel jonger.
2: Oh, maar zo voel ik me ook. Ja. Ik ben net een blij ei.
0: Daar houden wij van, zeker op de vroege morgen. Hoe oud voel je je?
2: Nou, ja, misschien 40 of
0: voel
2: zo, ik weet
0: je.
2: Het niet.
0: 40 of zo, vind ik een mooie leeftijd.
2: Ja, nou, ik ben gewoon heel gelukkig dat ik er ben.
0: Ja, hoe ga je het vieren vandaag? Of ben je al druk bezig met vieren?
2: Weet je wat het is? De mensen hebben vakantie, hè? Dat heb je op 5 augustus. En trouwens, gewoon van harte gefeliciteerd, prinses Irene. Oh. Zij is ook jarig.
0: Oh. Die wordt ook ongeveer 40, toch?
2: Ja, maar wij lijken een beetje op elkaar, want ik hou ook zo van de natuur. Oh, wat we gaan doen, wij gaan waarschijnlijk naar Schoonoord toe. Daar is een leuke branderie en rommelmarkt. Hebben jullie het pas over gehad?
0: Gisteren, ja, gisteren. Ja. En we hadden het net nog over Spakenburg, daar kan je ook nog heen. Als het een beetje in de buurt is of als je er in de buurt bent. En zoveel plaatsen, want ze zijn overal. Nou, dat wordt vast een hele mooie dag. Die gaan wij extra opfleuren met een hartstikke mooie kaart waar we iets leuks op gaan schrijven. En ik geef je aan Stefan met het rad.
3: Marja.
2: Ah, Stefan.
3: Hi Marja, wat gezellig dat ik jou aan de lijn heb. Van harte ook namens mij. Wil jij aan het rad een harde of een zachte hengst?
2: Doe maar een keiharde.
3: Een keiharde.
0: Ja, het duurt nu toch al uren, deze verjaardagskalender. Dus dan.
2: Daarom.
3: Ik heb er even een flinke slinger aan gegeven. 995.
0: Living Thing van Electric Light Orchestra. Zeg jij daar volmondig ja tegen of ga je voor nog een keer draaien?
2: Mag ik toch nog een slingertje?
0: Ja, nee, dat mag altijd.
3: En wil je dan nu zeg maar linksom of rechtsom?
2: Ik ben rechtshandig, doe maar rechts.
3: Rechtsom, oké.
2: Yes.
3: Oh, het heel dicht bij elkaar. We komen op 987.
2: Oh, leuk.
0: Weet je wat? Dat ongeveer 40, dat ronden wij af op 32 jaar. En dan is die toepasselijk. Ja. Fijne dag, Chantal.
3: Marja.
2: Ja.
1: Marja.

0: Speciaal voor Maya draaiden we Doe Maar met Sinds Een Dag of Twee. En hier hadden we Paul Simon met zijn Graceland.
1: Een song van Stijn.
0: In deze zomerweek de favoriete zomerse hits van de kids van nu met de hits van toen die zij kennen uit reclames of films of uit spelletjes bijvoorbeeld. We schakelen weer over naar de vakantiecrib van mijn kids. We gaan naar Stijn en Anne.
2: Stijnie, waarom heb je deze bijzondere zomerhit uitgezocht?
3: Nou, we waren dus op vakantie en we gingen dus een spelletje doen. Maar deze keer wilden we met een straf doen voor de verliezer. Natuurlijk verlies ik echt niet vaak of zo. Maar deze keer verloor ik dus wel. En moest dus een karaoke liedje zingen.
2: Nou, Stijnie, ik vind dat je wel vaker verliest, hoor. Waarom koos je dit liedje dan?
3: Nou, want er zit precies één woord in het hele liedje.
2: Oh, is dat toevallig dan ook de titel van het liedje? Nou, dan mag je hem aankondigen, DJ Stijn.
3: Hier is een echte evergreen. Want hij komt uit 1958. The Champs met Tequila.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
2: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv, op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog

0: Vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
0: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
2: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
3: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
4: Goedemorgen, wat leuk dat je luistert op deze zonnige ochtend. Dit is een heel nieuw uur. Goeiedag, Hendrikman, met het NOS Journaal. Carolijn Bari.
5: Goedemorgen, Henry. De brandweer is ook vannacht nog bezig geweest met het blussen van die grote natuurbrand in het natuurgebied bij Venray. En wat het lastig maakt, is dat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in de grond ligt. En daarom kan de brandweer alleen vanaf de paden blussen.
6: Maar de brand kan zich niet uitbreiden, omdat we gewoon bij de stoplijnen blijven staan. Dus de uitbreiding buiten de stoplijnen, dat proberen we gewoon, dat blijven we voorkomen.
5: En dat is goed gegaan. Het vuur heeft zich niet veel verder verspreid. Straks gaan er weer blushelikopters de lucht in. Tussen Boksmeer en Venray kunnen tot zeker vanmiddag nog geen treinen rijden. De brandweer moest vannacht ook uitrukken in Winterswijk voor een grote brand in een kringloopwinkel. Het vuur sloeg ook over naar het pand ernaast. De brandweer kon voorkomen dat het vuur naar meer gebouwen oversloeg, maar van die kringloopwinkel is weinig meer over. En vanwege de rook is in Winterswijk een NL-alert verstuurd. Het dodental na de zware Russische luchtaanvallen vannacht op Oekraïne is opgelopen naar zeker 14. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. En daar zouden de meeste doden zijn gevallen. Meerdere gebouwen hebben schade. Oekraïne heeft vannacht opnieuw een magazijn van webwinkel Wildberries in Rusland aangevallen. FIFA-baas Infantino roept vandaag de top van de voetbalorganisatie bij elkaar voor een crisisoverleg. Hij kreeg de afgelopen week zo'n beetje de hele voetbalwereld over zich heen toen hij een plan presenteerde om een nieuw bedrijf op te richten en aandelen te gaan verkopen. De top van de Wereldvoetbalbond gaat nu in Marokko bespreken hoe het verder moet, want het plan is van tafel, maar de kritiek blijft groot. En ook na gisteravond blijft het nog even spannend voor NEC-fans. De Nijmeegse voetbalclub hield gisteren knap stand tegen het Griekse Olympiakos in de voorrondes van de Champions League. Het bleef 0-0 en NEC had zelfs nog kunnen scoren, was te zien bij Ziggo Sport.
7: Montero, dat is goed, Montero! Wat een redding van Popovic. Hier is Bischoff en die valt er net overheen. Grote kans weer voor NEC, uitstekend uitgespeeld.
5: Aanvoerder Sherry denkt dat een overwinning er volgende week zeker in zit bij de return in Nijmegen. Het weer, een mix van zon en wolken, koeler dan gisteren, 21 tot 28 graden en opnieuw droog. Alleen in de oostelijke helft kan een enkel buitje vallen.
3: Goeiedag, Hendrikman. Hendrik.

0: boek en vooral vandaag een goede dag om een boek te lezen. Het papieren boek is nog springlevend en zeker ook bij jongeren. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. De schermtijd en de eindeloze stroom aan informatie op de telefoons maakt een steeds groter deel van de jongere generatie moe. Een papieren boek werkt ontspannend en het laat de kids er ook nog eens slimmer uitzien en klinken.
1: Ik deel dat gevoel.
0: Ja, ik deel wel dat eerste deel van het gevoel. Ja, die schermtijd en de eindeloze bron aan informatie. En ik zou graag willen dat ik dan af en toe eens rustig met een boek ergens in een hoek kan gaan zitten.
1: Lees jij wel eens een boek? Of
0: bijna
1: alleen je
0: nooit.
1: Eigen boek?
0: Ja. Nou, die heb ik wel uit inmiddels.
1: Oh ja.
0: Ik ben bijna 10 jaar oud. Ja.
2: Het enige boek,
0: ligt
2: dat ik uit
0: stof
2: heb,
0: op.
2: Het enige boek dat ik uit heb is De Mens Held, waar je op staat.
0: Blijf lezen, zou ik zeggen,
2: ja,
0: Stefan.
2: Zeker.
0: En vandaag brandt het licht in Bergen. Daar wordt 100 jaar lichtjesavond gevierd. Bewoners worden opgeroepen om hun huizen en tuinen te verlichten met lampionnen, kaarsen en de traditionele shampootjes met vaccinelichtjes. En die avond wordt afgesloten met een lichtkunstshow op de Ruïnekerk. Het is ook een goede dag om de zolder, de schuur of de garage maar weer eens door te gaan. Als het daar niet te warm is, dan tenminste na de afgelopen dagen. Vanavond begint een nieuw seizoen van het televisieprogramma Van Onschatbare Waarde. Een van de experts die antiek op waarde probeert te schatten, die spreken wij zo. Dat is Bianca Freulich.
3: Hallo.

0: How is the weather? Now pretty good. Happy Together van The Turtles. Trek je mooiste schatten uit de kast. Vanavond start een nieuw seizoen van het Max-programma van Onschatbare Waarde. En het is een klein feestje, want het is het 10e seizoen van dat programma. Verkopers van waardevolle spullen krijgen de kans om hun object te verkopen aan een van de 6 experts die klaarzitten. Bianca Freulich is een van die experts en is er ook dit seizoen weer bij. Voor het 6e seizoen, meen ik al, Bianca. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, het 6e seizoen alweer. Het gaat snel.
0: En dit is iets wat nooit gaat vervelen, denk ik.
1: Nee, maar het is zo leuk om het te mogen doen. Maar het is nog veel leuker om het terug te kijken. Want dat is voor ons ook altijd maar weer een verrassing wat er gaat komen. Dus ja, ik heb er heel veel zin in vanavond.
0: En dan zit de verrassing erin dat als iemand verder is gegaan dan jou... dan weet je ook niet hoe het is afgelopen?
1: Nee, dat niet. Kijk, we weten natuurlijk wel wie het gekocht heeft, ja. Uiteindelijk. Want we moeten na die tijd ons altijd verzamelen in die objectruimte. En dan horen we eigenlijk niet wat de anderen hebben geboden, maar wel wat iemand nog had willen geven. Dus ja, wat er dan in die ruimtes gebeurt, dat weten wij ook niet. En vervolgens heb je natuurlijk ook nog weer een hele goede editor die ook wat jij allemaal hebt gezegd, want vaak duurt zo'n onderhandeling in het echt wel een paar minuten.
0: Ja, er wordt een montage van gemaakt.
1: Er natuurlijk 45 seconden van of zo. Dus je hebt zelf geen idee hoe het eruit gaat zien. En dat vind ik misschien zelf wat leukst.
0: Want voor de mensen die het programma niet zo goed kennen, er zitten 6 experts klaar. En iedereen die met iets komt wat hij dan van thuis van zolder heeft gehaald, of misschien wel juist uit zijn huiskamer, die mag kiezen per persoon waar die langskomt of die je daaraan wil verkopen. Zo eenmaal verkocht of eenmaal ja gezegd, is het ook klaar. Hè? Dan mag je niet nog die andere kamertjes langs.
1: Nee, dan mag je niet verder. Maar als je één keer nee hebt gezegd, mag je ook niet meer terug.
0: Nee.
1: Dus dat maakt het wel spannend. Ja. Dus je moet wel ook op tijd, er zit wel een soort van spel erachter, zo'n psychologisch spel van ja, wie heb ik nog over en gaat die meer of minder bieden voor mijn object?
0: Maar jij bent onderdeel van dat spel en voor jou is het net zo goed een spel. Heb jij thuis iets staan of heb jij iets aangeschaft waarvan je denkt, nou, dat was toch echt mijn summum, mijn moment?
1: Ja. En die komt echt in aflevering 6 voorbij. En omdat het is het jubileumseizoen, dus het 10e seizoen. En het allerleukste is, in aflevering 6 komen dus alle oude mensen weer terug. De leukste verkopers hebben ze terug laten komen met weer een mooi object. Ja, en dat was voor mij wel echt de summum wat ik de afgelopen jaren heb gekocht, om het zo maar te zeggen.
0: En mogen we daar al stiekem iets meer over weten?
1: Nee.
0: Over wat voor soort product hebben wij het hier?
1: Ja, het is echt een museaal product zelfs. Ah. En ik ben er helemaal wild van. Dus ik zag het en toen dacht ik, ja, maar dat is voor mij. En ik denk dat ook wel de kracht van het programma is, dat wij ook niet weten wat er gaat komen. Dus dan sta je ineens voor een object en dan moet je gaan bepalen, vind ik het zo mooi? Voor ons is het ook best wel heftig, omdat je per direct moet gaan beslissen, wat ga ik hiervoor geven, tot hoever ga ik. En dan komt er vervolgens iemand bij jou in de kamer, en als je iets heel graag wilt hebben, en je bent de eerste kamer, dan gaan ze soms echt torenhoog zitten met de prijs, dat je denkt, ja, maar dat is helemaal niet meer realistisch. Dus ja, als je dan graag mee wilt doen, dan moet je ook vaak, laat ik het maar zo zeggen, dat we best wel goede bedragen bieden voor de objecten daar.
0: Ja, maar dan heb je ook wel eens spijt als haren op je hoofd dat je iets verkeerd hebt aangepakt.
1: Ben
0: je gewoon heel
1: in al die seizoenen goed? Heb ik wel eens een object gekocht waarvan ik achteraf dacht, of wat ik nog heb staan, hè, laten we wel zijn. Ja. Als je bij ons in de antiekzaken rond zou lopen, dan zie je meerdere objecten die er nog staan van alle seizoenen. Maar ach ja, dat heeft ook wel weer wat.
0: Ja, en wat doe je daar vervolgens mee? Want je kan niet alles natuurlijk thuis op
1: Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Nee. De bedoeling is natuurlijk weer dat we gaan verkopen. Ja. Dus alles wat wij aankopen, ja, heel vaak krijgen we toch wel door middel van het programma de volgende dag een belletje van, ja, ik heb dit gezien en dit past bij mij. En dan zeg ik altijd direct, kom maar langs. En een goede koper vind je niet altijd direct. En als ze zich melden, dan neem ik er ook nog wel. Dan ga ik er toch wel weer voor om het snel te verkopen.
0: Ja, nee, ik snap dat het handel is, maar ik kan me ook voorstellen dat er wel eens iets tussen zit. Nou ja, net dat wat je net omschreef, dat stuk dat zo het museum in kan, dan wil je het dan niet soms ook gewoon lekker zelf houden?
1: Nou ja, ik ga je heel eerlijk zeggen, ik heb het dus nu al eventjes thuis staan. En dan vind ik het ook altijd wel weer mooi dat het straks weer naar iemand gaat die daar weer helemaal verliefd op is. Dus het is een soort van roulatie. Ik kan heel goed ik zeg altijd, ik ben niet getrouwd met spullen. En dat klinkt gek, aangezien hè, mijn vak. Maar ik kan heel goed weer afscheid nemen.
0: Maar logisch ook toch, want dat is inderdaad dan jouw vak. Aflevering 1 is vanavond. Neem ons even mee, want ik kreeg iets mee dat je daarin een beetje in de maling wordt genomen? Een beetje door de gek wordt gehouden?
1: Ja, dat is wel... Ik zag dus op de voorfilmpjes... want wij hebben de eerste aflevering zelf ook nog niet gezien. Maar ik zag dus op de voorfilmpjes welke objecten dat er gaan komen. En op een gegeven moment vraag ik aan één persoon... maar wat heb je eigenlijk in, wat heb je eigenlijk in die andere kamer gekregen? En toen loog die echt een bedrag. En vervolgens, maar dat kwam dus uit in de objectkamer. En ja, volgens mij kan ik daar wel weer heerlijk, heb ik daar heerlijk venijnig op gereageerd. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien.
0: Dus jij hoorde later dat het een leugen was. En hoe reageerde je dan in eerste instantie?
1: Kijk, als je iemand vraagt wat heb je daarvoor gekregen, op basis daarvan ga je er eigenlijk vanuit dat iemand eerlijk is. Ja. En daarna komt een prijs tot stand. Dus nou ja, uiteindelijk zegt het meer over de andere persoon dan over mij. En, maar ik ben benieuwd. Ik heb heel veel zin om het zelf te zien.
0: Nou, wij inmiddels ook. Van onschatbare waarde is vanavond dus te zien op NPO 1 bij Omroep Max vanaf 8:30. Dankjewel, Bianca.
1: Ja, jullie ook bedankt. Fijne dag nog.
0: En veel kijkplezier natuurlijk.
1: Ja, thanks. Doei, doei.

0: De Who met See Me, Feel Me. Wij moeten even nu onze beste stadsomroepersstem aanzetten. Daar komt die boeren, burgers en buitenlui. Het leukste spelletje van de Nederlandse radio in het enige echte origineel komt er zo weer aan. Meedoen betekent dat je al prijs hebt. En daar kan met een beetje kennis of een beetje goed gokken nog van alles bij komen dat we dan rechtstreeks naar je huis sturen. En dat is tegenwoordig al heel wat.
1: Ja, zeker. En deze prijzenkist is van onschatbare waarde, zou ik kunnen zeggen. Een kunstschat op zich. Doe je mee, dan krijg je de prachtige deurhanger van dit programma. Zodat je ongestoord naar de leukste ochtendshow van de radio kan luisteren. Verder maak je kans op de sleutelhanger. Dat Siertje Bos toch weer een beetje extra. De Omroep Max sokken en de Goeiedag Hanekman boodschappentas.
2: Joe. Dit wil je gewoon hebben. En om dit allemaal te kunnen verzamelen, daar moet je gewoon even iets voor doen. Eén ding sturen, namelijk het woord antiek. Het mag ook een foto zijn van iets uit antiek store of iets uit antiek van je eigen woonkamer. Maar iets antiek.
0: Iets dat je dan daarna weer bij ons schatbare waarde gaat aanbieden.
2: Prima, mag
0: antiek
2: ook bij mij.
0: Dus, dat is het codewoord voor de NPO Luisterapp.

0: Ze braken samen door als zeg maar duettenparade met Never Nooit Meer. Daarna zei Gordon heel vaak, ik ga Never Nooit Meer zingen, maar dat doet hij toch weer. En dat levert dit best wel hartstikke leuke liedje op, Me Love You. Het is even na 8:30, NOS Journaal, Carolijn.
1: Brandweerkorpsen uit Brabant helpen mee met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray, maar niet ten koste van alles. En de grens van wat mogelijk is nu wel bereikt, zeggen twee veiligheidsregio's bij Omroep Brabant. Ze hopen dat er vanwege de langdurige droogte niet nog meer grote natuurbranden uitbreken. De brand bij Venray is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant, onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland zijn bezig het vuur te bestrijden. Over de hele wereld wordt gespannen gekeken naar de maan, want daar is rond deze tijd een spectaculaire inslag. Een deel van een raket van SpaceX, die na een missie is achtergebleven, slaat in op de maan en dat ga je daar merken, zegt deze expert.
2: Nou, de maan heeft een oppervlak van best wel losliggend stof. Ja. Dus dat zal flink omhoog gesmeerd worden. Dat komt waarschijnlijk tot een hoogte van zo'n 3 kilometer... voordat het weer begint te zakken. En er blijft achter een krater van pak een beet, 20 meter doorsnee.
1: Ja, en als je dan denkt, ik ga even met mijn telescoop kijken, die inslag is niet te zien zo op die manier, omdat die plaatsvindt op de donkere kant van de maan. Het aantal fastfoodzaken in Nederland is in 20 jaar tijd verdubbeld. Volgens cijfers van het CBS zijn er nu bijna 20.000 cafetaria's, broodjeszaken, eetkramen en ijssalons. En daarmee zijn er inmiddels meer fastfoodzaken dan restaurants. Aan de kust, op de Wadden en in andere toeristische gebieden zoals grote steden zitten de meeste fastfoodzaken. En wie altijd al een badmeesterstoel uit een zwembad had willen hebben, of een kleedhokje, dat kan, want zo'n beetje alles uit het voormalige zwemparadijs Aquadome in Enschede wordt geveild. Ook de kluisjes, de houten bankjes, brandblussers en discoverlichting. Gisteren konden geïnteresseerden al komen kijken in het veilinghuis.
3: Ja, het is wel grappig om door zo'n oud zwembad te lopen en dat je allemaal oude kleedhokjes ziet waar je zelf ook al een keer bent geweest.
4: En over het algemeen zien we toch dat heel veel kavels voor best een hoog bedrag ook weggaan. Maar het is altijd een verrassing wat er wordt geboden.
3: Grappig om te zien. Ze hebben ook van die muurfeuns en zo die je dan kunt kopen. Nou, daar heb je natuurlijk helemaal niks aan, maar het is wel grappig dat het allemaal verkocht wordt.
1: Ja, je kon dus al komen kijken in dat zwembad. Tot morgenavond kan er geboden worden, ook dus op de muurfeun. En de bedoeling is dat er uiteindelijk niks naar de stort gaat.
0: Onder het motto, alles is te koop en alles kan weer doorverkocht worden. Als jullie moeten kiezen, dus er is geen keuze. Okay. Je moet hier naartoe en je moet iets aanschaffen.
1: Wil ik
0: wat
1: de glijbaan? De glijbaan. De glijbaan.
5: Oh, die wilde ik ook.
6: Nou, eerlijk gezegd wil ik liever niks aanraken daar, want alles zit onder de voetschimmel. Maar het is...
0: Je kan het schoonmaken, hè?
6: Ja, nee.
0: Even het zwembad in en dan is het schoon.
6: Ik heb liever gewoon een lepel uit de antiekswinkel dan een hokje uit het zwembad.
1: Dan wil ik zo'n mat waar je op kan blijven liggen.
6: Oh, dat is ook wel lekker.
1: Die wil ik dan.
0: Dan neem ik de badmeesterstoel, dan zijn we rond. Ik heb een zwemmende dochter, dan kan ik daar lekker zo... Die kan ik dan meenemen onder mijn arm en dan elke wedstrijd meteen naast het zwembad.
6: Ja,
1: zwemweer, ook nog steeds vandaag. Een mix van zon en wolken blijft vrijwel overal droog. Het wordt met maximaal 28 graden een stuk koeler dan gisteren.
5: Hey, en we hebben zometeen hot nieuws, want jij bent ergens achtergekomen, hè?
1: Ja, ik heb een update over de liftjongen.
5: Ja, ja. Straks meer.
0: Ze brengt al het wereldnieuws, maar dit wil je straks echt weten.

0: Het was toen de baanbrekende samenwerking tussen de Pet Shop Boys en Dusty Springfield. What have I done to deserve this?
1: Vroeger of later?
0: Andries Timmermans uit Zuidoost-Beemster, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij stuurde het codewoord antiek met een foto erbij. Wij moesten drie keer kijken om te zien wat het is. Wat is het?
2: Het stond erop.
0: En daarom zagen we het uiteindelijk ook. Wat zeg je?
2: Ja, een antieke sprinklerkop.
0: Een antieke sprinklerkop.
2: Ja, uit 1894.
0: Wow. En wat is dat ongeveer waard?
2: Geen idee. Ik op zich denk niet veel meer als de koperprijs.
0: En waarom heb je dat dan in huis?
2: Ik heb een hele grote sprinklerverzameling, een hobby van me.
0: Van? Hoeveel stuks?
2: Om en nabij de 2600.
3: Maar een sprinklerverzameling, ja. Hoe kom je erbij, Andries?
2: Ja, dat is begonnen in de tijd dat ik bij de vrijwillige brandweer zat. Dat is met één kopje begonnen en dat is een beetje uit de hand gelopen hobby. Oh. En inmiddels ben ik daar internationaal bekend mee en kan ik op internationale vakbeurzen.
0: Je zou zo op moeten hangen bij al die mensen waar je langs bent geweest destijds bij de brandweer. Dat lost een hoop op.
2: Ja.
3: Maar dat er ook zoveel verschillende zijn. Want ik kijk nu omhoog, daar hangt hier ook een sprinkler. Maar volgens mij hangen die gewoon overal. Oh, jij zit eraan, Stefan, niet doen.
4: ik zag wat stof, sorry.
0: Die zijn gewoon een stuk minder mooi dan degene die jij stuurde, Andries. Heb je nog een wens? Wil je nog een hele mooie ergens op de kop tikken?
2: Nou, ik ben onderhand ook bezig met hoge druk watermistsystemen. Daar heb ik er ook al verscheidene van. Maar dat is nog een beperkte schaal ten opzichte van de sprinklercollectie.
0: Je bent een verzamelaar, ik hoor het al. Nou, eens kijken of jij prijzen kan verzamelen bij ons. Want we hebben er een stuk of wat liggen. We gaan beginnen in 1988 met Vroeger of Later. De Teliac-cursus Italiaans is een doorslaand succes. Cursisten reizen massaal naar de Italiaanse plaats Lucca om te oefenen.
5: In dit lyceum in Lucca krijgen nu 59 Nederlanders Italiaanse les. Ze hebben 8 maanden lang de Teliac-cursus gevolgd op televisie en krijgen nu in Italië de fijne kneepjes van het Italiaans onder de knie.
0: Wat moet je onthouden? Nou, alleen 1988. Zet hem op. Pretty Flamingo van Manfred Mann. Was dat vroeger of later een hit dan 1988?
2: Ja, dat was vroeger.
0: Hij was een stuk vroeger, 1966. The Greatest Dancer, Sister Sledge. Vroeger of later dan 1966?
2: Later.
0: Een flink stukje later ook, 1979. Everybody talks about a new world in the morning. New world in the morning, so they say. Roger Whittaker, New World in the Morning. Vroeger of later dan 1979?
2: Ik denk vroeger.
0: Ja, ze worden wat moeilijker, maar je zit nog steeds goed. 1970.

0: Zo leuk om weer te horen. Robert Long, iedereen doet het vroeger of later dan 1970?
1: Ik denk later.
0: Ja, later is goed. 1986, hier komt je laatste. Alive and Kicking van de Simple Minds. Vroeger of later dan 1986, Andries?
1: Ik denk vroeger.
2: Vroeger of later?
0: Vroeger is goed. En dat is heel goed, nou ja, gegokt of geweten. 1985 was het. Dat wist jij natuurlijk.
1: Ja, dat is een gok.
0: Oh. Goed gegokt. En ik zou zeggen, blijf lekker doorgokken in het leven, want het levert je in dit geval ontzettend veel prijzen op.
2: Al die prijzen krijg je. De hele prijzenkast gaat leeg. Je krijgt een antieke deurhanger, je krijgt een antieke sleutelhanger, antieke Max sokken en vooral de antieke boodschappentas.
1: Nou, dat is weer fantastisch.
0: Ja. We hebben er nog een antiek plaatje bovenop.
1: Doe maar.
0: Geniet van je dag, Andries.
1: Dankjewel.
0: En die prijzen die komen heel snel naar je toe. Roger Whittaker, dat is hij hoor.

0: Daar was Sailor. Het is alweer 9:10. Ik hou er ontzettend van als verhaaltjes rondkomen. We gaan even terug helemaal naar het begin van deze uitzending. Het was even na 6:00. En we hadden het over gesprekken in de lift. Omdat wij samen in de lift stonden vanochtend, Carolijn, met iemand die ik niet kende. En jij wel een beetje. En jij had een grote frustratie.
1: Ik ken hem al jaren. En we lopen altijd tegelijk binnen, staan al samen in de lift. En dan babbelen we. Maar ik dacht, hoe heet hij nou toch ook alweer? Maar ja, na een half jaar of een jaar kan je dat echt niet meer vragen.
0: Dan ben je dat moment wel voorbij.
1: Ja.
0: En toen, de ochtend vorderde. En wat gebeurde er?
1: Nou, jij begon erover. Ik zei dat dit was gebeurd, dat ik zijn naam niet wist. En toen dacht ik, ja, nou is zelfs op de radio geweest. Nou moet ik er toch achter zien te komen. Ik bel een collega van wie ik weet, ergens anders. Jij kent hem ook, maar wie is dit? En toen zei hij, ik ga wel even op de webcam kijken. Toen dacht ik, dat is slim.
0: Van NPO Klassiek, voor de duidelijkheid, want daar werkt hij.
1: Daar werkt hij, daar was hij niet te zien. Toen dacht ik, ja, dit kan niet. Dus toen ben ik gaan zoeken, hoe heet zijn functie, googelen, Google Image. En toen kwam ik erachter, hij heet Niels.
2: Oh, nou, dat was de bouke.
1: Ja,
0: ineens was
1: timing,
0: de twist was daar.
1: Ja.
0: Ben je opgelucht?
1: Ik ben opgelucht. Ja, en ik dacht, oh ja, natuurlijk, zo heet hij. Hoe kan ik dat nou vergeten? Maar ja, dat is toch...
0: Ja.
1: Dat hebben meer mensen, denk ik. Dat je met iemand in gesprek raakt en denkt, oh god, de naam. Hoe heet diegene?
0: Dus nog één keer, om nooit meer te vergeten.
1: Niels.
0: Niels.
3: En nu is de vraag, zouden jullie elkaar nog een keertje willen zien?
1: Ga je hem hier uitnodigen?
0: Ja. Ik ga morgenochtend wachten tot jullie samen komen aanlopen. En dan zeg ik, hey Niels.
1: En dan is de vraag, weet hij mijn naam nog?
0: Ja, precies. Ja. Of hij het dan nog weet. Nou, dan help ik je wel een beetje. Wat zat er nog meer in de postbus vanochtend?
3: Een berichtje van Manoes, die zegt, goedemorgen allemaal, ik heb heerlijk geslapen. Nou, wat fijn Manoes, het wordt een drukke dag voor mij. Morgen ga ik naar een vriendin in Utrecht en ik ben al 10 jaar niet bij haar thuis geweest. Ik hou ontzettend veel van haar. Ze heet Constance en ik ken haar al 43 jaar. Zij kennen elkaars naam wel. Ik ben zo blij en dankbaar met zo'n goede vriendin. Ik wens jullie allemaal een hele relaxte dag.
2: Ja, en was ook nog de verjaardagskalender vandaag. Nou, die was ook lekker een chaos, want Chantal nam niet op. Dus ze belde vriendin van de show, Marja. Tijmen zegt hierover, prachtig morgen, creatieve oplossing van jullie. Dit vind ik nou echt een live radio en natuurlijk mooie muziek. En Marja, onze jarige, dus reageerde erop met dat ze dankbaar is dat ze onze huisdichterecht mocht zijn. En met een foto van zichzelf en haar Barbie-poppen.
0: We hebben inmiddels Chantal wel bereikt, hè? Dus ook dat verhaal komt uiteindelijk wel een keer goed. Wij geven hem aan Mr. Arbeidsvitamine Hans Schiffers. En wat ons betreft...
4: Goeiedag!

0: Samen Max.
1: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Een nieuw hoofdstuk op de Weusten.
5: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
6: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
7: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
8: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
7: Woeste Grond, vanavond om 19:45 bij Avrotros op NPO 1.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan. Want dat is goed voor je kraakbeen. En het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS Journaal in makkelijke taal.
18: Het NOS Journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5:00 op tv.

0: Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
1: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: Oeh, het kijkt ze serieus. Caroline Baan.
4: Goedemorgen.
3: Je bent helemaal in je nieuws.
4: Opperste concentratie.
3: Ja, het is 9 uur, het NOS Journaal, met jou.
4: De aanhoudende droogte wordt een steeds groter probleem. Op Texel is er een tekort aan zoet water. Natuurgebieden zijn drooggevallen, gewassen verpieteren op het land en dieren hebben bijna geen gras meer. Dat zegt de land- en tuinbouworganisatie op het Waddeneiland bij NA Nieuws.
5: Schapen hebben daar last van, de koeien hebben daar last van. Melkveehouders zijn nu al bezig met de eerste snede al op te voeren aan de koeien. Terwijl het eigenlijk iets moet zijn voor in de winterperiode. Dus dat is al, je haalt het naar voren. Ja, je ziet het aan de droge sloten ook, voordat die gevuld zijn, om ook de bodem weer te voeden. Ja, hebben we echt wel 50 millimeter of meer nodig. En dat ziet er nog niet uit de komende week.
4: Het gaat wel goed met de proef op Texel om onder de grond regenwater op te slaan. En daar kan nog wel uit geput worden, maar niet door iedereen. En daarom wordt nu nagedacht over bassins op landbouwgrond. Een deel van een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX is op de maan gebotst. Dat gebeurde rond 8:55 vanmorgen. De raket werd niet meer gebruikt en zweefde al een jaar rond in de ruimte. Die botsing was niet de bedoeling, zegt NASA. Waarschijnlijk heeft de raket een krater van zo'n 20 meter breed achtergelaten. En stof kan een paar kilometer hoog opstijgen. De botsing was niet te zien vanaf de aarde. Hongarije heeft nog geen nieuwe president en de inwoners mogen zelf met suggesties komen. Die nieuwe president mag geen banden hebben met de politiek en moet ouder zijn dan 35. Ja, verder is niks te gek, er gaan nu namen rond van een fotomodel, maar ook van de uitvinder van de Rubik's Cube. En die nieuwe president heeft één belangrijke taak, zegt deze Hongarije-kenner.
6: De Hongaarse president heeft op zich heel weinig macht. Het is een symbolische functie, maar het is ook een functie waarmee een beetje verwacht wordt dat je de natie verenigt, een soort verbindende rol. En wie kan op dit moment een verbindende rol spelen in een zo gepolariseerde land zoals Hongarije?
4: Ja, de nieuwe premier Magyar wil de bezem halen door de corrupte Hongaarse politiek en zette zo'n beetje alle vrienden van zijn voorganger Orbán op een zijspoor. En een Nederlander die dacht dat hij wel even flink kon losgaan op de Duitse autobaan, die mag gaan betalen. Hij reed in zijn Porsche over de A3 en haalde snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en hij sneed mensen af. De 23-jarige man werd aangehouden en moet nu een borgsom van €10.000 betalen. Hij testte overigens ook positief op cannabis. Het weer, geregeld zon en zo goed als droog, op lokaal een enkel buitje na. Het wordt wat koeler, 21 tot 28 graden.
2: Arbeidsvitaminen, Hans Schiffers.

Wanneer was de slag bij Waterloo? Ik heb het even opgezocht, 1815. Maar in 1974 dook Napoleon weer even op in Brighton, waar het orkest van de BBC werd aangevoerd door Sven Olaf Waldoff, die in diens kostuum was gehesen.

staan en we gaan lekker plaatjes draaien vanochtend. Dat doen we altijd, hè, natuurlijk. Met de aanvraag vandaag van de Boskoopse kwekerij van Blackie, Robert en Pascal, die een geweldig bedrijf hebben opgezet in het Zuid-Hollandse Boskoop, in bomen wel te verstaan. De ouders van Pascal zijn er trots op dat ze zoveel werklust hebben. Al dus Bernard en Jacqueline Pasturel. En andere aanvragen komen van Gea Schoester en Marcel van Gessel uit Barendrecht. Zuid-Holland, ze hebben een latrelatie. Marcel in Nijmegen, Gea in Barendrecht. En zo divers als hun muzieklijst is samengesteld, zo graag gaan ze ook heel Nederland door voor een leuk eetgebeuren. We ontdekken daardoor dat Nederland heel veel leuke dorpjes en eetpretjes heeft. We houden van jullie en van de Evergreen.

Ik heb Santana wel eens horen zeggen dat als hij Samba Party met dezelfde zeggingskracht het podium wil spelen voor het publiek, dat hij zich dan opnieuw moet concentreren op de plek waar het toen vandaan kwam, namelijk heel diep in zijn ziel. Het zijn ook van die stukken waarbij je pijloos uit het raam kan staren en dat er verder helemaal niks gebeurt, maar dat je je wel heel erg verlicht voelt of dat er iets gebeurt met je. Dat blijft het mooie van dit nummer. Fool's Garden met Lemon Tree. Dat is hetzelfde eigenlijk. Je mag overal aan denken, behalve aan die gele Lemon Tree. En dat is precies waar je dan 4 minuten lang aan denkt. En Wonderful World is van Sam Cooke.

Herman van Veen met een liedje van Willem Wilmink uit Duitsland, van Heindling. Die hebben het origineel gemaakt. Het zou eigenlijk moeten heten Arbeidsvitamine bestond nog niet, want dat programma is natuurlijk wel schuldig aan dat er overal liedjes worden gedraaid die iedereen nu meezingt, terwijl ze vroeger werden gezongen spontaan op straat of zo. Ja, Paljas, ik weet het niet, Jeruzalem kan ik me iets van voorstellen. Dat zongen we vroeger, geloof ik wel, in mijn katholieke jeugd ergens op de kerk. En voor de rest is het een leuke tekst die nog steeds tot de verbeelding spreekt. Gerard Koks met Het wist voor voorbij, die mooie zomer hoorde je. En we hadden ook nog de Logical Song van Supertramp. Dat is logisch, hè? Het is Julien Clerc die je nu gaat horen met Ziz.

je zelf beklag uit 1958. Ricky Nelson was dat met Poor Little Fool. De man van Hello Mary Lou natuurlijk. Why the Fools Fall in Love was een liedje van Frankie Lyman en de Teenagers in diezelfde tijd zo ongeveer. Die werd op zijn 13e op slag beroemd, maar op 15-jarige leeftijd kreeg hij de baat in de keel. Dus toen was het meteen over met die Frankie Lyman. Maar Diana Ross heeft het liedje van hem goed onthouden destijds. En kwam er in de jaren 80 mee voor de dag. Dit gaat over hele andere zaken. Al Stewart, On the Border.

0: zomervakantie. Niet voor Bert op 5.
1: Ja, en we zijn al even een lekker stukje onderweg. Op onze reis van Den Helder tot Den Briel. De hele zomer gaan we elk plaatsje af dat we tegenkomen.
2: En toen kwamen de toeristen voor het eerst naar Wijkenzee. En dat was natuurlijk fantastisch, want het was een nieuwe bron van inkomsten.
3: En dan is een caravan gewoon ideaal. Gewoon lekker 12 maanden per jaar erop uit.
4: Over het algemeen zien we op muggenradar.nl dat er weinig overlast gemeld wordt.
0: Bert op 5 gaat gewoon door.
5: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag van 4 tot 6.
0: Ook in de zomer.

0: Honey, honey, sugar, sugar, candy. Het zijn de mooiste woordjes, ook voor hele kleine kinderen. Die horen dat meteen. Dus ik denk dat het een heel slim hit was. Ron Denton met de bubblegum hit nummer 1 uit de geschiedenis van de Archies. Daarvoor Fairy Tale van Alexander Rybak. Dat was die jongen, die mooie jongen aan het Songfestival, die met die viool stond te spelen. En daar ook nog een keertje later ook terugkwam op het podium. Het is gemaakt voor het Songfestival, die jongen. Frans Halsema.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zoeken.

zalige geluid van deze song past precies bij die Top Gun. Al die vliegtuigen en zo en dat stoere imago van die film met Tom Cruise en Kelly McGillis is als liefdesthema daarvan. En luisteraars zijn altijd heel slim om dingen aan elkaar te koppelen. Piet zegt nu Frans Halsema en even geleden ook draaide je Gerard Cox, duo gescheiden, maar toch samen bij Arbeidsvitamine. Ja, mooie gedachte is dat. Toeval heeft altijd een hele grote rol in het programma natuurlijk. Maar net zo goed als ik hier spontaan Jan Hammer uit de branding zie opkomen. Zijn zwembroek en zijn synthesizer. Hoe die dat ding droog heeft gehouden onder water.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott... en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw... brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Een nieuw hoofdstuk op de Weusten.
11: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
12: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
10: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
13: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
10: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
14: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: Het is 10:00, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
16: Goedemorgen, de vereniging Eigen Huis opent vandaag een meldpunt... voor huiseigenaren die te maken hebben gehad met agressieve of misleidende verkooppraktijken. Bij de aanschaf van bijvoorbeeld een thuisbatterij, een warmtepomp of zonnepanelen.

0: of misleidende verkooppraktijken bij de aanschaf van bijvoorbeeld een thuisbatterij, een warmtepomp of zonnepanelen. Vaak gebeurt dat nadat iemand aan de deur is geweest die is komen praten over de verduurzaming van je huis. Als je de deur open doet, ben je onvoorbereid en zo'n verkoper doet dan mooie beloftes. Voor je het weet heb je iets gekocht waar je niet op zit te wachten, waarschuwt de vereniging. Rusland blijft burgerdoelen aanvallen in Oekraïne. Vannacht vielen de Russen onder meer hoofdstad Kiev weer aan. Volgens de Oekraïnse hulpdiensten zijn 17 mensen gedood en raakten er tientallen gewond. Volgens correspondent Christian Pauwen sloeg de ene na de andere ballistische en hypersonische raket in.
1: Daarbovenop nog eens 100 drones, hele zware aanval dus weer. En dat is ook te zien in de cijfers. De schade, pakhuizen die zijn geraakt, logistieke centra van de post, Oekraïnse post, maar ook flats raakten beschadigd. En dus wederom veel doden, de derde aanval in een week tijd.
0: Oekraïne was vrij weerloos omdat het land grotendeels door de voorraad onderscheppingsraketten is. Zo'n 1,5 uur geleden is waarschijnlijk een stuk SpaceX-raket neergestort op de maan. Die zou een krater van 20 meter doorsnee hebben achtergelaten. Het is nog even wachten op beelden van de inslag, zegt deze expert van het planetarium in Artis.
2: Ja, we hebben een aantal satellieten die constant om de maan heen draaien. Zuid-Korea heeft een maanobservatiesatelliet die zou zelfs de inslag in real-time moeten waarnemen. Dus dat gaan we ook tegemoet zien. Ja. En de NASA gaat dat later sowieso bevestigen met hun Lunar Reconnaissance Orbiter.
0: Ja, en die maakt om de zoveel tijd een foto van het hele maanoppervlak. En in Amsterdam is de slotweek van de World Pride begonnen. Op het Museumplein worden meerdere concerten gegeven. AT5 was gisteravond bij de eerste.
3: Na zo'n Canada Pride val je eigenlijk in zo'n gat. Maar nu is het World Pride, heb je nog een hele lange week om gewoon van te genieten. Leuke artiesten, leuke muziek, leuke mensen, leuke sfeer. Ja.
4: In ieder geval heel emotioneel, want er staat Birgit Lewis die prachtig zingt.
5: Ik ben opgegroeid in Amsterdam-Zuid. Dus om hier weer te zijn is echt fantastisch.
3: Dit mag gewoon iedere jaar eigenlijk.
0: En dan nog het weer. Een mix van zon en wolken. 21 tot 28 graden vandaag. En het blijft droog, op lokaal een enkel buitje na.
6: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

420 Dogface 208. Dat is de naam van Nathan Apodaca. Die filmde zichzelf op TikTok. Fleetwood Mac playbackend, skateboardend, terwijl hij aan een auto hing met een flesje Ocean Spray Cranberry Sauce aan zijn lippen. En die kreeg dus met die 20 seconden iets van 3 miljoen likes, waardoor het een social media hit werd en generaties tegelijk opnieuw weer kennis maakten met Dreams van Fleetwood Mac. Mick Fleetwood die repostte dat filmpje. En zo komt deze plaat dus aan zijn hernieuwde belangstelling. 20 seconden. Arbeidsvitamine. Meer heb je tegenwoordig niet nodig. De arbeidsvitamine die gaan vandaag langs Gea Schoester en Marcel van Gessel, die leuke eetplekken in Nederland opzoeken en ook van muziek houden uiteraard. Gea woont in Barendrecht, Marcel in Nijmegen. Ze latten samen. Een firma Blakenburg in Boskoop doet in Bomen. Het is het bedrijf waar de zoon van Bernard en Jacqueline werkt. Blackie, Robert en Pascal die hebben dat geweldige bedrijf waarvoor ze zich alle drie met veel werklust inzetten. En dat verdient dus een lijstje met muziek.

0: zorgeloos. Leef je uit, wees geen spelbreker. Live up yourself. Hij zit er goed in, die Bob Marley in de Wailers. Daarvoor Zouten Landen van Gijke Arnaert en Bluff. Eigenlijk meer een winterliedje, maar het zal daar best druk zijn, denk ik, in Zeeland. En we hadden ook nog Sheila van Tommy Rowe.
1: Vitamine.
0: We ontleden hier dagelijks een puzzeltje. Er bestaat uit 4 puzzelstukjes. 1, 2, 3, 4. Die volgorde hoor je het eerst, maar dat is nooit de goede volgorde. Er zijn 23 mogelijkheden om het in een andere volgorde te horen. Vandaag is het Rode Plein leeg. Nathalie liep voor me uit. Ze had een prachtige naam, mijn gids Nathalie. La Place Rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide Nathalie.
2: 1.
3: Il avait un joli nom, mon guide.
2: 2.
3: La Place Rouge était vide.
2: 3.
3: Devant moi marchait Nathalie.
2: 4.
3: Nathalie.
0: Ja, je moet wel een beetje Frans spreken om dit goed te kunnen ontleden. Of je doet gewoon lekker een wilde gok, dat kan ook. Via de NPO Luister-app kun je reageren. En dan win je misschien het puzzelboek van arbeidsvitamine. Dat in de wereld bestaat. Engelbert. Please.

vanavond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avond start op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: Jongens die een leuke tijd wilden hebben met een kinderalbum. En dat maakten ze dan ook met Love Is All. En het waren Ronnie James Dio en Ian Gillan van Deep Purple en Roger Glover. Kortom, dat was echt een grote hit. Met name in Nederland vanwege dat slimme tekenfilmpje erbij. Mexico, de zangeres zonder naam, die trad op in Paradiso destijds. Dat vond iedereen leuk. En Engelbert Humperdinck was er met Release Me.
1: De arbeidsvitamine puzzel.
0: Siska Meijer woont in Den Oever, dat is bij Den Helder ongeveer, toch?
2: Siska? Nou, de Afterdijk, niet bij Den Helder.
0: Oké, nee, dacht een beetje.
2: De kop van de Afterdijk.
0: Ja, de kop inderdaad. Ik rij altijd als ik naar Texel wil, dan eerst naar Den Oever en dan naar Den Helder. En dan steek.
2: Goed zo.
0: Zoiets, ja hè? Goed hè? Ja, het is goed hè, dat we dat doen. Dat je niet alleen maar Den Helder stappetje.
2: Nee, ik wil niet Den Helder. Nee, we zijn het voormalig eiland Wiering, hè? Daar zijn we trots op.
0: Ja, precies. Ja, heel goed, goed je het even duidt. Ja. Je was bezig met. Wat ben je aan het maken?
2: Ik ben een pruimmachine aan het maken.
0: Nou, lekker. Hoe doe je dat?
2: Nou ja, gewoon de pruimen halveren, de pitten eruit, slijsuiker in. Ja. Een beetje kaneel en een beetje citroen en dan koken. En dan moet het in een potje straks.
0: Nou, heel goed. En dan smeer je het op brood?
2: Ja, dat denk ik wel, ja. Door de yoghurt.
0: Ja, of de yoghurt. Oh, de yoghurt kan ook natuurlijk hartstikke leuk.
2: Ja, lekker.
0: Nou, La Place de Rouge et Vide, de Marmois en de rest. Wat denk jij dat moet zijn bij Gilbert Bécaud?
2: 2, 3, 1, 4.
0: Je klinkt beslist.
3: La place rouge était vide.
4: 3.
3: Devant moi marchait Nathalie.
4: 1.
3: Il avait un joli nom, mon guide.
4: 4.
3: Nathalie.
0: Ja hoor, chapeau. Ja, ken je het nummer zo goed of spreek je gewoon goed Frans?
2: Nou, ik spreek helemaal geen Frans, maar ik vind het een heel mooi nummer.
0: Ja, nou, dan gaat het voor jou speciaal draaien. Je hebt het puzzelboek van arbeidsvitamine gewonnen.
2: Dankjewel. Dag, hartstikke leuk.
0: Dag.
2: Tot ziens. Doei.

beroemde muziek nog steeds. John Travolta en Relief Eunice and John uit Greece met You're the One That I Want. Daarvoor hoorde je ook nog Keith Urban met Michael McDonald. Er is een enorm verlangen naar die yard rock uit de jaren 70. En zelfs in Nashville zijn ze daar helemaal idolaat van. Dus die hebben een plaat gemaakt daar, Keith Urban. Met allemaal van die covers erop, zoals Just the Two of Us en Summer Breeze en Guitar Man. De nummers die wij ook nog allemaal spelen hier. Maar er zit één nieuw liedje op en het heet We Go Back. En daarvoor heeft hij Michael McDonald uitgezocht. Overigens een enorm leeftijdsverschil tussen die Keith Urban en Michael McDonald. Maar ik denk toch ook door nieuwe technieken dat je nauwelijks verschil hoort. Dus die Michael McDonald klinkt ook wel of hij 17 is. Het is bijzonder. Nathalie van Gilbert Bécaud hoorde je nog even. En in Boskoop hebben ze wel een heel bijzonder verzoek op het lijstje staan. Dat draaien we dan vandaag.

Blijft er ook een fijne turbo booster, hè? Dat Venus van Shocking Blue. Daarvoor hoorden we ook nog op de slof een oude voetbalschoen van Johnny Hoes. Ik wist van tevoren al dat er heel veel op gereageerd zou worden. Draaien ook nog even hand in hand, kameraden. Of Ajax kampioen? Dacht het niet, zegt Erik. En Rob die zegt nog, als geboren Feyenoorder zongen wij altijd, gaat Ajax met pensioen? Kortom, als je dit soort liedjes draait, dan weet je dat iedereen graag even de mening wil horen. Nou, zet hem op je lijstje, dan die hand in hand, als je het leuk vindt. arbeidsvitamine.nl

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
1: Tuurlijk wel!
0: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
5: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven, daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Een nieuw hoofdstuk op de Weusten.
8: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
9: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
10: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
11: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
10: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
12: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
14: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: Zelf uur, Caroline Barry met het NOS Journaal.
16: Goedemorgen, de AIVD behoort tot de 3 beste inlichtingendiensten van Europa. Blijkt uit een ranglijst die werd samengesteld door 60 prominenten uit de westerse spionagewereld. Alleen de inlichtingendiensten in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk doen het beter. Nederland heeft veel technische kennis in huis, gespecialiseerde hackers en ze geven agenten over het algemeen veel vrijheid. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan eerder gedacht. De aanklager

0: De man, Jan B., was naast de politiek ook actief in de zorg. Hij bood zich aan als begeleider voor kwetsbare kinderen en viel in als invalkracht op kinderdagverblijven in de regio Amsterdam. Hij zou ook beelden van dierenmisbruik in bezit hebben. Hoewel de omzet steeg, heeft het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, SpaceX, de afgelopen 3 maanden verlies geleden van ruim $500 miljard. Volgens de Vereniging van Effectenbezitters komt dat doordat het bedrijf veel geld steekt in AI.
1: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar. Dus er gaan enorm veel geld aan het trainen van modellen voor kunstmatige intelligentie, AI dus.
0: Het verlies van SpaceX is wel minder dan beleggers hadden verwacht. En in Helmond zijn de winkeliers in de binnenstad de langscheurende fatbikers zo zat dat ze met hun reclameborden een soort hindernissenparcours hebben gebouwd. Je moet er een beetje omheen slalommen nu. Toch zag een verslaggever van Omroep Brabant daar nog wel mensen langs fietsen, al dan niet op een fatbike.
2: Mevrouw, dat mag niet, hè?
3: Normaal loop ik, maar ik heb het heet. Sorry.
2: Fiets u ook wel eens hard hier?
3: Nee, natuurlijk niet.
2: Maar eerlijk?
3: Ja, eens een keer.
4: Ze rijden hier gewoon omver. Fietsers, fatbikes, noem maar op.
5: Toch een goede manier om ons te laten stoppen.
2: Maar u mag hier ook helemaal niet fietsen.
4: Jawel, joh, dat zie je toch zo vaak.
0: Ja, het helpt dus niet veel, maar het is wel iets moeilijker geworden door die borden kriskras in de winkelstraat. Vorige week werd daar nog bijna een klein kind overhoop gereden toen het een winkel uitstapte. Het weer: door de zuidwestenwind is het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 21 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon.
6: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

0: Normaal met Oer het Hart ooit was dat nog een...
1: Look out! Hilversum 3. Toetelschrijver.
0: Zo was het. En het hielp de boerenrockers aan hun eerste hit.
2: Radio 5. Arbeidsvitamine. Hans Schippers.
0: Het past wel heel mooi naar die langscheurende fatbikers waar Caroline het over had trouwens. Het hart. De aanvragen die komen van firma Blakenburg in Boskoop vandaag. Bloemen, planten en bomen zijn de specialiteit van Jeroen, Blekkie en Pascal. Volgens Bernard en Jacqueline dan. Dat zijn de ouders van Pascal. En die doen het met veel werklust daar in Blakenburg. En het andere deel van de aanvraag is afkomstig van G.S. Schoester en Marcel van

Joyce was dat. Zijn memoires schreef hij al vroeg. Zijn jeugd in Londen in het hedonistische hart van de jaren 70. En hij deed later enorm veel moeite om zijn naam te vestigen. En dan vervolgens te worstelen met de persoon die hij juist niet wilde zijn. Kortom, een interessante man. Nog steeds. Dat is Carmen Chameleon. Daarvoor Anki van Jan Rot. En we hoorden ook nog That's Life van Frank Sinatra.

Het is nog altijd een spannende rit onderweg naar huis die eindigt in een onverwachte situatie. En wat dat betreft kun je het vergelijken met 24 Hours van Tulsa van Gene Pitney. Dat is ook zo'n verhaal dat ineens een heel andere keer krijgt. Spannend nog steeds. The Golden Earring was dat. Eliza Doolittle met Pack Up Podium. En de Beatles met Blackbird. Dit is Rob de Nijs.

Het was een nacht zoals je alleen in films ziet, maar dan wel een bij de stuurknuffel in het midden. En dat je precies met je kont op de klaxon gaat zitten, op het moment supreme, kortom. En dan later ook nog spijt hebben dat het allemaal gebeurd is. Ja, een paar leuke minuten. Paradise by the Dashboard Light was dat. Of zoiets. Dit is Lionel Richie op Radio 5 met All Night Long.

Live optreden in Maryland. Het is zo mooi gedaan dat het eigenlijk nooit meer overgedaan kan worden, zoiets. Valt eigenlijk niet uit te leggen hoe mooi het is, zegt Marion daarover. Dus er is flink van genoten. Gea Schoester en Marcel van Gessert hebben op een lijstje staan. En ook firma Blakenburg in Boskoop hebben we vandaag blij gemaakt met hun aanvragen. Wil je meedoen met het programma? Weet je ons te vinden via arbeidsvitamine.nl. Lunch lekker met Daniel Dekker. En morgen zijn we er weer.

0: AVROTROS, de omroep voor ons.
1: Een nieuw hoofdstuk op de Weusten.
2: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
3: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
1: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
4: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
1: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij AVROTROS op NPO 1.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Pieper niet zomaar tussenuit. Maar ga groot. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
8: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
7: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
9: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
12: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
15: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
16: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
17: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5:00 op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
18: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: 12 uur nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
20: Goedemiddag, Daniel. Op de luchthaven van Leipzig in Duitsland is vannacht een drone gevonden. Volgens verschillende Duitse media bevatte die drone mogelijk een explosief met een ontstekingsmechanisme. De drone zou in de buurt van een Oekraïens transportvliegtuig zijn gevonden. Niet alleen Europa zucht onder hittegolven deze zomer, ook het Midden-Oosten. En hoewel ze daar wel wat gewend zijn in augustus, wordt het er waarschijnlijk meer dan 50 graden. 'S Nachts alsnog zo'n 35 graden. In de Golfstaten hebben ze nog wel volop airco's, maar in Syrië niet. En ook in Libanon, waar correspondent Daisy Moore is, hebben ze maar een paar uur per dag elektriciteit.
21: Lang niet genoeg om de airconditioning aan te houden of fans te gebruiken. En natuurlijk ijskasten die gaan ontdooien en vriezers. Dus dat wordt nog even een grote uitdaging. En mensen zullen dan overdag zoveel mogelijk binnen blijven, verkoeling zoeken. En het leven zal zich dan toch vaak 's avonds en 's nachts gaan afspelen, omdat het dan natuurlijk koeler is.
20: Ja, een stuk verderop, naar het oosten, is het ook heet. In Zuid-Korea is het met 38 graden nog nooit eerder zo warm geweest. Twintigers en dertigers zijn de afgelopen jaren een stuk meer gaan verdienen. De lonen van zo'n beetje iedereen.

0: is het met 38 graden nog nooit eerder zo warm geweest. Twintigers en dertigers zijn de afgelopen jaren een stuk meer gaan verdienen. De lonen van zo'n beetje iedereen zijn gestegen, maar die van jonge mensen nog het meest. 50-plussers zijn er relatief het minst op vooruit gegaan. Zij gaan vaak juist minder werken en wisselen ook minder vaak van baan. En op het strand bij Ouddorp stak er opeens iets bijzonders uit het zand. Het blijken delen te zijn van de Atlantiekwal uit de Tweede Wereldoorlog. Duitse kustversperringen om de geallieerden tegen te houden. Deze deskundige zag dat meteen, zegt hij bij Omroep Rijnmond.
1: Dus ja, toen zijn we gaan kijken wat dat precies was. En toen kwamen we erachter dat dat dus verschillende strandversperringen zijn die onderdeel waren van de Atlantiekwal.
2: Ja, dat herkenden jullie gelijk?
1: Ja, dat was gelijk duidelijk. Ik denk dat het strand wat meer aan het eroderen is, waardoor dat die objecten langzaamaan toch boven water komen uitsteken. Het was natuurlijk ook extreem laag water. Maar ja, exact durf ik niet te zeggen.
0: Ja, de meeste delen zijn al verwijderd, want je kunt je er als strandganger flink aan bezeren. En er wordt nu gekeken of er nog meer verstopt zit. En dan verhuizen die delen straks naar een bunkercomplex in Ouddorp. Het weer, stapelwolken en ook wat zon bij 22 tot 28 graden. Het blijft overwegend droog. Lokaal kan er nog een buitje vallen.
3: Oké, dankjewel Caroline. Ben je zo meteen weer terug?
0: Natuurlijk.
3: Nu al gezellig.
4: Lunch lekker met Daniel Dekker.

Radio 35 Station. Nou, ik hoef het niet te vertellen eigenlijk. De allerbeste evergreens, de klok rond. En dit is de Omroep Max lunchtafel waar we samen weer gezellig zitten. Zometeen ga ik even bellen met Higo. Dat is een band uit Zwolle. Die maken hele leuke Nederlandstalige muziek. Misschien heb je er wel eens van gehoord. En even kijken hoe het met Hans is. Die zingt bij Higo. En later vandaag komt ook nog Bart Vonken langs. Heb je ooit Chaotic een beetje bewust beleefd? Dat was toch wel een behoorlijke band die aardig wat hits scoorde in die tijd. Bart is al een tijdje solo. Hij zat daar wel in dat bandje, maar nu maakt hij Nederlandstalige muziek. Een man, zo heet zijn laatste EP. Daar ga ik ook wat aan laten horen natuurlijk. Woensdag 5 augustus, dit is hem hoor, lunch lekker.

0: Kid Creole samen met Barry Manilow en Hey Mambo. Zo is het geluid van 2026 NPO Radio Verso. Kid Creole trouwens nog optreden met de Ladies of Soul nog niet zo lang geleden in de Ziggo Dome in Amsterdam. Maar die was er nog goed bij met zijn kokosnoten. Dat ging hartstikke goed. En daarvoor hadden we Sonny Cher nog trouwens met 1967. Een echte evergreen, dat was The Beat Goes On. Leuk dat je er weer bij bent vandaag en eet smakelijk. We gaan even contact zoeken met Hans van der Werf.
1: Yes,
0: van de band Higo. Hans, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Nou, wat leuk om je even te spreken over jullie fantastische band. Want ik had jullie nooit eerder gemeld, volgens mij.
1: Nee, dat klopt. Het is de eerste keer van Radio 5. Dus dat is heel leuk. Ik heb er zin in.
0: Ik had het nummer niet, maar het is nu allemaal weer geregeld. Dus,
1: dat is nu gefixt, hè. Nu weten we elkaar te vinden.
0: Ja, jullie zijn net terug van een vakantie op Vlieland, toch?
1: Ja, en daarna zijn we nog met de hele band naar Zweden geweest. Dus het is ook nog een... we zijn echt lekker bezig.
0: Ja.
1: Helemaal opgeladen voor het nieuwe seizoen.
0: Hebben jullie gewerkt ook? Of hebben jullie allemaal een beetje vakantie gevierd?
1: Nou, op Vlieland hebben wij een optreden gedaan. En in Zweden hebben wij lekker vakantie gevierd. Wild gekampeerd. En lekker op stap geweest in Oslo. Dus dat is allemaal hartstikke leuk.
0: Oslo is een leuke stad, hè?
1: Zeker, ja, absoluut.
0: Ik was daar met een draaiorgel. En met Sineke.
1: Kijk.
0: De Eurovisie is ervan toch?
1: Ja, precies. Ja.
0: Mooi tijd. Niks gewonnen, maar heel hard gelachen.
1: Zeker, dat kan ik me voorstellen.
0: We gaan het over Higo hebben. Een band van 5 mannen uit Zwolle. Sinds een jaartje of 5, 6 maken jullie prachtige nederpopliedjes. En er is kort geleden een nieuw liedje uitgekomen. Ik ga het zo meteen draaien natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Maar ik wil even stilstaan bij jullie eigen festival. Het Tankstation Festival. Dat is vernoemd naar jullie andere liedje dat Tankstation heette.
1: Ja, dat klopt. Ja, we hebben een festival in Hedon, in Zwolle. Waar we ook allemaal nederpop programmeren. Net een beetje alternatief randje eraan. En dat doen we nu voor de 4e keer. Dus de 4e editie dit jaar. En dat is ontzettend leuk. Dus ook tof om te mogen organiseren. En om een beetje een stempel op de stad te drukken. Maar we vinden die nederpop heel, heel belangrijk. En we nemen dat serieus. Dus ja. Zo.
0: Nou, wat leuk. En kun je al iets bekendmaken over wie er gaan optreden, of niet?
1: Oeh, ja. Eigenlijk komen die namen binnenkort, dus wij staan er zelf natuurlijk. Ik zou, als ik de Radio 5 luisteraar mag motiveren, vooral even Tankstation Festival gaan volgen op Instagram. Want begin deze week, begin volgende week beginnen wij al met het droppen van de namen. Er komen hartstikke leuke acts spelen.
0: Maar je gaat niet vertellen wie?
1: Ja. Ik weet niet of dat helemaal in jullie publiek zit. We hebben Nonchalance. Dat is ook een Nederlandstalige artiest. Ja, alles is Nederlandstalig natuurlijk. We hebben Noor, die is ook heel hard aan het werk met van alles. De tweede headliner houden we nog heel even achter ons. Maar het wordt een heel divers gezelschap met allemaal hele toffe jonge acts.
0: Ja, maar dat vind ik ook. Dat is wel leuk aan het Tankstation Festival natuurlijk. En onze luisteraars zijn er zeker in geïnteresseerd, denk ik hoor. Nieuw talent.
1: Ja, absoluut.
0: Als het maar goed is.
1: Zeker, nou daar gaan we keihard voor. Dus we doen heel erg ons best.
0: Ja, en jullie gaan zelf ook nog wat leuke optredens doen, zie ik. Want jullie gaan onder andere de openlucht theatertour doen met Higo.
1: Ja, dat staat deze maand nog op de planning. Dus we gaan met Wies doen we een dubbele show. En dan spelen we 3 openluchttheaters in het hele land. In Zeist, Nijverdal en in Bloemendaal. En dat gaat deze maand allemaal gebeuren. Er zijn nog een paar kaartjes, dus mochten mensen het leuk vinden, zijn ze van harte uitgenodigd.
0: Oké, nou even over het nieuwe liedje natuurlijk. Niet als vroeger heet het. Wat is het verhaal, Hans, achter dit nummer?
1: Ja, het is eigenlijk een liedje over afscheid. Maar tegelijkertijd over hoe je op dit moment het leven ook moet vieren. En dat dit ook het moment is om de grote keuzes in het leven te maken. Kijk, we zijn een band van 5 jongens die allemaal samen gestudeerd hebben. Wel allemaal andere opleidingen, maar iedereen komt uit Zwolle. En we hebben hier, we lopen nu richting de 30. En je merkt dat het leven een beetje haast begint te krijgen op een bepaalde manier. En je voelt dat er een bepaalde druk ligt om dingen goed te doen. Hè? Kijk, ik woon nog steeds in een studentenkamer, Daniel. Ja. Omdat ik niet een huis kan betalen.
0: Hans, maar onderbreek je even, dat vind ik ook een schande hoor. Dat kan natuurlijk niet waar zijn eigenlijk.
1: Nee, precies. Maar ja, dat is wat het is. Kijk, je moet op dit moment een keuze maken die best wel impactvol is. En daarin, we eindigen het liedje met er is geen opnieuw, er is weinig tijd. En dat doen we zowel om de haast van de tijd zichtbaar te maken, maar tegelijkertijd ook om te laten zien dat dit het moment is wat je mag vieren en waar je in mag staan en in mag bestaan, want dit komt ook niet meer terug.
0: Nee.
1: En daarnaast is het een liedje over afscheid, over hoe een liefde terugkomt in je leven, maar wat op dit moment de plek niet meer heeft en dat het niet meer voelt als vroeger.
0: Omdat je te klein woont met die studentenkamer.
1: Nou ja, ja, het zou een onderdeel daarvan kunnen zijn.
0: Ja, dat zou ook wel kunnen, hè, toch?
1: Zeker, maar, ja.
0: Nee, ik begrijp dat het iets heel anders is natuurlijk. Ik vind het een mooi liedje geworden. En het komt ook nog een nieuw album aan, toch?
1: Zeker, ja, dat komt in november. De dingen zijn besteld, dus alles is af. En wij kijken uit naar het nieuwe album. Er komt nog één nieuwe single tussendoor. Maar deze is voor nu niet als vroeger.
0: Nou, ik ga hem draaien, Hans. Ik wens je nog een hele leuke dag. Doe de rest van de band de groeten natuurlijk.
1: Doe ik zeker, dankjewel. En veel succes.
0: Ik heb nu je nummer, dus we blijven je nu volgen. Higo in Leusden.
1: Lijkt mij heel erg leuk. We houden contact.
0: Oké, mooie dag nog, hè.
1: Amane, joh.

0: Limit. Hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ilse de Lange, kom maar Limit.
2: Ja, ik ga even meer keuze krijgen. Hè,
1: dan... Als je meer keuze... Oh, je bent geweldig.
2: Ja, ik ben geweldig, hè. Dat koort vaker.
0: En dit ook.
3: Jongen, heel bestemd stond stijf in de kook. En niet alleen artiesten, maar iedereen. De disjockeys, jij ook.
2: Doe even normaal, joh.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker.

Ineens hadden we aan de telefoon de zanger van Higo. Ze hebben een nieuwe single uit en die hoorde je. Dat was mooi, hè? Net als vroeger. Of niet als vroeger, zo heette die. En daarvoor, of daarna hadden we nog Jimmy James. I'll go where the music takes me. En zojuist de enige echte Ronettes. En Be My Baby. Dit is Lunch Lekker, eet smakelijk en natuurlijk ook...

0: Danielo is altijd mooie liedjes. Hier kom ik weg. Geweest. Laatste nieuws van Caroline opnieuw. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Op het strand in Grote Keten in Noord-Holland is het lichaam gevonden van een vermiste Britse vrouw. Ze probeerde gisteren samen met een vrouw uit Gelderland een kind te redden dat bij Callantsoog in zee dreigde te verdrinken. Maar dat ging mis. De vrouw uit Gelderland verdronk ook en werd gisteren al gevonden. Het kind werd gered door de reddingsbrigade. Het Openbaar Ministerie verdenkt Jan B. uit Almere van het misbruiken van nog eens 10 kinderen. Eerder werd hij aangeklaagd voor 4 zaken. Het oud-gemeenteraadslid werkte op kinderdagverblijven en bood zich aan als begeleider voor kwetsbare kinderen. De brandweer in Venray krijgt hulp van collega's uit België bij het blussen van de natuurbrand. 2 Belgische pelotons sluiten aan bij de brandweerlieden die daar al dagen bezig zijn met blussen.
2: Daniel Dekker, Dierennieuws.
1: Bij Ecomare op Texel zijn nu de walvisdagen, omdat deze machtige dieren in de oceanen op allerlei manieren onder druk staan. Er is vervuiling en de mens haalt steeds meer leefruimte van ze weg. Bij Ecomare kun je nu filmpjes zien, lezingen volgen over de walvis en er is ook een bottentafel. Nou, en het idee is, als we mensen meer vertellen over walvissen, dan verandert er misschien wat. En dus stapte een verslaggever van NH Nieuws op een paar bezoekers af met deze vraag.
3: Wat wist u nou al over walvissen?
4: Nou, dus eigenlijk niet zoveel. Nee, ja, ik wist hoe ze eruit zagen en hoe ze over het algemeen wel aten. En voor de rest bleken we weinig te weten.
5: Ik heb kinderen die enorm geïnteresseerd zijn in dieren. Dus eigenlijk wist ik er al wel wat van.
3: Was je bijgebleven?
6: Dat er eigenlijk meerdere soorten waren. Ik dacht dat het gewoon 1 soort was. Ik vind het veel leuker nu.
1: Ja, toch nog een leuke expositie. Ja. Ik weet ook eigenlijk bij jij. Weet jij veel van walvissen?
0: Nou, door jou weet ik heel veel van dieren.
1: Ja. Van dierennieuws, ja. Ja, nee, zo maar leer je door de jaren heen is
0: ja,
1: wat
0: toch,
1: inderdaad.
0: Is ja, wel
1: dat
0: waar,
1: klopt.
0: Toch?
1: Ja.
0: Ja. En ja. Dit is natuurlijk wel heel interessant ook, hè?
1: Ja, het zijn echt, er was ook een walvisdeskundige bij en een onderwaterfotograaf.
0: Zo.
1: Dus je kunt daar ook nog allerlei interessante mensen
0: zien. Ik ben er wel eens geweest bij Ecomare op Texel, jij niet?
1: Ik nog niet, nee. Oh. Daar moeten we toch eens heen.
0: We.
1: Okay, nou jij mag mee.
0: Ja, nee, dan ga ik, zo met jou op een boot. Maakt mij niet uit.
1: Het weer wisselend bewolkt en in het oosten kan lokaal een buitje vallen. Verder droog, 22 tot 28 graden. Morgen veel zon, nog steeds overwegend droog en dan maximaal 25 graden.
0: Oké, dankjewel Caroline. We zijn weer lekker bijgepraat.

0: Dat is de nieuwe van Roland Sanchez. Gisteren was hij nog hier om gezellig mee te lunchen. Fantastisch nummer, want dat is het. Unchain My Heart. Maar wie was er het eerst mee?
1: 1.

Dat is Ray Charles. Denk je te weten? Nou, ook als je niet denkt te weten, kan dat een gokje wagen. 50% kans op het goede antwoord natuurlijk. Dubbeldekker 1, Joe Cocker. Dubbeldekker 2, Ray Charles. Zometeen in de dubbeldekker quiz krijg je 3 vragen. Hebben ze alle 3 goed? Dan is hij voor jou. De woensdag editie van de enige echte lunchlekker kaasschaal.

0: Heerlijk uit de jaren 70, Boston en More Than a Feeling. En opeens zitten we in het prachtige Almelo bij Ferry. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het ermee?
1: Ja, prima.
0: Heb je vakantie?
1: Ik heb vakantie.
0: En dat vier je in eigen land of ga je nog op stap?
1: Die vier ik in eigen land.
0: Ja, dat kan natuurlijk mooi
1: zijn. En Almelo is van alles te doen, dus dat komt daar goed uit.
0: Dat hoor je vaker, hè? Dat Almelo van alles te doen is. ja. Nee, maar het is een prachtige omgeving natuurlijk ook, hè?
1: Ja, zeker, absoluut.
0: Ben je geboren getogen in Almelo?
1: Ik ben geboren in Zaandam.
0: Oké, later naar Almelo verhuisd.
1: En later naar Almelo verhuisd met mijn ouders, ja.
0: Maar het bevalt je goed, hoor ik.
1: Ja, heel goed.
0: Gisteren ging het helemaal mis bij vraag 2 in de quiz.
1: Ja.
0: Ik weet niet of je het gevolgd hebt, maar dat was echt een drama.
1: Ja, nou, dat kan gebeuren, toch?
0: Ja, natuurlijk, dat kan allemaal wel gebeuren. Maar ik hoop toch dat jij vandaag die kaarsgraaf in de wacht weet te slepen.
1: Ik hoop het ook.
0: En laten we bij het begin beginnen, Ferry. Want wie was er eerder met Unchain My Heart? Was dat dubbeldekker 1 Joe Cocker of dubbeldekker 2 Ray Charles?
1: Ja, Ray Charles.
0: Ja. Dat was niet zo moeilijk, natuurlijk.
1: Nee, zeker niet.
0: En je hebt de Omroep Max Sokken al gewonnen. Ja, nee, maar je bent waarschijnlijk de eerste Almeloer die daarmee vier gaat rondstappen. Ja, dus ook even niet.
1: Had je ze in maart 49?
0: Ja, nee, dat is 1 maart.
1: Oh, oké.
0: Dus je moet hem misschien af en toe een beetje oprollen. Ik weet niet hoe groot jouw voeten zijn.
1: Ja, knipt er wel een gaatje in.
0: In je voet? Of moet jij wegenbelasting betalen over je voeten?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja. Wat was het enige kledingstuk dat je aan mocht hebben volgens een hit van Joe Cocker uit 1972. Dat zat ook in een mooie film trouwens, 9.5 Weeks.
1: Leave Your Head On.
0: Ja, maar dat kledingstuk? De hoed.
1: De hoed, ja.
0: Joe Cocker heeft ook een duet uitgebracht. Zat ook in een film trouwens. Met de zangeres, dat liedje dat heette Up Where We Belong. Met wie deed hij dat duet? A. Dolly Parton, antwoord B. Jennifer Warnes of antwoord C. Linda Ronstadt.
1: Ik dacht Jennifer Warnes.
0: Je bent scherp vandaag, Ferry.
1: Oh, goed zo.
0: Ja, het gaat goed. En nu die laatste vraag. Volgens mij weet je die ook wel. Stefane Polman, handbalster, die viert vandaag haar 34e verjaardag. Dus van harte gefeliciteerd, Stefane. Met welke oud-voetballer is ze al een tijdje samen? Is dat A, met Wesley Sneijder? Antwoord B, Robin van Persie? Of antwoord C, Rafael van der Vaart?
1: Dan is het Rafael van der Vaart.
0: Ja hoor.
1: Ik was de naam even vergeten, maar nou weet ik het natuurlijk.
0: Ja, nee, dat is helemaal goed. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Die kaasgraaf komt eraan en jij mag ook nog eventjes vertellen. Welke gaan we draaien, Joe Cocker of Ray Charles?
1: Joe Cocker.

0: De hele maand augustus schuiven iedere vrijdag bij Lunch Lekker de leukste zomergasten aan. Ze presenteren een uur lang mee en je hoort hun favoriete muziek.
1: Alles ziet er anders uit als de zon schijnt.
0: Met deze vrijdag de gast.
2: Hallo, vanaf de boerderij, hier Bas Nijhuis. Vrijdag ben ik Lunch Lekker mee zomergast.
0: Hier op MTV.

Een evergreen geschreven door John Lennon en Paul McCartney. En de Beatles hadden dat ook op hun album Revolver in de jaren 60. 1966 was het. Cliff Bennett en de Rubble Rousers. And Got to Get You Into My Life. We hadden ook nog Juan. Jawel, dat was natuurlijk een leuke Spaanse zomerrit uit de jaren 80. Juan Pardo was dat. Zometeen zijn we terug met het vervolg van Luus Lekker. En dan hebben we hier in de studio Bart Vonken. Die maakt hele mooie Nederlandstalige muziek. Tot zo.

0: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
0: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
8: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
9: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: 1 uur het nieuws met Renate Kok. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Op het vliegveld in Leipzig is afgelopen nacht een drone gezien. Die zou vlakbij een Oekraïns transportvliegtuig zijn gevonden, vertelt correspondent Gien Balduk.
12: Nou, op beelden zien we dat het eigenlijk een vrij simpele drone is, maar waar wel iets opvallends aan lijkt te hangen. En volgens meerdere Duitse media gaat het om een explosief en zou er ook een ontsteker zijn gevonden. Er zijn vervolgens tegenstrijdige berichten wat er precies met dat explosief is gebeurd. Het ene medium meldt dat de explosieve opruimingsdienst het in beslag heeft genomen. De andere meldt dat het tot ontploffing is gebracht. En ook van de bestuurder van de drone ontbreekt ieder spoor.
11: De luchthaven van Leipzig wordt beschouwd als een knooppunt voor westerse wapenleveringen aan Oekraïne. Een ander vliegtuig botste afgelopen nacht bij Leipzig tegen een ander onbekend object. Het vliegtuig kon wel veilig landen. Politie onderzoekt nog of er een verband is tussen die incidenten. Twee agenten zijn gisteravond mishandeld tijdens een politiecontrole in Rotterdam-West. Ze spraken een man aan die voor overlast zou hebben gezorgd. En die verzette zich zo hevig dat de politie onder meer een taser heeft gebruikt om hem onder controle te krijgen. De agenten liepen daarbij ook verschillende verwondingen op en moesten voor behandeling naar het ziekenhuis. FIFA-baas Infantino roept vandaag de top van de voetbalorganisatie bij elkaar voor een crisisoverleg. Afgelopen week veroorzaakte hij behoorlijk wat commotie met zijn plannen voor een nieuw bedrijf en verkoop van aandelen. De top van de FIFA gaat nu in Marokko bespreken hoe het allemaal verder moet. Want ondanks het feit dat het plan van tafel is, blijft de kritiek groot, vertelt verslaggever Suze van Kleef.
13: We hebben echt niks gehoord van Infantino sinds afgelopen weekend, toen hij dat omstreden plan toch maar introk. En sindsdien is de druk op hem door nationale bonden, maar vooral ook door de Europese Voetbalbond, heel groot geworden. En bij het beraad vandaag in Marokko, daar zouden belangrijke FIFA-mensen en Infantino-stafleden aanwezig zijn.

0: nationale bonden, maar vooral ook door de Europese Voetbalbond heel groot geworden. En bij het beraad vandaag in Marokko, daar zouden belangrijke FIFA-mensen en Infantino's stafleden aanwezig zijn. En hij probeert zijn huid gewoon te redden, dat is het.
1: En het management van Marco Borsato ontkent dat die zanger werkt aan een comeback. De Telegraaf schreef vanochtend dat Borsato volgend jaar gaat optreden bij de Vrienden van Amstel en daarna ook concerten gaat geven. Maar zijn manager zegt nu tegen het ANP dat daar helemaal niks van klopt. Het weer dan blijft vrijwel overal droog. 22 tot 28 graden is het. Morgen afwisselend zon, wolken, in het noorden misschien een bui en maximaal 25 graden.
2: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Mooi liedje blijft dit van Fiction Factory uit de jaren 80. Dat was Feels Like Heaven. En nogmaals, goedemiddag. Welkom aan de lunchtafel hier. En eet smakelijk. Mijn lunchgast van vandaag, dat is Bart Vonken. Zijn sporen wel verdiend in de Nederlandse muziek. Gaan we het ook even over hebben natuurlijk. Een beetje herinneringen ophalen is altijd leuk. Maar hij komt ook vertellen over zijn nieuwe EP-mini-cd met prachtige Nederlandse liedjes erop. Een man, zo heet hij.
1: De beleggingstips.
0: Ja, in de Universiteitsbibliotheek van Utrecht zijn in 3 van de oudste gedrukte boeken afdrukken gevonden van kattenpootjes. Hoe komen die daarin terecht? Deze sporen die kwamen naar voren.

tijdens de digitalisering van deze boeken. Toen dachten zij, wat zijn dit voor afdrukjes? Nou, dat waren dus kattenpootjes. Ik weet niet hoe oud die boeken precies zijn, maar heel oud. We zoeken vandaag naar liedjes die gaan over katten. Maar ik denk dat we Cat Stevens ook wel goed rekenen. En ik weet niet of jullie wel eens van de Cats hebben gehoord. Maar die hebben ook een aantal hele leuke liedjes.

0: Dat is Julio Iglesias, dus dat hoef je me af te vragen. En de voorlog Martha Reeves en de Vandellas en Nowhere to Run. Dit is Lunch Lekker. Ik had hem al aangekondigd. Bart Vonken is vandaag bij ons.
1: Hallo.
0: Helemaal uit Friesland komen rijden voor dit radioprogramma.
1: Dat klopt.
0: Want je bent lekker met vakantie.
1: Ja, een soort van werk en vakantie doen we tegelijk.
0: Ja. En dus je gezin heb je achtergelaten.
1: Klopt, ja.
0: En je bent ook een beetje aan het werk dus eigenlijk.
1: Ja. Ja, ik probeer het een beetje te combineren deze zomer. Er staan veel shows en de single is uit. Dus wij dachten, we blijven gewoon dicht bij huis en dan kunnen we het combineren.
0: Nou, dat is toch lekker vakantie in eigen land?
1: Ja, het is echt een uitvinding.
0: Ja, toch?
1: Nee,
0: ja,
1: dat klinkt zo suf.
0: Deed je dat vaker of niet?
1: Ja, vorig jaar ook wel een camping een paar dagen gedaan. Maar,
0: camping weet ik dan niet, Bart.
1: Ja, met de kids. Weet je, ik heb er één van 4,5, ik heb er eentje van 15. En die wil je zoveel mogelijk bezighouden en dan heb je zelf ook vakantie.
0: Maar waar douche je dan?
1: Met een muntje. 1 keer in de 2 dagen.
0: Nee, dat weet je niet. Heb je toch wel iedere dag een muntje?
1: Ja, tuurlijk wel. Tuurlijk wel.
0: Ja, is het druk op die camping?
1: Nee, het is lekker rustig wel, dat scheelt.
0: Oh, heerlijk. Ja. Nou, heerlijke vakantie. Ik vind het leuk dat je er bent trouwens. Je moet het toch ook wel een beetje voorstellen, want jij bent Bart Vonken. Maar je hebt natuurlijk al een hele muzikale geschiedenis achter de rug. Want je was er behoorlijk jong bij. Ja. Want jij hebt ooit het programma Starmaker gewonnen.
1: Klopt, ja, samen met nog 6 anderen.
0: Ja, want dat was een talentenjachtprogramma, hè?
1: Ja, klopt, op Urine. Nog voordat Idols begon zelfs, Starmaker. En daar kwam de popgroep Chaotic uit voort. Inderdaad.
0: Ja, Chaotic, daar heb jij ingezeten natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Het enige wat mij is bijgebleven is dat jij achter Sita aanging. Ja. Maar die had al een vriend. Dat vond ik zo gek van jou. Dat dacht ik nog.
1: Ja, maar dat wist ik niet.
0: Nee, maar dat doe je toch ook niet?
1: Nee,
0: hoe kan het dat jij dat niet wist en ik wel?
1: Nee. Sita had het met niemand gedeeld.
0: Oh.
1: Dus ik wist het niet.
0: Nee.
1: En toen ging ik naar Anna.
0: Ja, Anna staat ook namelijk. Die deed ook bij een Starmaker.
1: Ja.
0: Maar ben je daar nu nog mee samen? Of
1: niet? Nee. Al heel lang niet meer. Nee. Oh, nee.
0: Maar hoe kijk jij terug op die tafel? Dat is echt wel een tijdje geleden. Maar jullie waren echt wel heel groot, hè, met Chaotic.
1: Ja, wij konden echt niet over straat. Het was de grootste popgroep van die tijd. En het was een fantastische tijd. En ook hartstikke knetter, hoor, wat dat betreft. Het afgelopen jaar zijn we flink in de herinneringen gedoken.
0: Ja.
1: Het programma hebben we teruggekeken. We hebben een podcast gemaakt. En daar hebben wij voor het eerst zelf gekeken naar hoe Nederland ons heeft gezien in die tijd. Ja, dat is bizar. Sowieso als wij samenkomen, dan gebeurt er iets. We hebben samen iets meegemaakt wat je met niemand anders kan delen. En dat is gewoon super bijzonder. En dit jaar is het 25 jaar geleden. Vandaar dat we een grote reunie-show hebben gedaan in de Ronda.
0: Hoe was dat? Dat was in Utrecht, hè?
1: Gewoon weer 2 avonden popster. Het is echt ongelooflijk. 2000 man die je toejuichen en elk liedje woord voor woord meezingen. Dat is, dat is fantastisch.
0: Dat betekent wel dat die fans van toen dat eigenlijk nog helemaal niet vergeten zijn, hè?
1: Nee, dat is heel duidelijk. En we hebben ook nog een tour aangekondigd voor later dit jaar. Oktober, november, december staan we nog op 8 plekken in Nederland. En gaan we die tour nog even wat verlengen. En dat is, daar kijken we heel erg naar uit met z'n allen.
0: Er is natuurlijk gewoon vraag naar.
1: Ja, dat blijkt, ja.
0: Jullie gaan 24 oktober daarmee beginnen.
1: Ja.
0: In Venlo en dan naar Enschede, Alkmaar. Jullie komen ook nog in de Fluo in Amersfoort.
1: Ja.
0: Zag ik. Zijn er al wat kaartjes verkocht? Of?
1: Jazeker, dat gaat heel erg goed, maar ze zijn er nog wel. Dus als mensen willen komen kijken, dan zou ik zeggen meteen even naar de ticketshop en ze bestellen.
0: Ik moet er helemaal aan denken dat jullie toch echt wel een hele grote hit. Die Damn I Think I Love You was wel echt een knaller.
1: Ja.
0: Ja, ik presenteerde toen de hitparade op 3FM.
1: Ja.
0: Ken je dat nog, 3FM?
1: Ja, zeker.
0: Staat nog steeds trouwens. Maar dat was echt, joh. Ik weet nog dat dat liedje kwam op een gegeven moment echt mijn neus uit. Want het bleef maar in die hitparade hangen ook. Hè?
1: Ja, het was volgens mij, heette dat de Schaal van Richter?
0: Ja, die had je ook nog.
1: Die hebben wij volgens mij gewonnen dat jaar. Eén van die jaren in ieder geval. Met Damn I Think I Love You, volgens mij. Was dat de best verkochte single van het jaar of zo?
0: Ja, maar jij bent later ook nog betrokken geraakt met een band uit Duitsland die ook een hele grote hit hadden.
1: Ja.
0: Je hebt echt wel wat gedaan in de muziek, Bart.
1: Nou ja, Supergirl was natuurlijk per ongeluk eigenlijk.
0: Want die band ook alweer?
1: Raymond.
0: Oh ja, Raymond was het, Supergirl.
1: Ja, en ik speelde dat liedje in het huis. En dat werd uitgezonden. De regisseur heeft daarvoor gekozen. En waarschijnlijk paste dat heel goed in de storyline met Sita samen. En toen werd dat liedje een knijter van een hit in Nederland. En ik heb het eergisteravond nog op de camping zitten spelen voor 50 man bij een ondergaande zon.
0: Oh.
1: En iedereen zong mee. Ja, dat liedje is een evergreen geworden.
0: Had je een extra muntje verdiend?
1: Ja, precies. Ik hoefde de cappuccino de ochtend daarna niet te betalen.
0: Hey, maar ik vind het wel leuk, omdat ik zit hem ondertussen op te zoeken. Of die Raymond, dat heb ik helemaal niet zo lang geleden gedraaid. Maar het is misschien wel leuk, zeg je van, dat hoeft niet.
1: Jazeker wel, dat is een prachtig liedje.
0: Ja, daar eerst even dat liedje te komen, dan is zometeen bij jouw nieuwe muziek.
1: Is goed.
0: Leuk dat je er bent, man.
1: Ja, vind ik ook.
0: Dit is Supergirl.

0: ik vind het nog steeds een heel goed liedje. Jij niet?
1: Ja, prachtig hè?
0: Ja. Bart Vonken is bij ons en die heeft ook een historie met dit liedje. Supergirl van een band uit Duitsland, Raymond.
1: Yes.
0: Nou ja, we hadden het natuurlijk net over de camping. Maar ja, misschien kun je dit even meenemen in Friesland. Want Wil die stuurt me net een appje. Let op. Waarom iedere dag douchen met dat kostbare drinkwater? Wat is er mis met een washand bij de wastafel en dat water opvangen voor het toilet om dan door te spoelen?
1: Ja, ik ben het helemaal mee eens.
0: Bart, dan kan jij best... is dat wel goed omdat... Wil?
1: Ik ben team Wil. Deze week in ieder geval.
0: Even een washand, hè? Goed, we gaan naar je EP, want die is uitgekomen. En ja, ja, ik moet zeggen, het staan prachtige liedjes.
1: Ah, dankjewel.
0: En ja, mooie samenwerking ook. En het eerste wat me natuurlijk opvalt is dat je met jouw broer, Erik...
1: Ja.
0: Een liedje hebt opgenomen als een broer. En dat klinkt zo.

0: Volken op een EP die is uitgekomen. Zometeen gaan we natuurlijk ook een liedje helemaal draaien. Maar complimenten, man.
1: Dankjewel.
0: Mooi gedaan. En je schrijft ook helemaal je eigen teksten natuurlijk.
2: Ja, ja, deze liedjes heb ik allemaal geschreven met de mensen waarmee ik het ook zing.
0: Ja, dit was dus met je broertje, maar ook met Dwight Dissels. Ja. Dat hoorden we net, Oog van de Orkaan. Mm-hmm. Die is toch van oorsprong een gospelzanger ook?
2: Ja, zeker. En och, man.
0: Wat een stem heeft hij, hè?
2: Ongelooflijk. Als je de kans krijgt om hem live ergens te zien, ga er alsjeblieft naartoe. Het is het is een soort van verlichtende ervaring als je naar hem luistert.
0: Ja?
2: Het is echt, ja, het is ongelooflijk, ja.
0: Nou, verder heb je natuurlijk, je hebt een staat van dienst. Want ik schiet me nu ook net binnen dat je ook nog bij The Passion het een en ander hebt gedaan. Je had een achtergrond, je zat ook in de achtergrondkoor bij De Beste Zangers.
2: Ja, ik heb heel veel backings gedaan gedurende toch wel een periode of 10 jaar. En daar ben ik mee gestopt 2 jaar geleden, omdat ik weer met mijn eigen muziek bezig ben en eigenlijk gewoon front stage wil staan. Dus ik speel nu eigenlijk alleen nog maar als de leadzanger, zeg maar, van de band.
0: Heb je nu echt een besluit over genomen?
2: Omdat... Ik kon het, ik weet niet, het is een soort van, daar moet je een keuze in maken op de een of andere manier. En daar ben ik heel blij mee. Ik speel dit jaar echt ontzettend veel. Ik speel heel veel met de Jimmy's ook. We zijn op tour langs allemaal kroegen door heel Nederland. Elke donderdagavond spelen we in een andere kroeg.
0: Leuk.
2: Allemaal Vrienden van Amsterdam liedjes. En dat is ook een feest. Met Chaotic natuurlijk heel druk. En het voelt voor mij wel echt als een ommekeer, zeg maar, om weer terug naar het podium te gaan.
0: Wanneer kwam dat eigenlijk bij je op om weer echt je eigen carrière solo op te starten? Misschien ook wel omdat je die liedjes natuurlijk aan het maken was. Dat...
2: Ja, nou ja, daar begon het eigenlijk mee. En toen heb ik mezelf een beetje teruggetrokken. En toen ben ik vooral gaan ontwikkelen en gaan schrijven en gaan zoeken naar de juiste samenwerking en de juiste liedjes. En met het releasen van die songs ben ik eigenlijk gestopt met het doen van backingwerk. En alleen nog sessiewerk in de studio, dat doe ik nog wel. Zo heb ik ook wel eens de jingles voor NPO 5 gezongen bijvoorbeeld.
0: Oh, was jij dat?
2: Ja.
0: Nou, dat is een heel paar jaar geleden. Heb je ook goed gedaan dan?
2: Ja, dat was wel. Het was een van de leukste pakketten die ik ooit gedaan heb.
0: Vind je dat leuk om te doen ook?
2: Ja, zeker.
0: Ja. Ja. Nou, dan mag je wel eens een keertje wat maken voor mij.
2: Nou,
0: als
2: heel
0: je,
2: graag.
0: Als je zin en tijd hebt op de camping.
2: Absoluut.
0: Tussendoor eventjes.
2: Absoluut.
0: Hey, maar ik ga nu het liedje draaien wat je met Fluitsman en Fontijn hebt opgenomen. Slaapwandelaar heet.
2: Oh ja.
0: Want ik weet nog dat jij een paar jaar geleden hier ook was. Want dit liedje is al wat ouder volgens mij.
2: Ik denk dat het bijna 2 jaar geleden is dat liedje uitkwam. Dat kan, ja.
0: Ja. Vertel nog even de achtergrond bij dit liedje. Want Fluitsman en Fontijn, ja, samen met Bart Vonker. Het is toch een bijzondere samenwerking of zo?
2: Een hele bijzondere samenwerking. En die kwam ook niet zomaar tot stand. Want ik werkte heel nauw met ze samen, dus als backing vocalist. En wilde toen dit project gaan doen. En heb toen Jochem en Erik gevraagd of ze een liedje met me wilden maken. En toen ook wel daarbij aangegeven, ja, mijn doel is om duetten te maken met mensen waarmee ik het liedje ook mee schrijf. En Jochem en Erik hebben destijds met 15 miljoen mensen een knoepers van een hit gehad. Maar ook toen al nooit opgetreden, want dat was helemaal hun doel niet. Het was een liedje voor een commercial. Ja. Jochem wil helemaal niet als frontzanger ergens op een podium staan. Dat vindt hij helemaal niet fijn.
0: Erik heeft er iets minder moeite mee.
2: Erik heeft er wat minder moeite mee, maar Erik hoeft niet te zingen. Dat scheelt misschien.
0: Ja, maar die is wel een fantastische bandleider, dat moet ik wel zeggen, toch?
2: Ja, ik heb eigenlijk het hele sessiewerk en de backing vocalistenwerk heb ik aan hun te danken.
0: Dat is
2: echt, zij hebben mij uitgenodigd om dat een keer te gaan doen. En daardoor ben ik dat heel veel gaan doen. Dus The Passion, It Takes Two, en weet ik wel allemaal, al die programma's. En toen heb ik ze heel langzaam zo hiervoor gevraagd. En toen Jochem toch eens gevraagd of hij dat eerste coupletje wilde inzingen. En dat is een verteller van een verhaal eigenlijk, het eerste couplet. En dat vond hij zo'n tof idee. Hij zei van, oké, ik doe het gewoon. En toen ging ik het liedje uitbrengen. En toen zat hij tegenover me en zei hij, ja Bart, maar ik realiseer me nu voor de derde keer eigenlijk dat ik... Je weet toch dat ik niet op een podium wil gaan staan om dit liedje te gaan zingen. Toen heb ik gezegd, nee, het is oké. Dat snap ik, Jochem. Ik vind het gewoon heel gaaf om dit liedje samen uit te brengen. En daarmee is dit volgens mij het eerste liedje na 15 miljoen mensen dat zij met ook Jochem op stem, zeg maar, op zang hebben uitgebracht.
0: Ja. Ja. Slaapwandelaar, dit is Bart Vonken. Ben een

0: Samen met Erik van Tijn en Jochem Fluitsma in duet De Slaafhandelaar. Blijft er een goed liedje, Bart.
1: Ja, dankjewel.
0: Leuk om weer even te horen ook. Zometeen ook jouw nieuwe single natuurlijk. Maar we gaan ook even naar het nieuws. Het is 2:30 geweest, dus hier is Renate opnieuw. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. De Nederlandse AIVD behoort tot de 3 beste inlichtingendiensten van Europa. Dat concludeert het Franse weekblad L'Express, die een ranglijst samenstelde op basis van 60 experts uit de westerse spionagewereld. Alleen de inlichtingendiensten van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk die doen het nog wat beter. Naast brandweerkorpsen uit andere provincies helpen ook korpsen uit België nu mee met blussen van die grote natuurbrand in Venray. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons. Vuur is nog altijd niet onder controle en verspreidt zich nu langs de grond. Heineken heeft een goed half jaar achter de rug. Vooral in Azië is meer bier gedronken. Winst steeg met 10% naar 1,7 miljard euro. En in de Amerikaanse staat Ohio staat een bijzonder huis te koop. Hier komt een hint.
3: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Ja, 3 keer raden. Astronaut Neil Armstrong, als hij nog geleefd zou hebben, was hij vandaag 96 geworden. Hij groeide daarop. De afgelopen 40 jaar woonde er een oud geschiedenisleraar in dat huis. Die wilde dat zoveel mogelijk in originele staat behouden. Er komen ook veel astronauten langs. Er hangen ook gesigneerde foto's en een schilderij van de maanlanding. Prijskaartje $430.000.
0: Zo.
2: Ja.
0: Nou, wel een bijzonder huis natuurlijk.
2: Ja, ik dacht, nou ja.
0: Zijn er een beetje winkels in de buurt en zo?
2: Geen idee, moet je even kijken of Funda, denk ik. Maar, nou ja, ik vind dat nog niet eens een hele slechte prijs, moet
0: ik
2: zeggen.
0: Ik hoor dat je gaat bieden.
2: Ja, ik ben geïnteresseerd, dat blijkt. Het weer, zo goed als droog, alleen in het binnenland misschien een buitje. Graad of 26, morgen stapelwolken, zon en ook wat koeler.
0: Dankjewel, Renate.

0: beleggingstips.
1: En daarvoor nog Roberto Giacchetti en de scooters zijn ook bezig met de beleggingstips. Die moeten vandaag dus iets met katten te maken hebben. In de Universiteitsbibliotheek van Utrecht zijn namelijk kattenpootjes gevonden in 3 van de oudste gedrukte boeken. Dus niet de pootjes zelf, maar de afdruk, hè? En voor de duidelijkheid, Bart, want ik zag je wel ongerust kijken. Onder een afdruk van een bril hebben ze ook nog gevonden vogelpoep en weggeveegde inktvlekken. Is toch wat hoe mensen met die boeken omgaan ook. Alle boeken worden momenteel digitaal ingevoerd in een internationale database. En daar komen deze sporen dus aan het licht. De kat staat centraal vandaag in de beleggingstips. En deze suggestie kwam al binnen.

0: Ik zat net nog eventjes te bekijken. Oh nee, Hold the Line.
1: Ja.
0: Vergeet ik het helemaal nog. Komen we er toch nog even op terug, want het is het wachtmuziekje van Mediamarkt.
1: Ja, iemand zei dat geloof ik laatst.
0: Ja, maar of het helemaal klopt, weten we niet.
1: Ik vind het wel een goed idee.
0: Ik vind het wel een goed idee, ja. Als je de Mediamarkt belt, dat je dan Toto hoort met Hold the Line.
1: Ja.
0: En uiteindelijk moet je natuurlijk ook aan de beurs komen. Ik zet jouw EP'tje nog eens eventjes door te vroeten.
1: Mm-hmm.
0: Nou ja, dat is op zich zo klaar, want er staan 5 liedjes op, toch?
1: Ja.
0: En ik had deze ook nog eventjes eruit gepikt. Die heb je samen met Joost Marsman opgenomen.
1: Klopt, ja.
0: Zanger van Is Ook Schitterend.

0: prachtig nummer dit, Bart.
1: Oh, ja, die stem van hem ook, hè.
0: Och. Ja, maar jullie stemmen passen ook mooi bij elkaar.
1: Ja, dankjewel.
0: Je weet dat Joost, ik weet niet of ik het wel mag vertellen... maar die is op dit moment ook weer bezig om muziek te maken met Is Ook Zitten.
1: Jazeker.
0: Die komen terug.
1: Ja, volgens mij zijn ze hartstikke terug. Ik heb ze in de Melkweg gezien een tijdje geleden.
0: Maar er komt een nieuw album.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Oh, fantastisch.
0: Tenminste, daar zijn ze mee bezig.
1: Oh, geweldig.
0: Misschien dat jij dan ook een duetje op dat album...
1: Ja, Joost mag me altijd bellen.
0: Ja, nee, het is een zeer mooie stem nog steeds.
1: Ja, ja, fantastisch, ja.
0: Nou, je had al iets verteld over de najaarstour van Chaotic. Mm-hmm. Dat jullie dat nog eventjes verlengen. Vanaf eind oktober gaat dat weer het hele land door tot half december.
1: Zeker.
0: Het eindigt in Hedon in Zwolle. Maar wat ben je zelf van plan? Want je vertelde al dat je een beetje in de kroeg aan het spelen was. Mm-hmm. Maar...
1: Nou ja, veel spelen vooral. En ik ga een huiskamertour organiseren vanaf september... om mijn EP te gaan spelen bij mensen thuis. Dat heb ik heel lang niet gedaan. Maar dat is eigenlijk een hele fijne setting... om de liedjes weer eens te spelen. In mijn eentje gewoon met een akoestische gitaar.
0: Dus
1: kunnen mensen zich gewoon voor opgeven. En dan
0: hoe kunnen mensen zich opgeven?
1: Door gewoon naar mijn Insta te gaan en een berichtje te sturen... of een mailtje te sturen via Insta.
0: Zo. Weet waar je aan begint, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ga je al die huiskamers dan ook langs? Of doe je een soort loting?
1: Ja, we doen er 10, denk ik.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Er worden 10 huiskamers uitgezocht waar je dan... dat is wel leuk natuurlijk.
1: Het is een soort theatersetting. En deze liedjes... kijk, het is fantastisch om in de kroeg te spelen... en alle meezingers te doen. Maar deze liedjes zijn echt mijn eigen verhalen... en mijn eigen boodschappen. En die vertel ik het fijnst als ik ook iets kan vertellen... tussen de liedjes door. En een huiskamer is dan een beetje als een klein theater. En dan zit je met 40 mensen die aan je lip hangen. En,
0: Dan moet je wel een grote huiskamer hebben trouwens.
1: Ja, toch... komt het er altijd wel ongeveer op neer. Soms zitten we in de tuin. Ik heb afgelopen week op de camping gespeeld bij de ondergaande zon. Was ook prachtig. En dan merk je toch dat muziek echt binnenkomt. En dan liever dat dan dat je op een heel groot evenement staat... en mensen maar de helft ervan meekrijgen. Dus dat is een van de dingen die ik wil gaan doen. En dan hoop ik door te groeien naar theaters op mijn eigen songs. Ja,
0: ja, dat is ook leuk om in theater op te treden.
1: Ah, het is geweldig, ja.
0: Ja, maar jij hebt echt muzikaal wel een verhaal te vertellen natuurlijk, hè?
1: Met de eigen liedjes zeker. En ook als ik andermans liedjes speel... probeer ik echt de boodschap wel over te dragen.
0: Wie inspireert jou nou, nationaal of internationaal... behalve Fluisma en Fontijn, want dat geloof ik wel?
1: Mm-hmm. Nederlandstalig is er heel... komt er echt zo ontzettend veel mooie muziek uit. Als ik kijk naar mijn echte grootheden... zijn dat toch Joni Mitchell heeft... Billy Joel...
0: Singer-songwriters.
1: Ja. Ja,
0: maar dan echt de grote der aarde, hè?
1: Ja, maar dat zijn dan toch ook de liedjes als Both Sides Now of And So It Goes. Dat zijn van die teksten die zo ontzettend binnenkomen. En daar ga ik echt op aan. Maar ook John Mayer of Toto vind ik trouwens ook fantastisch. Maar dan op een andere manier. Dat zijn wel voorbeelden.
0: Nou, dan wil ik het toch weten. Want ik ga nu Als ik een zoon had draaien, mm-hmm, natuurlijk.
1: Ja.
0: Wat is het verhaal bij dit liedje? Wat zou jij vertellen in... als je bij ons in de woonkamer zou staan?
1: Nou ja, ik schreef dit liedje. Dit liedje is het oudste liedje van de hele EP eigenlijk. En omdat ik de andere liedjes met andere mannen deed... heb ik heel lang getwijfeld of ik dit liedje op de EP zou zetten. Maar wel het meest geanticipeerde liedje. Het liedje gaat er eigenlijk over... op een gegeven moment had ik het besef van... ik heb gewoon het idee dat de hele onbalans die er in de wereld heerst op dit moment voortkomt uit de fysieke machtspositie die de man heeft gehad ten opzichte van de vrouw. En niet per se alleen dat gedrag, maar in combinatie met de... zo onnatuurlijke manier waarop we eigenlijk met elkaar omgaan... en hoe we de wereld aansturen. Dat de man die positie eigenlijk alleen maar heeft versterkt en heeft versterkt. Met alle gevolgen van dien. Het is helaas alleen maar urgenter geworden, voelt voor mij. Het liedje is al 9 jaar oud. Het is geschreven nog voordat MeToo, doorbrak, aan het nieuws kwam. En... Ik voel dat gewoon heel sterk zo. En ik ben zelf altijd een zacht aardig jochie geweest. Dus ik was ook vaak bang voor de agressieve types op school. En me ook wel onveilig gevoeld op straat. Ook door de agressie van mannen. En je ziet het in het nieuws elke dag helaas weer voorbij komen.
0: Het lijkt wel of het weer terugloopt of zo. Op een bepaalde manier dat het...
1: Het is raar, hè? Het is echt vreemd. Als je ziet zo'n jongen zoals een Andrew Tate en zo. Hoe is het mogelijk?
0: Nou ja, dichter bij huis hebben we ook een paar.
1: Ja, ik bedoel, het is gewoon als het gaat over iemand die afgelopen week in het nieuws was. Maar ook de Trumps en de Poetins. Maar het gebeurde op heel veel verschillende soorten schalen. Maar ik vind het ongelooflijk hoe het lijkt alsof het steeds meer grip krijgt.
0: Ja, maar dat misschien ook wel, Bart. Omdat de nieuwe generatie verkeerde voorbeelden heeft.
1: Ja. Ja, dat is waar het liedje over gaat. Ja.
0: Ja, dat is natuurlijk ook waar het nummer echt over gaat. Ja. Want jij wil een voorbeeld. Jij hebt ook kinderen.
1: Ja, ik heb dan 2 dochters. Misschien dat daarom ik het ook zo geschreven heb. Maar naarmate je ouder wordt, merk je dat hoe jij bent opgevoed, uiteindelijk, dat raak je niet zomaar kwijt. En dat ik dus ook denk dat we het grootste verschil kunnen maken door onze kinderen op de juiste manier op te voeden. En als je een jonge jongen opvoedt met normen en waarden en met gelijkheid, respect, delen met elkaar, voor elkaar zorgen, dan kun je het grootste verschil maken voor zijn toekomst en daarmee ook de toekomst van zijn omgeving. En denk ik dat de sleutel er wel in eerste instantie ligt om onze zonen zoveel mogelijk goed op te voeden.
0: Ja. En dat je kinderen later trots op jou zijn als vader of als moeder. Dat ze denken van, nou, dat is een mooi voorbeeld voor mij geweest. Ik ben best wel trots wat mijn vader toen gedaan heeft.
1: Ja, absoluut. En ja.
0: Het zitten eenvoudige dingen, maar dit heb je wel mooi gezegd. En dit is een prachtig liedje ook.
1: Dank je wel.
0: Ja. Ik ga je niet langer ophouden, want je moet weer terug naar je gezin op de camping.
1: Ik heb geen haast. Ik ben zo onthaast deze week.
0: Nou nee, je moet er echt wel rond 2:50 wel zijn.
1: Oké. Okay.
0: Want er worden muntjes uitgedeeld.
1: Voor de douche.
0: Als best, dat is te laat. Ja. Hey, leuk dat je er was.
1: Dank je wel dat
0: en,
1: ik zijn.
0: Dit is een prachtig liedje ook geworden. En hoe oud ook, nog steeds actueel.
1: Ja.
0: Prachtig. Bart Vonken, als ik een zoon had...

0: Prachtig, Bart Vonken was dat dus. En als ik een zoon had...
1: De beleggingstips.
0: Die ga je nog wel vaker horen hier bij NPO Radio 5 tijdens de lunch. Prachtig liedje toch, komen ook veel goede reacties van jullie binnen. En jullie hebben weer massaal meegedaan met de beleggingstips van vandaag. We zochten liedjes over katten. Al Stewart en...
2: Het is een toevluchtsoord.
0: Oh, weet je nog?
2: Je wordt niet aangestaard of uitgehoord.
0: Siska Peters. Hey, daar zijn ze, de Cats hoor. Nobody's gonna argue with that. En we gaan er eentje draaien die door veel luisteraars werd aangevraagd. Onder andere door Peter, Johan en Willeke. Dank jullie wel voor al die suggesties. Zometeen. Hier. Ze is dan wel only... Nou, ze is in er eentje, maar het huis is in ieder geval open. Blijf erbij. Gerja Wolf, zometeen op de radio. Tot morgen.

0: Name Max.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
6: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: Met het nieuws van 2 uur met Renate Kok. Goedemiddag, Renate.
3: Goedemiddag. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatsverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en gericht tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU, CSU en SPD. De verkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland, waar de extreemrechtse AfD het goed doet. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan eerder gedacht. Jan B. werkte ook in de kinderopvang en bood zich aan als begeleider voor kwetsbare kinderen. Het totaal aan de slachtoffers staat nu op 14, vertelt deze verslaggever van AT5.
4: Het 14e kind kwam in beeld na meldingen die bij de politie zijn binnengekomen na de eerste pro forma zitting in maart. Jan B. werkt in Amsterdam als invalkracht op kinderdagverblijven en als begeleider van kwetsbare kinderen. En wordt onder meer verdacht van een poging tot verkrachting van een 2-jarig meisje.
3: Tijdens het afgelopen WK voetbal zijn er in België meer meldingen binnengekomen van huiselijk geweld. Vooral in de eerste weken van het toernooi was die toename groot. Dat zeggen hulpverleners tegen de VRT.
5: Het kan gaan over een oom die ook in het huis is, samen mee voetbal kijkt, mee drinkt en dan ook gewelddadig wordt, dat de kinderen daar getuigen van zijn of dat zij het eerste slachtoffer zijn van explosieve uitbarstingen.
3: Ja, ook in Engeland zagen ze een toename van huiselijk geweld tijdens het WK. Zo kwamen er tijdens de kwartfinale tegen Noorwegen een recordaantal van 300 meldingen binnen. En bij een fruitteler in Zeeland is 30 kilo aan illegaal bestrijdingsmiddel in beslag genomen. Het was verpakt als hondenvoer. De NVWA verdenkt die teler van importeren en ook van het gebruiken van het middel. Het pakketje uit China werd ontdekt tijdens een controle op Schiphol. In totaal bestelde die man 150 kilo van dat middel. Het merendeel is waarschijnlijk al gebruikt. Volgens de NVWA was het fruit wel veilig. Het weer dan blijft vrijwel overal droog. 22 tot 28 graden is het. Morgen afwisselend zon, stapelwolken. In het noorden misschien nog een buitje. En maximaal 25 graden.
2: Dankjewel.

0: overal droog. 22 tot 28 graden is het. Morgen afwisselend zon, stapelwolken. In het noorden misschien nog een buitje. En maximaal 25 graden.
1: Dankjewel Renate. En tot over een half uurtje.
2: Open huis. Gerja Wolf.

je dacht dat dit lang was. Het kan nog veel langer, dit nummer. Er is nog een veel langere versie, een echte dance-versie van het nummer Voulez-vous. En eigenlijk tijdens het maken van het nummer heette het gewoon America. Nou, ik vind Voulez-vous toch net iets leuker.

0: Gerjaan Wolf.
1: Ja, en Daniel zei het al, ik ben niet alleen, ik ben samen met Bas. Gezellig dat jij er bent, Bas.
2: Ja, gezellig dat jij er bent.
1: Ja, voor het eerst dat wij samenwerken. Ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe wij over 2 uurtjes de studio uitlopen. Ja,
2: ik denk dat het goed komt.
1: Ik denk het ook wel. Ja. Ik denk niet dat de stoom uit de oren komt. We gaan er iets leuks van maken in dit open huis. Fijn dat jij er ook weer bent, dat je lekker zit te luisteren. Ik ben net als altijd op zoek naar de mooiste verhalen en de beste evergreens. Want dat zijn de hoofdingrediënten van het open huis, ook vanmiddag weer. Welkom en gezellig dat jij er bent op deze woensdag, de 5e augustus. Ja, vind jij het ook zo lekker? Het is maar 26 graden. Even wat minder warm en af en toe een spatje regen. Ik vind het helemaal prima en kom je eindelijk toe aan die klusjes die al dagen liggen te wachten en waarvoor ik de moed niet kon opbrengen. Volgende week dan zit ik in Ierland en mijn schoonzusje appte vanmorgen. Zegt Ger, neem je een trui mee, want het is hier 18 tot 20 graden. Dus mijn sleutelwoord vandaag, want daar ben ik natuurlijk weer naar op zoek, is trui. Ik ben aan het zoeken. Ik moest graven achter in mijn kast, had ik nog een trui liggen. En ja, die gaat dus mee in mijn koffertje. En er zit dus die halve handkoffer zit al vol als je een trui erin doet. Dat is jammer. Mijn sleutelwoord is dus trui. Maar wat is jouw...
0: Jouw sleutelwoord.
1: Ja, beschrijf je dag eens in één woord en app dat woord maar naar de NPO Luister-app. Ik ben benieuwd. Wie weet spreek ik je zo meteen aan de telefoon en krijg jij die sleutel van dit open huis opgestuurd. Zou leuk zijn, toch? Dus wat is jouw woord in jouw dag in één woord? Ik wil zeggen jouw woord in één dag. Geef me jouw dag in één woord en app dat woord naar de NPO Luister-app.

Ja, Lammy, we zaten al te kijken hier in de studio hoe lang het zou duren voordat je zou appen. Want ze zegt natuurlijk heel mooi hoor, deze van Ricardo. Maar ik hoor hem nog veel liever van Marco Borsato. Nou, wie weet dat hij binnenkort ook weer een keer langskomt. Ja, en als je dacht dat je even lekker kon indutten na het lunchen, nou vergeet het maar. De energie van deze man die spat uit de box. Hier is die Bruno Mars en On My Soul.

0: heerlijk, Bruno Mars. Och, wat lekker. We zitten hier allebei in de studio, Bas en ik, met een grote lach om ons gezicht. Want dat is hier fijn. Het was de nieuwste van hem en ik hoop dat er nog heel veel meer van hem gaat komen de komende tijd. Ondertussen, wat er heel veel binnenkomt, zijn de appjes van jullie. De sleutelwoorden die binnenkomen. Zoals zegt Anneke, mijn sleutelwoord vandaag is morgen. Ze zegt, klinkt misschien een beetje onlogisch, maar het is echt zo. Ik betrap me er namelijk op dat ik veel huishoudelijke taken uitstel tot morgen. Anneke, ik heb geen idee waar je het over hebt. Helemaal geen last van. Hey, ik ben bang dat het voor het spreekwoord van uitstel komt afstel. Maar wetende dat de kaboutertjes het niet doen, zal ik er toch zelf aan moeten geloven. Nou, bij deze alvast heel veel succes, Anneke. En ik weet, ik ben bij jou thuis geweest, dit gaat jou helemaal lukken. Tineke zegt, mijn sleutelwoord vandaag is bloedprikken. En dan ben je waarschijnlijk al geweest, of je moet nog. Maar in elk geval heel veel sterkte ermee, Tineke. Gerrit zegt, mijn sleutel vandaag is het huis laten afkoelen. Dan denk ik, Gerrit, dat je alles tegen elkaar open hebt gezet, boven en beneden. Alle deuren, alle ramen en laat die wind er maar eens lekker doorheen waaien. En tot slot Barbara, ze zegt, mijn woord van de dag is thuis. Wij komen vandaag terug van een heerlijke reis door Zweden, Denemarken en Duitsland. Nou, dat klinkt heel goed, Barbara. En fijn dat jullie weer heel huids thuis zijn gekomen. Ga ik lekker door met fijne muziek. Hier is die Eve of Destruction, Barry McGuire.
1: Dit is NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: After Tea, een Nederlandse groep uit de late jaren 60. En het nummer past helemaal bij die hippie-periode. De titel verwijst duidelijk naar de flower power sfeer. Flower, not a flower in your hair. We gaan naar...
1: jouw sleutelwoord.
0: Ja. En ik heb Jos aan de telefoon. Goedemiddag, Jos.
2: Hallo, Gerja.
0: Hoi, wat is jouw sleutelwoord? Ja, het intrigeerde ons een beetje. Vertel, wat is jouw sleutelwoord?
2: Haarspeldbochten.
0: Ja. Nou, Bas, de regisseur, die werd er meteen helemaal... Ik word altijd zo autoziek.
2: Veel van.
3: Ja, heel. Altijd zo misselijk in het nog steeds, hè? Trouwens. Ja, in een haarspeldbocht. Als ik ze al zie, dan doe ik het maar. We hebben hier de Tour de Femme aan het staan. Als ik het hier al zie, dan voel ik het al in mijn buik.
0: Gaat helemaal fout, hè? Hoe zit dat met jou, Jos? Hoe zit dat met jou met die haarspeldbochten? Beschrijf eens waar je zit.
2: Wij in Noorwegen op vakantie.
0: Ja.
2: En vanochtend hebben wij de Trollstegen gereden.
0: Ja.
2: En dan ga je een berg op. En die berg die heeft sowieso 11 haarspelbochten. En als ik het heb over haarspelbochten, dan heb ik het ook echt over haarspelbochten.
0: Dat zijn geen kinderachtige dingen, begrijp ik.
2: Nee, dat zijn echt geen kinderachtige dingen. En als je dan eenmaal boven bent, dan heb je een enorm geweldig uitzicht over... de bergen, maar ook een heel mooi uitzicht op die haarspeldbochten die je gereden hebt.
0: Maar je moet natuurlijk ook weer terug via die haarspeldbochten.
2: We gingen dus door naar de andere kant van de berg met een omweg om te rijden.
0: Ja.
2: Daar waren ook weer de nodige haarspeldbochten. En toen wilden wij ergens overvaren. En toen waren de kosten voor die ferry €100.
0: Zo.
2: Dus wij zeiden, nou meneer, dat gaan we niet doen, want wij hebben een ferrypas. Je kan hier een ferrypas hebben, dat zijn gewoon op alle ferries.
0: Ja.
2: Nee, dit was een particuliere ferry.
0: Oh, ja,
2: nou, dat gaan we dus gewoon echt niet doen.
0: Nee.
2: Nou, toen zei hij, voor €80 mag het ook, dan vergeten we de bijrijder.
0: Ja.
2: We zeiden, nou, dat gaan we ook niet doen, want we zijn natuurlijk op land. Dus toen zijn we al die haarspeldbochten ook weer helemaal teruggegaan.
0: Oh, joh. Oh. Hey, en misselijk? Ben je nu misselijk of valt wel mee?
2: Nee, zoals dominee van Naat zou zeggen, ben een beetje misselijk.
0: Ja, precies. En dan spekjes eten, lekkere spekjes. Ja. Nee, maar jouw vrouw rijdt, als ik het goed begrijp, hè? Petra die zit achter het stuur.
2: Rijdt.
0: En jij zit ernaast.
2: Dag tegen de nazi. Dag nazi.
0: Hey, dag Petra.
4: Hallo.
0: Hey, handen aan de stuur en de blik op de weg, hè?
4: Zeker.
0: Ja. Hey, maar welk gebied van Noorwegen zitten jullie op het moment?
2: Zo, dat is een goede vraag.
0: Beetje in het zuiden, in het midden.
2: Midden.
0: Ja, midden.
2: Vlakke Alestunt.
0: Het is een gigantisch land, hè? Dun bevolkt.
2: Ja.
0: Rustig op de weg, denk ik, of niet?
2: Ja, over het algemeen wel.
0: Ja, en hoeveel graden is bij jullie?
2: Nou, een graadje of 12. Het is hier heerlijk. Op dit moment is het 16 graden.
0: Het
2: is hier heerlijk.
0: Nou, wat fijn. Hey, heb het nog heel erg goed daar en kijk uit met al die haarspelbachten. Hoeveel komen er nog voordat je weer... terug bent helemaal?
2: Nou, niet zoveel meer, want we moeten nog maar een paar kilometer tot we bij onze hut zijn. Dus dat is prettig.
0: Nou, doe voorzichtig aan. Geniet van het uitzicht.
2: Doen we.
0: Prachtige
2: Dankjewel.
0: Natuur. En dank voor jullie verhaal, hè.
2: Oké.
0: Dag. Jos en Petra.

0: Lekkere zomerse muziek, hè? Heerlijk. Eerst hoorde je Guus Meeuwis met Verliefd zijn. Oh ja, Verliefd zijn. Ik kon er wat van vroeger, jongen. Ik was echt verliefd. Ik kon verliefd worden op een lantaarnpaal.
1: Echt waar?
0: Echt waar, ja. Iemand hoefde mij maar aan te kijken. En daar heb ik het over dat ik 12, 13, 14 was. Iemand hoefde mij maar op een bepaalde manier aan te kijken. En wops, dan gingen die vlinders weer alle kanten op. Ik vond het verliefd zijn gewoon leuk. Dus ik was verliefd op het verliefd zijn.
1: Op het verliefd zijn,
0: ja. Precies, ja, dat. Ja, en de Hustle daarna. De enige, het werd een enorme disco-hit. En het gaf zelfs zijn naam aan een populaire disco-dans. Nee, deze wil ik niet hebben. Die is nog net eventjes iets te vroeg. Hij mag zo meteen, maar nu nog even niet. Want ik wilde eerst heel graag even iets over zeggen. Over Neil Diamond. Hij begon ooit als een songwriter en hij schreef eerst hits voor anderen. Voordat hij zelf uitgroeide tot een van de grootste singer-songwriters ter wereld, mag je rustig zeggen, toch? Dan heb ik het over Sweet Caroline, Cracklin' Rosie, I Am, I Said en Love on the Rocks. Allemaal klassiekers en die maakten hem geliefd bij miljoenen luisteraars. In 1980 speelde hij de hoofdrol in de film The Jazz Singer. Over een zanger die moest kiezen tussen zijn carrière en zijn familie. En voor die film schreef hij meerdere nummers, Love on the Rocks, maar ook dit prachtige Hello Again. Een nummer over verlangen, over missen, over de behoefte om simpelweg die stem van iemand van wie je houdt nog heel eventjes te horen. Geen groot drama, geen ingewikkelde boodschap, maar juist die kracht van een eenvoudig telefoontje. En soms zegt één woord alles. En in dit lied is dat ene woord hello. Hoop, liefde, verlangen. Ik hoor het allemaal terug in het prachtige nummer Hello Again.

1965, een Say Goodbye to Love van Margie Bell. Zometeen hebben we nog een heel uur open huis. Lekker om naar uit te kijken. Zoals altijd bepaal jij wat je wil horen als derde nummer na drie uur. En ik heb wel een idee, want de Beach Boys die zijn opgericht op 5 augustus 1961. En dat is vandaag precies 65 jaar geleden. Dus, wat denk jij ervan? Welke klassieker van de Beach Boys mag ik zometeen voor jou draaien? Als derde na drie uur. En die suggestie, die mag je net als alle dingen die je kwijt wil, appen naar de NPO Luister-app. Dus welke Beach Boy Classic kan ik vandaag, 5 augustus, voor jou draaien? Omdat ze op 5 augustus 1961 zijn opgericht. Ik hoor het heel graag via de NPO Luister-app.

0: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
4: De NPO Luister-app stroomt vol met prachtige suggesties van de Beach Boys. En welke het gaat worden, dat hoor je zo. Maar eerst het nieuws van 3 uur met Renate. Goedemiddag, Renate.
5: Goedemiddag. De deelstaatverkiezingen in 3 Duitse regio's worden verstoord door Rusland. Volgens Duitse veiligheidsdiensten verspreiden de Russen desinformatie door honderden filmpjes vol nepnieuws te publiceren, met daarin ook de logo's van publieke omroepen. Die filmpjes zijn gericht tegen de politici van regeringspartijen en zijn natuurlijk ook bedoeld om mensen in Duitsland tegen elkaar op te zetten. Twintigers en dertigers zijn de afgelopen jaren een stuk meer gaan verdienen. De lonen van zo'n beetje iedereen zijn gestegen, maar die van jonge mensen het meest, zegt een econoom van ABN AMRO.
6: Nou ja, dat komt dus vooral omdat die naast de CO-loonsverhoging ook vaker promoties ervaren of meer uren gaan werken. En daarnaast speelt baanwisseling een grote rol, aangezien hier vaak toch nog een extra loonsverhoging bij opkomt als deze persoon overstapt van de ene baan naar de andere baan.
5: 50-plussers gingen er relatief het minst op vooruit. Die gaan vaak juist wat minder werken en wisselen ook minder vaak van baan. Heineken verkocht het afgelopen half jaar meer bier. Het bedrijf verkocht 1,6% meer, vooral in Azië, vertelt verslaggever Aida Brands.
7: Heineken en alle merken gerelateerd aan Heineken, die zagen de omzet met bijna 12% stijgen. Dus dat is echt aanzienlijk. En dat is best wel fijn voor Heineken, want in de Verenigde Staten en in Europa wordt er echt al langere tijd steeds minder bier gedronken. Dus het is best wel fijn dat ze in Azië dan weer wat meer bier drinken.
5: Ja, desondanks gaat de brouwer wel uit een ander vaatje tappen. Ze hebben een reorganisatie aangekondigd, waardoor er wereldwijd maximaal 6000 arbeidsplaatsen verdwijnen. En een lief bericht bij Rijnmond over Annie van 95 uit Rotterdam, die zo graag weer eens wilde rolschaatsen. Annie is dementerend en woont in een zorgvilla, maar weet nog wel goed hoe graag en hoe vaak ze vroeger op een rolschaatsen door de stad ging. Een van haar verzorgsters neemt haar daarom vanavond mee op de Wednesday Night Skate in Rotterdam. Annie zit dan in een rolstoel, heeft wel rolschaatsen aan en waarschijnlijk staan er heel wat mensen langs de kant om haar aan te moedigen. Het weer dan zo goed als droog, alleen in het binnenland misschien een buitje. Graad of 26 is het. Morgen stapelwolken, ook zon en dan wordt het ietsje koeler.
4: Ik zou bijna naar Rotterdam gaan om Annie ook even aan te moedigen. Heerlijk, wat een mooi bericht.
3: Open huis, Gerja Wolf.
8: Goedemiddag.
9: Goedemiddag.

0: perfect samenspelten. Denk aan Kenny Rogers en Dolly Parton. Of John Travolta en Olivia Newton-John. Morgenavond hoor je de allermooiste duetten in een speciale uitzending van de Avond van Vijf. En jij bepaalt de muziek. Wat is volgens jou het beste duet aller tijden? Elton en George of toch Paul de Leeuw en Simone Kleinsma? Geef nu jouw top 5 door via NPO Radio 5.nl.
1: De Avond van Vijf.
0: Morgenavond.

Het is een echte classic voor Jackie Wilson. Een grootste soul-hit voor hem. Het is een feel-good nummer. Hè. Tenminste, ik voel me er heel lekker bij. Als die noten klinken en hij zingt, dan word ik helemaal blij. Vaak gecoverd en gebruikt in heel veel films door de jaren.

0: vind het zo'n lekkere jingle. Ik kan gewoon steeds meezingen. Ik hoor die driestemmigheid erin. Denk, oh, heerlijk om te doen. Maar ik ga niet zingen. Dat laat ik lekker aan de Beach Boys over. En wat zij gaan zingen? Nou, Meerte, vertel het maar. Welk nummer wilde jij graag horen?
1: Ik zou heel graag I Get Around willen horen.
0: En mag ik jou eerst even feliciteren met je verjaardag?
1: Dankjewel, dat mag.
0: Ja, hey, hoe jong ben je geworden?
1: Ik ben 37.
0: Wauw. Hey, maar dat is hartstikke jong. Ja. De meeste van onze luisteraars zitten toch een beetje 50 plus, zeg maar.
1: Ja.
0: En jij bent 37.
1: Ja, nee, ik luister echt heel graag naar Radio 5.
0: Nou, wat leuk om te horen.
1: Ja, ik ben gewoon opgevoed met deze muziek.
0: Ja.
1: Dus ik, daarom luister ik graag naar
0: muziek. Goeie opvoeding, kan ik zo zeggen.
1: Nou,
0: heb je ouders goed gedaan? Hey,
1: ja.
0: Fijn dat je er zo van geniet. En heb je ook een bepaald decennium wat jouw favoriet is, of...
1: Oeh, ja, dat vind ik heel lastig. Maar ik zit toch wel iets meer in de jaren 60 of 70.
0: Dat vind ik echt heel bijzonder. Ja. Want ja, jouw nummer wat jij graag wil horen, I Get Around. Vertel eens, waarom dat nummer?
1: Nou, überhaupt vind ik alles van de Beach Boys geweldig.
0: Ja.
1: Maar zodra dit nummer begint, ja, ik kan gewoon niet stilzitten. Ik vind het zo'n swingend nummer echt fantastisch.
0: Nou.
1: Dus vandaar, ik denk, het was een moeilijke keuze, maar
0: ja,
1: ik ben toch voor deze gegaan.
0: Nou, er kwamen echt heel veel suggesties binnen. We hadden het album vol kunnen, de hele uur vol met Beach Boys kunnen doen. Dat kunnen we niet doen. We hebben jou gekozen, ook omdat je jarig bent. En het is natuurlijk gewoon een hartstikke lekker nummer, I Get Around. Heb jij je bezoek op dit moment of niet? Of ben je alleen thuis?
1: Nee, ik ben alleen thuis met de kat.
0: Nou,
1: dus,
0: ik zou zeggen, doe de stoel aan de kant en ga lekker swingen op het nummer. Zet hem heel hard, je radio. En dan ga je morgen maar weer met een bosje bloemen bij de buren langs. Maar nu mag je hem even lekker hard zetten. En ik wens je nog een hele fijne rest van je verjaardag, Meerte.
1: Dankjewel, gaat goed komen. Ik zet hem lekker hard.
0: Doen we. Doei, doei.

0: Ze zeggen toch wel eens, alle goede dingen komen in drieën. Nou, dat was in dit geval ook zo. Eerst I Get Around to the Beach Boys. En toen Paul McCartney en Michael Jackson. Ik denk dat die donderdagavond in de avond van 5 in onze duettenavond ook nog wel even langs zullen komen met z'n tweeën. En tot slot de Carpenters. En daarvan zegt Winnie op de NPO Luister-app, mijn favoriete band en favoriete zangeres Karen Carpenter.
1: De zomer van...
0: Ja, nou, Henk, op vakantie is, gebruiken we de zomer ook even om de boel een beetje op orde te krijgen. Want er lag hier best wel een laagje stof, mag ik zo zeggen. Maar mag ik dat zeggen? Ja, mag het zeggen, het is zo. Dus we zijn de zolder op gegaan om het eens even lekker open te zetten tegen elkaar en de boel op te ruimen. En dan duiken we ook in de archiefdoos die er staan, want er staan er nogal wat. Hou je goed bij je, Bas.
2: Ja, ik ben flink aan het opruimen geslagen.
0: Ja, dat doe je goed. En ik ben zo eens een beetje in die doos gegaan, want dat doe je dan, hè. Als je gaat opruimen, ga je kijken wat zit erin. Ja, en vervolgens komt er niks meer van dat opruimen, want je komt van alles tegen. Ja. En vandaag zetten we onze spotjes op het jaar
3: 1991.
0: Ah ja, 1991. Ik kan me nog goed herinneren. Ik studeerde af dat jaar. Ik had het conservatorium gedaan. En ik ben in mei 1991 afgestudeerd. Dus van voor mij lag een hele lange, zwoele zomer. Ik kan me eigenlijk niet zo heel veel herinneren wat ik toen gedaan heb. Behalve dat ik niet echt op vakantie ging, want wij spaarden. Wij gingen die winter op vakantie. In december gingen wij 8 weken naar Amerika toe. Dus wij spaarden onze vakantie op. Dus ik denk dat ik vooral aan het werk was om geld te sparen om die 8 weken naar Amerika te kunnen gaan.
2: Heerlijk.
0: Dus dat was mijn zomer van 91. Wat was jouw zomer, Bas? Weet jij nog wat je deed?
2: Ik was er nog niet.
0: Oh, je was er
2: ik
0: nog
2: was,
0: niet.
2: Ik was min... Nou ja, een aantal jaar.
0: Je zat in de planning.
2: Ja, nee, ja. Nog niet eens, denk ik.
0: Nog niet eens. Maar je was wel gewenst al, dat wel.
2: Nee, ook nog niet, denk ik. Nee, volgens mij kenden mijn ouders... Maar, nou, dat durf ik niet
0: ze
2: te zeggen.
0: Ze droomden over jou.
2: Dat denk ik.
0: Je moeder droomde al over jou.
2: 100%, ja.
0: Waarom voel ik me nou in één keer zo ontzettend oud? Nou ja, maakt niet uit. Ik ben benieuwd, wat deed jij in 1991? Werkte je al? Studeerde je nog? Was je verliefd, verloofd, getrouwd? Kreeg je kinderen? Of nog helemaal niet? Moest je nog helemaal niet aan denken? Ik wil graag jouw herinnering horen van die zomer van 1991. Laat het bij me weten via die gratis NPO Luister-app.

0: Geweldig, van het nieuwe album Foreign Tongues, Rolling Stones en Jealous Lover. En Jealous, ja, ik denk dat ze ik zie jou er ook van genieten, hè?
1: Ja, het is ook gewoon bizar dat je, wat is het, 2026 nog kunnen zeggen...
0: Nog steeds.
1: Nieuwe muziek van de Rolling Stones.
0: Nog
1: en
0: steeds.
1: Dat het dan toch nog dat sausje heeft.
0: Ja. Je herkent het meteen, ja. Die prachtige hoge stem van Mick Jagger. Hey, en ik heb hier nu iets heel anders, iets van 50 jaar geleden. Ken je hem? Wat gaan we drinken? Wat gaan we eten?
1: Ja.
0: Wat gaan we doen? 7 dagen lang.

Hey Bas, ik beloof je één ding bij deze. Als wij straks om 4 uur de studio uitlopen, dan weet ik wat jij gaat neurien. Het is trouwens, dat gaat helemaal terug, hè, die melodie van dit nummer. Van begin vorige eeuw, 1928. Daar een Bretons drankliedje, en dat klonk zo.

0: hetzelfde.
1: Ja. Ja, ja, ja, ze zingen. En je hoort steeds één voorzanger en daarna herhaalt de groep precies wat er net gezongen is. Dus ja, grappig. Grappig. Gewoon even leuk om te laten horen waar het vandaan kwam.
2: De zomer van.
1: Ja, we hebben het vandaag over de zomer van 1991. En daarvoor ben ik op zoek naar al jouw herinneringen aan die zomermaanden. Waar was je? Wat deed je? Waar werkte je? Op wie was je stiekem misschien wel verliefd? Nou, wat je bezig had kunnen houden was het uiteenvallen van Joegoslavië. Op 25 juni in 1991 werden de eerste stappen hiervoor namelijk gezet. En dat hoorden we die dag 's avonds laat op de radio als volgt.
3: De Joegoslavische deelrepublieken Kroatië en Slovenië hebben zich onafhankelijk verklaard. De parlementen van Kroatië en Slovenië namen beide officieel een declaratie van onafhankelijkheid aan en verklaarden de meeste federale wetten van Joegoslavië op hun grondgebied ongeldig. Hun besluit betekent het uiteenvallen van de Balkanfederatie die in 1918 werd gevormd.
1: Nou, het zal uiteindelijk nog tot ver in de zero's duren voordat de rust volledig terugkeerde in de Balkan. In die zomer van 91 gebeurde er nog iets dat toen maar heel weinig mensen opviel, maar wat achteraf de wereld voorgoed zou veranderen. Op 6 augustus 1991 maakte de Britse wetenschapper Tim Berners-Lee zijn World Wide Web openbaar. Niet het internet zelf, dat bestond natuurlijk al, maar een systeem waarmee je via links van de ene pagina naar de andere kon klikken. En voor het eerst konden documenten overal ter wereld heel eenvoudig met elkaar verbonden worden. Bijzonder. En dan, qua muziek. Waar luisteren we massaal naar in die zomer van 1991? Nou, bijvoorbeeld hiernaar.

0: Ja, geweldig. Mooie mix van die hits uit 1991. Blijven we achter met de vraag, wat was de nummer 1 in die zomer van 91?
1: En dit stond in die zomer op nummer 1.
0: Ja, het nummer stond wereldwijd wekenlang bovenaan de hitlijsten. En het werd vooral beroemd als de soundtrack bij de film Robin Hood, The Prince of Thieves. Dus ik zou zeggen, pak je pijlenboog erbij, doe je panty aan en galm lekker mee met Bryan Adams.

het nummer ook, die Everlasting Love van Love Affair. 1968 was dat alweer. Ja, en Wiene, die appt nog even over Bryan Adams. Hij zegt, het nummer van Bryan Adams hoorde ik voor het eerst aan het einde van een fietsvakantie. We moesten naar de fietsbus in Scharding in Oostenrijk. Hevige regen, wegen afgesloten, reden op de snelweg volgens de radio. En daarop hoorden we bijkomend in een cafeetje Bryan Adams. En die prachtige nummer wat je net hoorde. Wij haalden onze bus. Nou, een heel goed einde van een, nou, best een avontuur, denk ik zo. Ik ga door met een nummer van, ja, een van mijn favoriete zangeressen, kan ik zeggen. Als je wel eens naar de avond luistert, dan weet je dat ik er graag draai, ook in de avond. En ik heb het over Beth Hart. Een zangeres die nooit bang is geweest om haar kwetsbaarheid te laten horen. Haar stem is heel rauw, heel krachtig en ook heel doorleefd. Elke noot klinkt alsof ze hem zelf heeft meegemaakt. En ik denk ook dat dat zo is. Ze groeide op in L.A., brak eind jaren 90 door en wist vooral in Europa een hele grote schare fans op te bouwen. En niet alleen vanwege die indrukwekkende stem, maar ook omdat ze haar persoonlijke strijd met verslavingen, met mentale problemen, nooit heeft verborgen. Ze is er heel open over. En in 2023 verscheen het album Leave the Light On, Laat het Licht Branden. En die titelsong die groeide uit tot een van haar bekendste nummers. Ze schreef het in een periode waarin ze heel diep in de problemen zat. Maar het nummer gaat over hoop. Over de wens dat er altijd iemand is die het licht voor je laat branden als je zelf de weg even kwijt bent. En ze noemde het later zelf een van de meest persoonlijke nummers die ze ooit heeft geschreven. Muziek werd voor haar een manier om te overleven en opnieuw vooruit te kijken. En juist daarom raakt dit nummer zoveel mensen. Niet omdat het perfect is, maar omdat het zo eerlijk is.

0: Heerlijke smooth muziek noemen ze dat volgens mij. Dr. Hook en Sharing the Night Together. Ja, en mensen zijn gek op Beth Hart. Ik ben gelukkig niet de enige, zo lees ik op de NPO Luister-app. En dit was hem alweer voor vanmiddag, het Open Huis. We zijn morgenmiddag weer terug met een Open Huis. En zometeen na de klok van 4 uur Bert op 5 met Bert Kranenbarg. Wij gaan als vriendjes de studio uit, de Bas. We hebben het gezellig gehad,
1: ja,
0: met
1: z'n tweeën. Ja, dat is heel fijn. Hè?
0: Morgen zijn we weer samen.
1: Ja, we mogen nog een keer.
0: En we zeiden al van, hè, straks stoom uit de oren de studio. Maar dat is niet gebeurd.
1: Nee, gelukkig.
0: Heel gezellig geweest. Dank jij ook wel voor alles.
1: Jij bedankt.
0: En ik ben er vanavond om 8 uur weer met de Avond van 5. Ik hoop dat jij ook dan nog blijft luisteren. Ik wens je nog een hele fijne rest van de middag. Ja.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethovens imposante vijfde symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's Vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
8: Hartelijk goedemiddag, zometeen Bert op 5 van KRO NCRV. Ja, Johan Cruijff zei het al, hè, elk nadeel heeft zijn voordeel. Dat geldt ook voor de lage waterstand, want er duikt opeens heel veel bijzonders op. Dat straks, eerst het NOS Journaal van 4 uur. Renate Kok, goedemiddag.
9: Goedemiddag. De brandweer heeft bij de grote natuurbrand in Venray het zijn brandmeester gegeven. En dat betekent dat die brand onder controle is, maar nog niet gedoofd. De brandweer is nu bezig met nablussen om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Intussen woedt nu bij Wassenaar brand in de duinen. En ook daar is de brandweer druk bezig met blussen. Zo'n 150 trekkers hebben de provinciale weg tussen Enschede en het dorp Deurningen geblokkeerd. Boeren protesteerden daar tegen de stikstofplannen van het kabinet. Deze verslaggever van RTV Oost was erbij.
10: Het opmerkelijke van de demonstratie van vandaag bij Deurningen is dat de boeren weer hun kentekenplaten hebben afgeplakt of uit de houder hebben gehaald. Dit deden ze vorige week ook al, toen was er een demonstratie op de A35. De politie meldde begin deze week dat ze bij die demonstraties helemaal geen enkele boete of bekeuring hebben kunnen uitschrijven, omdat er niet bekend was wie er precies op de snelweg hebben gestaan. Daar hebben ze van geleerd en nu hebben ze dus weer de kentekenplaten onherkenbaar gemaakt.
9: Ja, en bij het protest van vandaag zijn dus ook geen aanhoudingen verricht of boetes uitgedeeld. De Duitse politie bevestigt dat een drone op de luchthaven van Leipzig een explosief bij zich had. Die drone werd gevonden in de buurt van een Oekraïens transportvliegtuig. Leipzig is een belangrijk doorvoerpunt voor westerse militaire spullen aan Oekraïne, zegt correspondent Gien Balduk.
11: In dit geval weten we dat het om een Oekraïens transportvliegtuig gaat, maar onduidelijk is wat precies de inhoud van het vliegtuig was. Al met al maakt het in ieder geval een interessant doelwit voor Rusland. En 2 jaar geleden was er vooral een opvallend incident bij een distributiecentrum van DHL nabij dat vliegveld van Leipzig. Toen brak daar een brand uit en dat wordt ook toegeschreven aan de Russische Veiligheidsdienst. En daarvoor staan op dit moment ook 5 verdachten terecht in Litouwen.
9: En dieven hebben voor €90 miljoen aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. De Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog altijd gevaar lopen. Het bedrijf roept klanten op om die cryptomunten op een veilige manier op te slaan. Het apparaat beveiligt die munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer dan vanavond helder, zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen eerst zonnig en dan worden 20 tot 25 graden.
8: Dankjewel.
7: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

Nou, nog wat meel erbij, dan heb je een heerlijke kruidkoek. Sugar and Spice van de Searchers om te beginnen. Goedemiddag. Van granaten tot oorlogsschepen. Het veranderende klimaat zorgt voor bijzondere archeologische vondsten. Hoor je zo meteen meer over. Inik Ellis uit Stiens scoorde gisteren 27 punten in de slimste mens. Maar ja, dat was te weinig. Voor het Bert op Vijfje, de greep ze naast. Gaat het vandaag wel lukken om een Bert op Vijfje weg te geven. Wij willen dat graag. En wij wandelen ook vandaag weer een etappe in onze tocht van Den Helder tot Den Briel. En we komen door Noordwijk, waar het technische hart van de Europese ruimtevaart klopt. En we vragen ons af, wat gebeurt daar eigenlijk precies achter de schermen? Kijken of we daar even binnen kunnen komen.

0: Jive Talking van de Bee Gees uit 1975. Wielrennersvakbond CPA betreurt de ophef die is ontstaan door de controles op mogelijke aanpassing van de borstomvang voorafgaand aan de tijdrit in de Tour de France Femme van gisteren. Ze vinden het jammer dat iets wat een routinematige inspectie had moeten zijn heeft geleid tot zoveel media-aandacht. Ja, dat snap ik wel, joh. Die media, hè. Die springen er ook altijd bovenop. Nou, als het maar een beetje naar sensatie ruikt, huppatee, dan moeten ze meteen aandacht aan besteden.
1: Gisteren in Bert op 5.
0: Zojuist is de tijdrit begonnen in de Tour de France Femme, maar vandaag is er iets bijzonders aan de hand. Voor het eerst worden de vrouwen gecontroleerd op wat voor BH ze aan hebben. Oh, wacht even. Ik geloof dat ik ook hand in eigen boezem moet steken.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: vakantie? Niet voor Bert op 5.
1: Ja, en we zijn al even een lekker stukje onderweg. Op onze reis van Den Helder tot Den Briel. De hele zomer gaan we elk plaatsje af dat we tegenkomen.
2: En toen kwamen de toeristen voor het eerst naar Wijkenzee. En dat was natuurlijk fantastisch, want het was een nieuwe bron van inkomsten.
3: En dan is een caravan gewoon ideaal. Gewoon lekker 12 maanden per jaar erop uit.
4: Over het algemeen zien we op muggenradar.nl dat er weinig overlast gemeld wordt.
0: Bert op 5 gaat gewoon door.
5: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag van 4 tot 6.
0: Ook in de zomer. Schijf van NPO Radio 5.

0: Goed liedje, We Go Back, Keith Urban featuring Michael McDonald, de schijf van NPO Radio 5 deze hele maand augustus. En Benny Nijman, daarvoor, je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet.
1: Bert op 5, met het nieuws van vandaag.
0: Het aantal fastfoodrestaurants in Nederland is in 20 jaar tijd bijna verdubbeld, met Amsterdam als koploper. Veel klanten reageren woedend op de maatregel van Albert Heijn om vanaf begin september de helft minder koopzegels te laten sparen bij de boodschappen. En een man moet bot in Bulgarije, granaten uit de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk, maar ook in ons land worden er allerlei archeologische vondsten gedaan.
2: Dit is uit de Romeinse tijd, ja. Dit is wel een hele recente van vanmorgen. Terra Nigra. Zwartgelakt Romeins aardewerk. Je ziet het gezichtje.
0: Ja, fragment van de RTL Nieuws. Door de klimaatverandering komen er steeds meer archeologische vondsten naar boven. Specialist klimaatverandering en erfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is Gert-Jan de Boer. Die heb ik aan de telefoon. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Kun je uitleggen hoe dat zit? Waarom worden door de klimaatverandering nou meer archeologische vondsten gedaan?
3: Nou, door de hele lage de grondwaterstanden zijn natuurlijk heel laag. De rivierstanden zijn nu ontzettend laag, het laagste ooit. En daardoor worden er in de uiterwaarden van de rivieren allerlei vondsten gedaan. En dat levert soms hele spectaculaire vondsten op, inderdaad. Je noemde er net al een paar. Dat levert allerlei vondsten op.
0: Ja, voor we het over die vondsten hebben. Dat zijn dus gebieden waar normaal gesproken dan water staat. En dat staat er nu niet, omdat het zo droog is.
3: Ja, er komt heel weinig water natuurlijk Nederland binnen. Nederland is afhankelijk van de grote rivieren die vanuit de Alpen komen. En als de Rijn heel weinig water meevoert, zoals het weinig regent, ook in het buitenland, dan hebben wij hier hele lage waterstanden. En in de gebieden rondom de rivieren wonen al eeuwenlang mensen. Ja, dus die hebben daar allemaal resten achtergelaten. En die komen nu weer zichtbaar naar boven.
0: Ja, vertel eens, wat komen jullie tegen dan?
3: Nou, we komen echt wel van alles tegen. Nu bijvoorbeeld in de IJssel, rondom Zwolle, waar ooit ongeveer 70 steenfabrieken stonden. Nou, die zijn grotendeels verdwenen met de tijd. Soms zie je nog ruïnes staan in de uiterwaarden langs de IJssel. Maar nu met lage rivierstanden, ja, daar vind je dus stukken van de spoorrails kun je terugvinden. Je vindt stukjes van de wagentjes terug, van de wielen. Je kunt ook hele scheepswrakken. Bij Tiel is een scheepswrak wat nu zichtbaar is, wat normaal natuurlijk onder de rivierstand ligt.
0: Ja,
3: van alles als je nu gaat kijken rondom de rivieren, dan zijn daar wel vondsten te doen.
0: Ja, en niet alleen in Nederland, in het buitenland gebeurt dat ook. Betekent dat dan heel veel werk aan de winkel voor jullie om al die vondsten ook echt te gaan bergen?
3: Nou ja, soms wel, hè. Als er echt iets wordt gevonden wat dermate bijzonder is, of wat heel snel achteruit gaat, want dat gebeurt. Ja, dan is het soms voor ons wel aan de slag. Ja, dan moeten we wel zorgen dat we dat een plek geven, dat we dat onderzoeken snel. Want al die vondsten die gedaan worden, vertellen natuurlijk heel veel over de geschiedenis van Nederland. Hoe we zijn gevormd, hoe we hier zijn gekomen. En elk puzzelstukje dat vertelt eigenlijk weer zijn eigen verhaal. Dus het is heel erg zonde als dat verloren gaat. Dus af en toe moeten we wel snel in actie komen.
0: En kan dat dan ook zomaar, of kan dat ook nog gevaarlijk zijn?
3: Nou, dat kan ook gevaarlijk zijn. Wat je nu ziet in de Donau, hè, bij Servië en Roemenië op de grens, waar het Duitse leger 80 schepen heeft achtergelaten toen ze zich terugtrokken in de Tweede Wereldoorlog in 1944. Die schepen zijn nu dus ook allemaal boven het water zichtbaar.
0: Ja.
3: Maar die zitten nog vol explosieven. Dus dat is echt wel gevaarlijk.
0: Ja.
3: En dat geldt ook voor... Ook hier in Nederland kan dat gebeuren. In 2022 is nog de opruimingsdienst 3 keer uitgetrokken om granaatresten uit de rivieren te halen toen het ook zo droog was.
0: Ja.
3: Dus dat kan zeker gevaarlijk zijn.
0: Ja. Ja. Gouden tijden voor archeologen dus? Of zijn er ook nog negatieve gevolgen voor de archeologie als het gaat om de klimaatverandering?
3: Nou ja, het is vooral negatief. We noemen nu de spectaculaire vondsten.
0: Ja.
3: Alleen eigenlijk is het desastreus. Want het is zo dat als je... In Nederland is hele bijzondere archeologie, wat is door juist omdat het in het water heeft gelegen zo lang heel goed geconserveerd is. Bijvoorbeeld leer of menselijke resten of hout. Maar als dat in aanraking komt met zuurstof, wat natuurlijk gebeurt als de rivierstand zo laag is, ja, dan komen de bacteriën in en dan kan het heel snel verdwijnen.
0: Ja.
3: Of degraderen. Dus nee, voor ons enerzijds natuurlijk mooi, hè? Mensen zien ineens dat verleden weer waar ze wandelen. Anderzijds echt reden voor veel zorgen. En dat is niet alleen in Nederland, maar dat is wereldwijd. Ja, stelt dat wel allemaal nieuwe vragen bij het vak.
0: Ja. Stel dat ik loop binnenkort langs de IJssel en ik zie een stukje van een boeg naar boven komen. En ik denk, dat is echt een heel oude boot. Wat moet ik dan doen?
3: Nou, dan moet je even je gemeente bellen. Dan moet je zeggen, ik heb hier een hele bijzondere vondst gedaan.
0: Ja.
3: Want het is natuurlijk aantrekkelijk om dingen mee te nemen. Maar wat ik al zei, ja, dan verliezen we dus wel die stukjes van de Nederlandse geschiedenis. En wij willen die echt heel graag blijven onderzoeken om een steeds mooier verhaal en vollediger verhaal te kunnen vertellen. En de gemeente die registreert dat en dan komt het uiteindelijk ook bij ons hier bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. En wij kunnen het dan samen met degene die de vondst heeft gedaan bekijken wat we daarmee doen.
0: Dit was een mooi verhaal. Gert-Jan de Boer van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hartelijk dank voor de uitleg.

0: De Bohemian Rhapsody. Die kun je ook gewoon midden in het jaar draaien. Zelfs in de zomer. Zo blijkt maar weer. Hè. Staat in onze Evergreen Top 1000. Uiteraard deze klassieker. Deze Evergreen uit 1975.
1: Nu niet op televisie. Maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: En hoe zou ik het dus zeggen? Het gaat nog niet echt van een leien dakje deze week. Maandag Sietske, 0 punten, helaas. Ineke hield het na 3 seconden voor gezien. Leverde wel 27 punten op, maar geen Bert op 5, want wie was Forrest Gump ook alweer? Nou, laat je vooral niet afschrikken. We hebben nog 2 vragenstellers voor deze week. Ewout de Jong en Stefan Stas, die prachtige vragen aan je te stellen. En als je denkt, ik wil wel meedoen, dan mag je eerst deze entreevraag beantwoorden. Als je die goed hebt, dan ben je alweer een plek dichter bij het echte meespelen. En de vraag is, in welk land vind je de Machu Picchu, een oude Inca-stad? Dus in welk land vind je de Machu Picchu, een oude Inca-stad? De NPO-luisterapp wil het graag van je weten. En anders wel Helene van de redactie op ons gratis nummer 0800-3000-555. Antwoorden en luisteren naar Renate, dat zijn 2 dingen tegelijk, maar het kan wel. Om 4:30 het NOS Journaal.
3: Een huisarts in Roon moet onmiddellijk stoppen met haar werk. Volgens de inspectie is er sprake van een onveilige situatie. Er waren verschillende klachten binnengekomen over de arts. Wat er precies aan de hand is, wil de inspectie niet zeggen. De politie heeft gisteren bedrijfspanden in Zwijndrecht en Dordrecht doorzocht in verband met een onderzoek naar de productie van drugs. In Zwijndrecht werden onder meer ecstasypillen gevonden. De politie bewaakt die panden nu. Er zouden ook meerdere mensen zijn aangehouden. En in Drenthe, in het plaatsje Fries, valt een roofvogel mensen lastig. Hardlopers, bewoners en fietsers worden gewaarschuwd met borden waarop staat agressieve roofvogel. Maar ja, mensen zijn daar niet echt bang, geloof ik.
4: Ik heb hem heel vaak gespot. En vooral als er wandelaars en hardlopers hier langs lopen en dan bij de weg. En dan, ja, dan hoor je hem al gieren. En dan, ja, dan valt hij aan.
5: Het bordje houdt je niet tegen om hier toch te fietsen?
6: Nee, maakt me eigenlijk niks uit.
5: Je bent niet bang voor een agressieve roofvogel?
6: Nee, die fiets ik er wel uit.
5: En als dat niet lukt?
6: Ja, dan word ik aangevallen, ja.
3: Ja, zo is dat. RTV Drenthe zegt dat het waarschijnlijk om een buizerd gaat die zijn jongen op dit moment beschermt.
0: Heerlijke noordelijke nuchterheid erin, hè? Nou, die fiets ik er wel uit. Nou, anders word ik aangevallen. Ja,
3: zo is het natuurlijk ook. Het weer dan. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. De wind zwakt wat af. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 16. Morgen afwisselen zon en wolken en 20 tot 25 graden.
0: Dankjewel.
1: Zomervakantie, niet voor Bert op 5.
2: Bert op 5 is er ook gewoon in de zomer. Ja.

0: Frans Krassenburg, hij was de eerste zanger van de Golden Earrings. Toen nog, ben begonnen instrumentaal, maar in de jaren 60 moest er een zanger bij komen. Dat werd Frans Krassenburg. Die zong een aantal grote hits. Toen moest de koers anders en kwam Barry Hay als zanger en stopte Frans Krassenburg. En die ging solo singeltjes maken. En het eerste liedje dat hij maakte, dat noemde die Golden Earrings. Ik vind dat wel leuk eigenlijk. Wel mooi bedacht. Hij is 82 jaar inmiddels en voor zover ik begrijp woont hij op Ameland op dit moment. En daarvoor de Dolly Dots en Dua Diddy. Diddy dum, diddy doo.
1: Bertrand sur sac et la musique française.
0: Nou, goed voorbeeld van Manfred Mann. Ja, vanmiddag een Frans lied in het volle licht dat eigenlijk helemaal niet zo 1-op-1 past in Bert op 5 en op NPO Radio 5. Maar ik dacht, joh, het is zomer. De Tour de France fan wordt verreden. Half Nederland is op vakantie. We nemen nog een ijsje. Dus daarom mogen Christine en de Queens vanmiddag in het volle licht met dit chanson uit 2014. Christine, zo heet het. Is wel lekker. Soul. Luistert vooral heel fijn in de hangmat, denk ik. Met je hoofd naar achter en je voetjes over de rand.

0: complete vakantie, zou ik willen zeggen. Met Christina the Queens en Boney M's. Hooray, hooray, it's a holly holiday.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in 35.
0: Een Greta Ouwehand, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Bert.
0: Ben jij een beetje in vakantiestemming?
3: Nou, ik heb eigenlijk altijd vakantie.
0: Oh, lekker is dat.
3: Ja. We zijn gepensioneerd, dus ja. Ja,
0: ja, ja. En blijf je dan thuis of ga je ook op pad?
3: Nee, wij hebben een boot en als het goed is gaan wij het water op.
0: Oh, lekker. En Want je woont in Katwijk aan Zee?
3: Ik woon in Katwijk aan Zee, ja.
0: Ga je dan de zee op of de binnenwateren?
3: Nee, de binnenwateren.
0: Ja. Ja.
3: Rivieren en meertjes.
0: Ja. En wat is dan een leuke plek om naartoe te varen?
3: Ja, net hoe het weer is. Hè. Als het wat slechter weer is, dan zoeken we een leuk stadje op. En als het mooi weer is, dan zoeken we de plas op.
0: Ja, klinkt goed. Ja. En als het aardig weer wordt, ga je weg. En als je denkt, komende dagen even niks, blijf je lekker thuis.
3: Precies, ja. We zijn nu thuis omdat het eigenlijk te warm is op de boot. Dat vind ik niet prettig.
0: Ja, ja. Wat een jaloersmakend leven is dat, zeg. Heerlijk.
3: Ja, dat doen we al 50 jaar dus.
0: Zo. Wat fijn. Ja. En ben je onderweg Machu Picchu toevallig wel eens tegengekomen vanaf de boot?
3: Nee, dat was een brug te ver.
0: Want waar moet je dan zijn?
3: In Peru.
0: Dat klopt inderdaad, ja. Is dat wel iets waar je van droomt om zo'n verre reis te maken?
3: Nou, dat heeft wel op mijn verlanglijstje gestaan. Ja, het is er helaas niet van gekomen.
0: Nee. Dus dat blijft bij je plaatjes. Kijk, ik heb even een plaatje gezocht. Heel bijzonder, hè? Zo'n echte opgraving van een oude stad bovenop een berg in Andes. Ja.
3: Ja, heel indrukwekkend.
0: Zeker.
3: Ja, mijn dochter is daar geweest en heeft dus echt ook verhalen verteld. Je dacht van, hoe bestaat het dat ze dat konden?
0: Ja, zeker. Ja. Dat ze dat konden bouwen en dat het dan ook zo goed bewaard is gebleven. Ja.
3: Precies, ja.
0: Nou, mochten er onder onze luisteraars zijn mensen die er geweest zijn die erover willen vertellen, laat het even weten via de NPO Luister hebt. Dan kunnen we straks in de laatste ronde nog wel even hebben over de Machu Picchu. Want het is leuk om daar meer over te weten. Gaan wij de slimste mens spelen? Greta, ik heb Ewout de Jong, onze nieuwslezer. En ik heb Stefan Stassen, de man van de Magical Mystery Tour. Die willen je allebei graag een vraag stellen. Jij mag kiezen wie het mag doen.
3: Doe mij maar Stefan Stassen.
0: Stefan Stassen. Dan komt de vraag van Stefan en daarna krijg je 30 seconden de tijd om alles maar te roepen wat je weet als antwoord op zijn vraag. En dan kijken wij of daar de belangrijke antwoorden bij zitten die punten opleveren.
3: Ja, oké.
0: Hier is voor jou Stefan Stassen.
4: Ik ben natuurlijk vooral op de radio te horen en af en toe doe ik ook televisie. Keuringsdienst van Waarde bijvoorbeeld. Ik zit ook af en toe in een comedyserie. Ik speel een rolletje in een film. Dat is allemaal hartstikke leuk. En ik heb ook nog iets anders gedaan. Wat weet je van The Passion?
0: Wat weet je van The Passion? Daar gaan we.
3: Ja, dat wordt opgevoerd op Goede Vrijdag. Dat was de laatste keer in Drenthe. Het gaat over het lijden van Jezus. Weet ik nog meer. Ja. Ja, Jezusfiguur. Ik heb eigenlijk geen idee.
0: Nee.
3: Wat ik nog meer moet vertellen.
0: Nou, dat zou ik passen als ik jou was.
3: Ja, pas maar, ja.
0: Ja, ja. Nou, het wordt op tv uitgezonden.
3: Ook, stom.
0: Ja, zo makkelijk is het, hè? Door KRO-NCV en vroeger ook door KRO-NCV en de EO samen. Het speelt zich af in een Nederlandse stad. Het was inderdaad in Dwingelo afgelopen keer. Dat was een dorpje, maar normaal gesproken is dat in een Nederlandse stad. En ze lopen met zo'n kruis, had ik ook nog wel willen horen.
3: Ja.
0: Met Anita Witsier erbij, die dan de verhalen optekent links en rechts van dat kruis. Ja, dus er was nog meer te noemen dan je noemde. Je hebt er twee goed. Dus 10 plus 20 is 30 punten. Maar past die op tijd, is dan de vraag. Als je dat 10 seconden voor het eind gedaan hebt, heb je 40 punten. En krijg je een Bert op 5. Maar jij paste 2 seconden voor het eind.
3: Nou ja, zeg.
0: Dus dat is pech hebben. 32 punten. Dus dan kan ik helaas jou geen Bert op 5 geven.
3: Nee, het wil niet deze week op de een of andere manier.
0: Ik weet niet wat het is. Nee. Terwijl, het paasverhaal zei je, dat was goed. En Jezus is een van de personages in dat paasverhaal. Dus dat waren de twee goede antwoorden. Het klonk allemaal lekker, maar het is net niet voldoende.
3: Net niet goed. Nee, jammer.
0: Dan maar lekker varen binnenkort en doe je daarna gewoon een keer weer mee.
3: Oké.
0: Ja, prima. Bedankt. Ja, oké, dag.
2: De slimste mens.
1: De slimste mens. Iedere middag in Bert op 5 bij KRO NCRV.
0: Greta Ouwehand uit Katwijk aan Zee, 32 punten. Bovenaan John Boerndonk uit Os met 162 punten. Tot nu toe. Benieuwd of iemand daar nog overheen gaat in deze periode.

Kijk maar naar buiten, voel de temperatuur maar, hoewel het een stuk frisser is dan gisteren. 12 graden kouder zelfs in Krachenburg, meldt Gert van der Wal. Die had het zeer nauwgelet in de gaten en houdt ons op de hoogte. Waarvoor hartelijk dank. Maar door dat liedje van André van Duin word je nog weer eens met de neus op de feiten gedrukt. Het is zomer, daarvoor Hello, How Are You van The Easy Beats, dat we nog kennen uit de reclame van Dat Warenhuis, waar ze dan altijd vertelden, morgen bij Dat Warenhuis. Ik ga het niet zeggen wat het is natuurlijk, want daar krijg je geen geld voor, dus daar hou ik mijn mond daar verder over dicht. Zomerse muziek kan zomaar veranderen in winterse muziek als je het album It Might As Well Be Swing erbij pakt van Count Basie en Frank Sinatra uit 1964. Hè, moet je kijken wat er gebeurt dan. Dan wordt het een beetje donker. En dan vliegen we vanzelf de lucht in.

0: You.
1: Bert op 5.
2: KRO NCRV.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
8: Goedemiddag, leuk dat je luistert naar Bert op 5 bij KRO NCRV. En wandel zometeen weer met ons mee. We hebben al, als we het achter elkaar gedaan hadden, 19 uur en 59 minuten gewandeld met z'n allen over 88,3 kilometer van Den Helder tot Noordwijkerhout. En vandaag komen we uit in Noordwijk. Dat straks. Eerst nu het NOS Journaal van 5 uur, Renate.
9: De politie in Amsterdam heeft afgelopen nacht 2 minderjarigen aangehouden in verband met een explosie bij een kinderdagverblijf. In de nacht van vrijdag op zaterdag ging daar ook al een explosief af. Het pand is licht beschadigd geraakt. De twee zitten nu in volledige beperkingen. Of er een verband is tussen die twee explosies, wordt nog onderzocht. Het is nog niet bekend wanneer de evacuees van de natuurbrand bij Venray weer terug kunnen naar huis. Dat zegt de veiligheidsregio.
10: Daar is de gemeente Venray volop mee bezig om te beoordelen, ook in samenwerking met de veiligheidsdiensten, van wanneer kunnen de mensen terug.
9: Na een paar dagen blussen werd vanmiddag het sein brandmeester gegeven. Een deel van het verwoeste terrein is beschermd Natura 2000 gebied. Een belangrijk deel is verloren gegaan, zegt de beheerder.
11: Kijk, het bijzondere zit echt in die kern. Er staat pistuiszanden met daarin echt de jeneverbesstruiken. Prachtige exemplaren van 130 jaar oud, met ook nog mooie dennen daartussen. Ja, maar dat lijkt helaas nu inderdaad verloren te zijn.
9: Ja, brandweer is nog bezig met nablussen om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De leider van de Spaanse exclave Ceuta zegt dat de situatie daar nu onhoudbaar is door het grote aantal minderjarige Marokkanen dat er is achtergebleven. Hij vraagt de Spaanse regering om hulp. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week ineens vanuit Marokko naar Ceuta kwamen, zijn er ongeveer 2500 gebleven. En meer dan 1000 minderjarigen worden nu opgevangen daar, terwijl er eigenlijk maar plek is voor 100 mensen. En een liter benzine of diesel is vanaf vandaag in België een stuk goedkoper. De accijnzen zijn verlaagd, waardoor het verschil tussen Nederland en België nu wel 70 cent per liter kan zijn. En dus gaan veel Nederlanders tanken over de grens. Op sommige plekken is de politie opgetrommeld om al die drukte in goede banen te leiden.
12: We zijn er inderdaad wel nodig om af en toe nog in het zeil te houden. Maar niet in die mate dat er zich andere maatregelen opdringen. Op bepaalde momenten van de dag zien we dus lichte filevorming. Spreken we eventueel mensen aan die zich beter of anders moeten parkeren.
9: En dan het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Het gaat afkoelen tot een graad of 16. Morgen stapelwolken en zon. In het noorden misschien nog een bui. En er worden 20 tot 25 graden.
8: Dankjewel.
7: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

0: Enorm klasavondgevoel krijg ik hierbij. 1977, Earth, Wind & Fire. Het was even Wind op 1000 met Fantasy. En we begonnen het uur met Tell It To My Heart van Taylor Dane uit 1988. Op 10 november dit jaar is het feest. Dan namelijk is het precies 60 jaar geleden dat het album voor de overlevenden van Boudewijn de Groot uitkwam. Het werd gepresenteerd in een VPRO-televisiespecial geregisseerd door Rob Tauber. Het album kreeg een Edison, bereikte de status van platina plaat. Er staan natuurlijk allemaal geweldige liedjes op. Dat gaan wij uitgebreid vieren in die week van 10 november in Bert op 5. We hebben het Concertgebouw in Haarlem afgehuurd. We hebben Boudewijn gevraagd om daar live de hele plaat te komen zingen. Begeleid door Ernst Jans, Jan Hendricks en alle andere mensen die hij altijd om zich heen had. En allemaal mooie plannen. Boudewijn hoeft alleen maar ja te zeggen. Maar dat gaat hij niet doen, want hij treedt al jaren niet meer live op. Dus dat gaat niet gebeuren. Wat heel erg jammer is. Desondanks gaan we natuurlijk stilstaan bij het 60-jarig jubileum van dat album. En vandaag al een klein beetje. Want ook dit liedje staat erop. Beneden alle pijl uit 1966. Boudewijn de Groot.
1: Jouw armen, liefste, zijn niet om te slaan. Je moet je handen niet tot vuisten maken. Je ogen hoeven niet zo hard te staan.

0: Buitenaards goed beneden alle pijl van het album Voor de Overlevenden van Boudewijn de Groot.
1: Reis mee met Bert op 5.
2: Van Den Helder tot Den Briel.
3: De hele zomer lang.
0: Dat is ook Boudewijn de Groot, die muziek van het liedje Jan Klaassen de Trompetter van Rob de Nijs. Maar dat geheel terzijde. Wij wandelen de hele zomer van Den Helder tot Den Briel. We bezoeken langs de route iedere dag een andere plaats. En vandaag zijn we vanuit Noordwijkerhout, waar we gisteren waren, bij het Chanticoor en het Chanticoor Festival. Zijn we nu aangekomen in Noordwijk en daar gaan we de ruimte in.
4: Uit 10 Europese landen zijn de 550 specialisten afkomstig die in Noordwijk werken bij ESTEC, het Europese Centrum voor Ruimteonderzoek en Technologie, dat aan de voet van de duinen een oppervlakte van 33.000 vierkante meter beslaat.
0: Ja, het ruimtecentrum ESTEC werd in 1968 geopend en is ondertussen even groot als Vaticaanstad, zeggen ze. Maar ik moet zeggen, dat is allemaal heel moeilijk te zien. Want er zijn grote hekken waarachter dat allemaal gebeurt. En misschien kunnen we die hekken vandaag op een klein kiertje gaan zetten. Dat zou toch fantastisch zijn. Met Mike van Duren van Ruimtevaartmuseum Space Expo, dat naast ESTEC ligt. Dag Mike, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Ja, kun jij ons in gedachten even meenemen naar de andere kant van het hek? Wat gebeurt hier allemaal?
5: Ja, het is allemaal heel mysterieus natuurlijk. Allemaal camera's staan erop gericht. Het is eigenlijk is het het technische hart van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. ESA heeft over heel Europa verspreid allerlei kantoren, laboratoria, maar dit is echt het centrum van het technische gedeelte. Mm-hmm. En wat hier wordt gedaan is, er worden materialen, componenten, processen getest en uiteindelijk ook grote ruimtevaartuigen zoals satellieten.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Maar hoe kan dat? Hoe kun je dingen die bedoeld zijn voor de ruimte testen op aarde?
5: Daar moet je allerlei trucjes voor uithalen. Het is natuurlijk zo dat die materialen worden vaak niet per se voor de ruimtevaart gemaakt. Soms komen ze gewoon uit de industrie. En dan wordt dus getest van, kunnen we die ook de ruimte insturen? En daar doe je natuurlijk hele bijzondere dingen mee. Want je lanceert iets van 0 naar 28.000 kilometer per uur. Dus dan moet je allerlei natuurkundige effecten komen dan naar voren. Zoals vibratie, compressie, tensie, extreme temperatuurverschillen als je eenmaal in de ruimte bent. Straling, vacuüm. Ja, en dat wordt in al deze labs wordt dat dus gesimuleerd en nagebootst.
0: Ja, maar hoe simuleer je dat dan? Ik bedoel, de grote hitte van de ruimte, is die na te bootsen in een lab?
5: Ja, daar heb je wel wat speciaal materiaal voor nodig. Het wordt op kleine schaal gedaan met materialen, maar ook op grote schaal. En op grote schaal dan heb je dus echt bijvoorbeeld een LSS. Daarbij wordt de ruimte gesimuleerd. Dat is een hele grote vacuümkamer. Van 10 bij 15 bij 30 meter. Yeah. En daar kan je een satelliet in zijn geheel inbrengen. Dan wordt het gezet op een standaard waarmee je dus de bewegingen die satelliet in de ruimte kan maken nabootsen. De wanden worden dan gekoeld met vloeibaar stikstof. En vanuit de kelder wordt een soort zonnekanon gericht op een verstelbare spiegel. Waarmee je dat bundel licht kan variëren. En ook de temperaturen dus kan genereren die in de ruimte ervaren worden.
0: Ja, ja, ja.
5: En dat kan je dan weken, maanden runnen. En dan ben je dus eigenlijk een soort generale repetitie aan doen voor in de ruimte.
0: Ja, een beetje droog oefenen voor wat er in de ruimte gaat gebeuren. Achter die grote hekken, dus daar in de duinen bij Noordwijk. En ja, ik ben altijd heel nuchter. Dus dan stel ik ook meteen de vraag, wat merken wij er thuis eigenlijk van wat ESA allemaal doet?
5: Daar merk je ongemerkt heel veel. Je maakt ongemerkt heel veel gebruik van dingen uit de ruimtevaart. Een van de voorbeelden is het navigatielab wat gevestigd is op het terrein. Dat is van het Galileo navigatiesysteem wat Europa gebruikt om onafhankelijk te zijn van GPS, GLONASS, dat is de Russische variant, en Baidu. En je telefoon maakt ongemerkt gebruik van wat is het beste netwerk of combinatie van netwerken op dit moment.
0: Ja.
5: En daarmee heb je dus, dan kun je weg vinden.
0: Ja, nee, dat is super fijn.
5: Europa dus ook tegelijkertijd onafhankelijk.
0: Dat is super fijn, want anders kom je ook niet thuis straks binnen. Je hebt tijd voor het eten. En nou heb je natuurlijk, als het gaat over Europa en ruimtevaart, zouden ze in Londen kunnen gaan zitten, of in Parijs of in Berlijn. En wat doet de ESA dan? Ze gaan naar Noordwijk. Hoezo?
5: Ja, dat is altijd een beetje lastig. Het hoofdkwartier zit in Parijs. Je hebt ook belangrijke labs in Italië, in Duitsland. Maar dit is hier terechtgekomen. En dat had voornamelijk ook te maken met de grond. Want hier was die grond uitermate geschikt voor dat soort testen waarbij je lanceringen simuleert. Daar komen ook heel veel trillingen bij vrij. En je wil natuurlijk niet hebben dat mensen in de buurt dan kraken krijgen in een fundering van de huizen.
0: Ja, ja.
5: En daar is die zandgrond hier uitermate geschikt voor.
0: Ah, okay.
5: Plus Nederland heeft ook een hele grote haven. Het moet natuurlijk ook aangevoerd worden. Zo'n satelliet kan best wel 15, 16 meter groot zijn. Het moet aan kunnen komen en daarna moet het verscheept kunnen worden naar Frans-Guyana, waar het uiteindelijk gelanceerd gaat worden.
0: Ja. Ja,
5: nou, dan kom je op Nederland uit.
0: Ja, dan is Noordwijk dus ook een goede plek om te zijn. Leuk dat die hekken op de radio nu even open gingen. En als ik hier kijk, ik zie ook een enorme golfbaan. Wat heeft dat met de ruimtevaart te maken?
5: Oh, niet zo heel veel, maar dat heeft meer te maken met dat het... Noordwijk vond het prachtig dat centrum hier gebouwd werd. Het levert heel veel banen op en het is natuurlijk heel mooi verbonden met universiteiten en bedrijfsleven. Maar het is wel een beschermd gebied en ze wilden dat aangezicht niet aantasten. Dus niet één grote plaat beton in dat gebied neerleggen. Dus ze eisten dat het 40% laag en groen moest blijven. En toen redeneerde ESA, nou, een voetbalveld is laag en groen en een golfbaan. En dat is voor de werknemers... heel leuk, want die kunnen in hun vrije tijd van ja, lekker relaxen, een beetje bijkomen en daar een golfballetje slaan, voetballen, tennissen. Dus ja, win-win.
0: Ja, maar wel achter die hekken en dus alleen voor werknemers, want mensen die net zo nieuwsgierig zijn als ik, die mogen niet even komen kijken, hè, bij ESA.
5: Niet zo makkelijk, nee. De ESA wil wel graag vertellen wat ze daar doen, want het is natuurlijk heel belangrijk. En het is allemaal van belastinggeld, dus we moeten ook verdedigen dat we dat doen. Ja. Dus ze geven wel graag een inkijkje, maar dat doen we dan via de Space Expo. Dat is het officiële bezoekerscentrum van ESA ESTEC.
0: Ja.
5: Dan heb je meer het algemene verhaal. Wat heb je aan ruimtevaart? Hoe gebruiken we dat? Maar je kunt ook via de Space Expo toertjes boeken richting ESA ESTEC. En dan krijg je een kleine tour over het terrein naar twee locaties.
0: Okay.
5: Je gaat dan naar het Erasmus, dat is het VIP-centrum, zeg maar. Dan krijg je een beetje het algemene verhaal. Hoe doe je onderzoek in microgravitatie op aarde? Waarom doen we dat? En daarna ga je naar een soort showcase van de materiaallab.
0: Maar wij hadden alvast een virtuele rondleiding op de radio die ik reuze interessant vond. Waarvoor hartelijk dank, Mike van Duren van Ruimtevaartmuseum Space Expo. Kijken we nog even rond hier en dan laten we ons begeleiden naar het hek. En dan gaan we verder lopen door de duin of over het strand. Daar ben ik nog niet helemaal uit. Maar ik verwacht wel dat we morgen in Katwijk aankomen.
1: Van Den Helder tot Den Briel.
3: Deze hele zomer in Bertel 5.
1: Zo, kom je nog eens ergens.

0: zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu. Berry, hey, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Anita Meijer, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Eva de Roveren.
3: Goedemorgen.
0: Boudewijn de Groot.
4: Goedemorgen, Felix.
0: Oscar Harris. Goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
6: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO.

0: Grand Slowdown, zo heet dus een LP. Er stond die grote hit Hello ook op, maar ook deze Running With The Night. Lionel Richie hoorde je. En daarvoor Ella Langley, die altijd gaat repeteren voor 200 koeien. Om te kijken of haar liedjes een beetje aanslaan. En dat deed hij, Choosing Texas. Het is 6:30, het NOS Journaal, Renate.
1: In de duinen bij Wassenaar woedt brand. Die is inmiddels onder controle, maar is dus nog niet uit. Mensen worden met een NL-alert opgeroepen om daar weg te gaan. Voor de zekerheid is ook een hotel in de buurt ontruimd. Chauffeurs van een destructiebedrijf in Brabant hebben vorig jaar 19 keer een levend dier gevonden tussen de kadavers die ze kwamen ophalen. Dat meldt Animal Rights. Het ging onder meer om kippen, varkens en kalveren. Een boer moet een dier verplicht controleren voordat het tussen de kadavers belandt, maar dat gebeurt volgens de dierenrechtenorganisatie dus niet altijd goed. In Zeeland zijn langs de A58 bij Rilland vanmiddag 4 granaten tot ontploffing gebracht. Die lagen in een akker naast de weg. De snelweg was daarom korte tijd dicht. En die droogte is natuurlijk heel ellendig voor de natuur en ook voor de economie. Maar er zijn toch ook nog wel een paar voordelen voor hobby-archeologen. In het Gelderse Maurik is bijvoorbeeld een uitgelezen moment om te gaan speuren. Want door het lage waterpeil kan je ineens wandelen in een rivier. Verslaggever Mark Hamer zocht mee.
2: Hier zit wat, hè?
3: Ja, je hoopt dan iets moois te vinden. Ach.
2: Wat is het?
3: Een aluminium blikje.
2: Dat gebeurt ook natuurlijk.
3: Ja, hè? Helaas.
2: Geen archeologische vondst. We gaan verder.
1: Ja, weinig geluk dus daarvoor. Maar eerder vonden die hobby-archeologen wel munten en ook kogels uit de Romeinse tijd. Het weer dan vanavond en vannacht opklaringen. Temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wolken en zon en maximaal 25 graden.
0: Dankjewel. Ook in de zomer gewoon.

0: Rolling in the Deep van Adele.
1: Bert op 5, zet de Nederlandse muziek, op een voetstuk.
0: Je keek de prachtige laatste aflevering van Andere Tijden Sport terug, waarin wielrenster Leontien van Moorsel op bezoek gaat bij haar grote rivale Janie Longo in Grenoble. Ze waren elkaars grote concurrent in de belangrijke koersen, maar ze spraken elkaar nooit. Ze vonden heel veel van elkaar, maar spraken daar nooit over in die tijd. En dat hebben ze nu op tv allemaal uitgepraat, want Leontien is meegenomen door Andere Tijden Sport naar de tuin in Grenoble van Janie Longo. En daar zitten ze samen met een taartje te praten over toen. Prachtig. Leontien vertelt in die uitzending ook hoe ze begon met fietsen. De moeder had tegen haar gezegd: ach Leontien, dat is wat voor jou. Nou, toen stapte ze op een wielrenfiets en anderhalve maand later, toen won ze al voor het eerst. Leontien van Moorsel dus, ik zie het voor me. Die kleine meid op haar kinderfiets. Herman van Veen vanmiddag in Bert op 5. Op het voetstuk.
2: Hey, kleine meid, op je kinderfiets. De zon draait steeds met je mee.

0: Wang Chung, dat is geen Chinees gerecht, maar een popgroep uit Groot-Brittannië. Dance Hall Days, dit liedje uit 1984. En Herman van Veen daarvoor over die kinderfiets.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertolt 5.
0: En wij wandelen maar door en door en door. We begonnen in Den Helder, eindigen in Den Briel. Vandaag waren we in Noordwijk. We gingen daar langs bij het ruimtecentrum ESTEC. En Vincent appt ons daarover. ESTEC, daar had ik nou heel graag willen werken. Maar het wiskundevak analyse nekte mij. Ja, zo gaat dat soms met dat soort dromen.
2: De laatste ronde.
0: En meer appjes daarover. Gert laat ons weten, wij zijn een aantal jaren geleden bij de ESA in Noordwijk geweest. Heel interessant om daar rond te lopen en van alles te bekijken. We konden met een bus naar een gebouw waar van alles uitgestald stond en hing. En we krijgen daar een goede tip bij. Je moet wel je paspoort meenemen, want als je het paspoort niet bij je hebt, dan kom je er niet in.
1: Hey, de laatste ronde!
2: De laatste ronde!
0: En de entreevraag bij de slimste mens was de Machu Picchu. Een oude Inca-stad. In welk land ligt dat? En toen zei ik, als je er geweest bent, laat ons dat even weten. Cornel is er geweest. Cornel Tissen, goedemiddag.
3: Dag Bert.
0: Hallo, wanneer was je daar?
3: De zomer van 2000. Dus dat is alweer een tijdje geleden.
0: Ja, en hoe is dat? Want ik zag plaatjes, het ziet er heel bijzonder uit. Maar hoe kom je, want het ligt op hoogte. Hoe ga je daar naartoe? Moet je wandelen, klimmen? Hoe werkt dat?
3: Ja, wij gingen met een treintje. Dat was wel 4 uur vanaf ergens verderop langs de Urubamba-rivier. Dat was al mooi. En dan kom je s'avonds onder aan de berg in Aguascalientes aan. Dus een warme baden. Maar dan kun je verder niks. En dan de meeste toeristen gaan met een de volgende ochtend om 10 uur of zo met een bus, 22 haarspelbocht of 20, naar boven. Een beetje decadent, maar ik dacht, je kunt ook in je eentje. Dus ik ga om 7 uur opstaan, vroeger.
0: Ja. Ja.
3: En dan met 2 liter water. En dan, ik weet niet hoe hoog het is, ik geloof dat je 600 meter moet. Het zijn een trappetjes, zou ik maar zeggen.
0: Okay,
3: dus dan klim je 1,5 uur naar boven en dan is die fles al leeg.
0: Ja.
3: En dan kom je bij de kassa. Maar dan zie je nog niks en dan sla je de hoek om en dan zie je dat uitzicht. Nou, dan. Ik heb 2 keer in mijn leven een vakantie gehad dat tranen in mijn ogen stonden. Maar dit was er één. Zo ongelooflijk mooi.
0: Want wat zag je? Probeer eens te beschrijven.
3: Ja, je ziet dus aan de overkant zie je een hoge berg. Het is helemaal omgeven door hoge bergen met donkergroene begroeiing. Dus je ziet een hoge berg. Het dorpje zelf ligt dan nog even 100 meter onder je, dat is dan een soort afgeknotte berg waar een grasveld te zien is met daarin het is geen opgraving, het zijn herstelde woningen,
0: ja.
3: Grote blokken steen. Het is echt. Als je de plaatjes ziet, dan denk je, oh ja, dat ziet er wel. Dat ziet er eigenlijk al heel.
0: Ja, dat ziet er bijzonder uit. Maar je moet het denk ik vooral ondergaan en het echt zien. Met het relief erbij en de diepte erbij om het helemaal te kunnen ondervinden.
3: Nou ja, over diepte gesproken, je kunt dus ook lekker op een muurtje zitten, benen bungelend buiten. En dan kijk je 600 meter naar beneden. Het is echt zo hoog ligt het. Ja. En het gaat vrij stijl naar beneden. Maar dat is echt ongelooflijk mooi.
0: Ja. Hoogtepunt van deze vakantie? Heb je die vakantie nog meer spectaculaire dingen gedaan?
3: Ja, nee, dit was wel de hoogtepunt. Toevallig hoorde ik 3 dagen geleden dat er een vliegtuigje ook in Peru, in de Nazca, is neergestort. En dat hebben we ook gedaan. Dan vlieg je boven een soort woestijn. Maar daar moet je van hoogte zien dat daar allerlei mythische fabeldieren met lijnen in de grond zijn uitgediept. Die zie je, als je er loopt, zie je er weinig van. Maar met zo'n vliegtuigje zie je dan. Zoek het maar eens op. Dan zie je allerlei meer fabeldieren. Dus dat was ook prachtig. En het Titicaca-meer. Ook leuk, daar zijn drijvende rietvelden waar inheemse stammen gewoon op wonen. Dus dan stap je uit een bootje en dan golf je een beetje op en neer als je op zo'n rieteiland loopt.
0: Ja.
3: Daar wordt geleefd. Het was een bijzondere vakantie.
0: Ja, nee, dat hoor ik.
3: Een van
0: zeker.
3: De mooiste. Ja,
0: ja, absoluut. Ja, anders dan de Costa Brava en dan het Gardermeer. Dankjewel voor jouw verslag.
2: De laatste ronde!
1: De laatste ronde in Bertolt 5.

Sunny, Georgie Fame in het eind van Bert op 5 van vandaag. Waarin het veel over Machu Picchu ging. Deze week sowieso, want Bob was er ook nog afgelopen maandag bij Gerja in de avond van 5. Het is een Machu Picchu week op NPO Radio 5. En morgen zijn we weer gewoon in Katwijk. En zometeen is Simone er met de avondstart. Fijne avond. Heel graag tot morgen.

0: to fix you.
1: Dit was Bert op 5. Tot morgen.
2: Maak morgen mee. KRO NCRV.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
7: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, hier is Renate met het NOS Nieuws. Goedenavond.
2: Goedenavond. De droogte leidt tot hoge stroomprijzen. En dat komt omdat in Europa meerdere kerncentrales stilliggen. Er is door de lage waterstand te weinig koelwater. En ook waterkrachtcentrales hebben het moeilijk. En dat alles bij elkaar zorgt voor oplopende energieprijzen. Omdat in Europa het stroomnetwerk aan elkaar is gekoppeld, stijgen de prijzen hier nu ook. De brandweer is nog bezig met het nablussen van de natuurbrand bij Vendrij. Vanmiddag kwam het sein dat het brand daar onder controle is. Maar er moet wel worden voorkomen dat het vuur weer oplaait, ziet verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Het is zeker na 3 dagen blussen nog zeker niet het einde van de brandweeroperatie hier. Er zijn geen vlammen meer, maar het smult nog. En dat moet worden gecontroleerd. Ze zijn daar nog volop mee bezig. Dat zag ik toen ik zojuist het afgezette gebied in kon om te zien hoe het er daaruit ziet.
2: Ja, campinggasten die eerder waren geëvacueerd, die mogen nu ook geleidelijk weer terug. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting in de rechtszaak. Het onderzoek naar die man is inmiddels afgerond, meldt het OM. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. werkte als invalkracht op kinderdagverblijven in de regio Amsterdam. Rusland verspreidt nepnieuws in Duitsland in aanloop naar de deelstaatverkiezingen daar. Dat zeggen de Duitse veiligheidsdiensten. In filmpjes op sociale media worden politici van traditionele partijen beschuldigd van seksueel wangedrag en ook van verduistering. Soms zitten er in die filmpjes ook aanwijzingen dat Rusland erachter zit, zegt Charlotte Waiers.
4: Bijvoorbeeld dat als er dan in een video gesproken wordt over de Duitse partij, de FDP. Ja, dat staat, is een afkorting voor de Vrije Democratische Partij. Dat die afkorting dan opeens is omgetoverd in de SVDP... wat een afkorting is voor de letterlijke Russische vertaling van de Vrij Democratische Partij.
2: Nou, die deelstaatsverkiezingen zijn volgende maand in het oosten van Duitsland, waar de extreemrechtse AfD het goed doet. En COC Nederland is onderscheiden met de International Pride Award. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt tijdens de World Pride-conferentie in Amsterdam. Het COC bestaat inmiddels 80 jaar en is daarmee de oudste belangenorganisatie voor de regenbooggemeenschap ter wereld. Het weer dan de opklaringen. Het gaat afkoelen tot een graad of 16. Morgen stapelwolken en ook zon. In het noorden misschien nog een buitje. En dan wordt het een graad of 22.
0: De avondstart. Simone.

0: Everything is all right. Het schrijven van het liedje, dat moest allemaal zo ontzettend snel gebeuren dat songwriter Sylvia Moy niet eens de tijd had om de tekst voor Stevie uit te werken in braille. Dus tijdens het opnemen heeft ze gewoon de teksten regel voor regel voorgelezen. En zo kwam die op de band. Van harte welkom bij deze woensdagavond start van 5 augustus. Fijn dat je erbij bent. We gaan zo kennis maken met het team achter Christopher Cross en in de catacombe zo een vergeten parel van Aretha Franklin. Maar eerst...
1: Avondspreuk.
0: De Amerikaanse biochemicus en science fiction schrijver Isaac Asimov heeft ooit gezegd: "Any book worth banning is a book worth reading." Ieder boek dat het waard is om verbannen te worden, is het waard om gelezen te worden. Zo, weet jij daar een mooi plaatje bij misschien? Laat maar weten via de NPO Luisteren.

Boy brengt ons bij de catacombe der vergetelheid. En ik kan je vertellen dat wij inmiddels 48 uur aan muziek hebben staan op onze Spotify-playlist met vergeten liedjes die niet vergeten mogen worden. Linkje is te vinden op onze website nporadio5.nl/deavondstart. We gaan er zo weer eentje aan toevoegen. Je bent waarschijnlijk bekend met de band Redbone. Een van de weinige Native American bands die wereldroem hebben verworven. En twee van de bandleden die vormden eerder al een schrijftrio samen met Jim Ford. Een van hun liedjes is een heel groot succes geworden toen Aretha Franklin dat opnam voor haar album Lady Soul in 1968. Hier is ze, begeleid door een piepjonge Bobby Womack op gitaar. Met Nicky Hookie.

Okay, I get it. You took the words right out of my mouth. Hot Summer Night. Ik zat een beetje over hem te lezen. Hij had verschillende bandjes. Zijn eerste groep heette Meatloaf Soul. Daarna volgde Popcorn Blizzard. En die klonken zo.

hij daar anders? Heel interessant om te horen. Er wordt zo ongelooflijk vlijtig meegedacht over de avondspreuk van de Amerikaanse wetenschapper en schrijver Isaac Asimov. Ieder boek dat het waard is om verbannen te worden, is het waard om gelezen te worden. Heel leuk om te zien waar jullie allemaal aan moeten denken. Blijf je ideeën sturen via de NPO Luisterapp. Gaan we intussen genieten van Ilse de Lange.

0: Is gewoon goed voor je ziel, deze plaat. Arthur's Theme, Best That You Can Do. Christopher Cross, met op gitaren Steve Lukather en Jeff Porcaro van Toto. En op percussie, de veel te weinig geprezen Braziliaan Paulinho da Costa. Als wij een nieuwe Wrecking Crew zouden benoemen, dan zit hij daar zeker in. Hij speelde mee op een rits aan hits, All Night Long bijvoorbeeld, Billie Jean van Michael Jackson, of September van Earth, Wind & Fire, en on en on en on en on en on en on.
1: De muzikale drieling.
0: Drie plaatjes met één overeenkomst. Heel gezellig als je even meedenkt over een derde plaat. Als je ideeën krijgt, kun je ze kwijt in de NPO Luisterapp. En we beginnen met een liedje uit 1953 van J.P. Morgan.
2: Operator 299.

Smooth Operator van Sade. Daarvoor Long Tall Ernie en de Shakers. Operator, operator, get me a line. En als eerste JP Morgan, operator 299. Dit komt uit 1936. Die operator special van Jimmy Gunn en his orchestra. Nou, het thema is duidelijk. Er komt ongelooflijk veel binnen in de NPO Luisterapp. Ik zie hier Mary Wells. En Midnight Star. Zowel Pointer Sisters als Gladys Knight en de Pips hebben een liedje genaamd Operator. En Jim Croce wordt veel genoemd met de Operator That's Not The Way It Feels.

wat mooi. Gaat meteen in het mandje. Brian Ferry, All Night Operator zie ik. Gene Clark, Elevator Operator. En dan Bob Dylan samen met The Band.

0: Rob de Nijs.
1: Bangerhart.
2: De avondspreuk.
0: De Amerikaanse biochemicus en science fiction schrijver Isaac Asimov heeft ooit gezegd: ieder boek dat het waard is om verbannen te worden, is het waard om gelezen te worden. Heel veel dank voor het meedenken over een mooie muzikale omlijsting als een soort tegeltje van deze uitspraak. Deze vinden wij leuk. Pat Boone, Don't Forbid Me uit 1956.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Een nieuw hoofdstuk op de Weusten.
2: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
3: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
1: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
4: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
1: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
12: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is onder controle. In de loop van de middag gaf de brandweer het sein brandmeester. De brand brak maandag uit. Veel hectare natuur zijn vees verloren gegaan, zegt de stichting Het Limburgs Landschap.
14: Kijk, we zijn altijd heel praktisch ingericht. En we zetten zeker volgende week dat wij hoppakee, hoe zeg je dat... We gaan er weer tegenaan, maar dit is toch echt heel zuur. En dit wil je gewoon niet als stichting zijn dan als natuurbeheerder.
13: De campinggasten die maandag werden geëvacueerd kunnen ook weer terug naar hun plek. Webwinkel bol.com waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek. Criminelen hebben toegang gekregen tot de systemen van het bedrijf dat de logistiek doet bij een aantal distributiecentra van Bol. Daarbij zijn mogelijk de gegevens van een onbekend aantal klanten bekeken of gekopieerd. Bol zegt er zelf nog onderzoek naar te doen. Sommige bestellingen zijn door het incident geannuleerd of vertraagd. Het gaat om bestelde spullen die op de locatie van dat partnerbedrijf liggen. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat melden bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. Volgens correspondent Charlotte Waaiers zouden er de laatste tijd honderden filmpjes zijn verschenen met nepnieuws.
15: En die lijken dan te komen van bijvoorbeeld bestaande Duitse media, gerespecteerde media. En die gaan dan over lokale politici en zijn bedoeld om hen in een kwaad daglicht te stellen. Dus bijvoorbeeld een kandidaat voor de verkiezingen komende tijd die zijn oma vermoord zou hebben, de erfenis dan gebruikt zou hebben om zijn pornoverslaving te bekostigen.
13: De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Demi Vollering heeft de 5e etappe in de Tour Femme gewonnen. Aan het eind van een zware heuvelrit over 140 kilometer was haar medevluchters Marlen Reusser en Kasia Niewiadoma te snel af in de sprint. Het weer, opklaringen, op de meeste plaatsen droog. Morgen wolken en zon, later op de dag in het noorden kans op een bui en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De avondstart. Simone Walraven.

heerlijke cover. Louie Louie van de Kingsmen. Bij de opnamesessie in 1963 waren er maar 3 microfoons aanwezig en 1 daarvan hing aan het plafond. En dat was nou juist degene waar de zanger Jack Eli in moest zingen. Dus hij moest eigenlijk meer schreeuwen dan zingen, omdat hij boven alle instrumenten probeerde uit te komen. En hij had in die tijd ook nog eens een beugel, waardoor zijn uitspraak wat onduidelijker werd. Louie!

0: De Walker Brothers, no regrets.
1: De catacombe der vergetelheid.
0: Rusty McDonald. Fantastische naam. Hij was een Amerikaanse country muzikant. Zijn carrière begon eind jaren 30 in Oklahoma. Hij was toen 17 en mocht leadzanger worden bij een big band. Heel spannend allemaal. Daarna volgden er radioavonturen in Dallas en speelde hij mee in allerlei bands zoals Bob Wills Legendary Texas Playboys. Maar het solo leven dat lonkte ook en je hoort hem nu uit 1957 met You Got the Right Number.

0: enige echte Shirley Bassey. This is my life.
1: De Avondster.
0: Donald Fagen van Steely Dan heeft een soloalbum gemaakt, genaamd The Nightfly. En op de iconische hoes zie je hem afgebeeld als 50s DJ in een radiostudio. En daar ligt een album op de draaitafel van Sonny Rollins.

Donald Fagen is van kinds af aan fanatiek jazzliefhebber. Andere helden waren Thelonious Monk en Miles Davis. Maar hij heeft ook ontzettend veel geleerd van big bands. Over arrangementen en complexe harmonieën en zo. Die later de levensader zouden worden van het unieke Steely Dan geluid. Maar er was nog iemand anders die een soort muzikale mentor was voor ze. En dat was

Je hoort gewoon de invloed ook op hoe Donald Fagen zingt. Echt geweldig. Verder waren Walter Becker en Donald Fagen echte boekenwurmen. Donald houdt van science fiction en vooral van satirische schrijvers die de maatschappij een spiegel voorhouden. Nou, we gaan genieten van een liedje van hun album Aja uit 1977. Peg.

Summertime Blues van Eddie Cochran. Hij is later nog muziek gaan maken, ook samen met naamgenoot Hank Cochran. Geen familie van elkaar, nee. Maar ze noemden zichzelf wel de Cochran Brothers. Well, it's one, two, take this clue.

en Blue Suede Shoes was een jaar eerder uitgekomen en dat hoor je. Zometeen de notenkraker. Oké, het hele fragment zometeen. En dan kun je bellen met de studio als je de titel weet.

The 3 degrees loving cup. Het is niet te geloven. De notenkraker is geraden aan de hand van die hint. Ja, hoe dan? Als je kans wil maken op onze muzieksleutel sleutelhanger, bel dan eventjes met de studio zometeen als jij de titel weet van deze evergreen. Die is omgetoverd naar iets anders. Titel gaat het alleen om. Artiest mag ook, maar hoeft niet. Nou, heb ik het telefoonnummer al genoemd? 0800 3005.

0: met de avondstart. Met wie heb ik het genoegen?
1: Met Linda de Vries.
0: Dag Linda. Zo, haal even diep adem. En
1: ja?
0: Vertel het maar. Wat is de titel?
1: Yellow Submarine van de Beatles.
0: Toch niet te geloven. Echt. Wat een versie.
1: Ben je geweldig.
0: Ja, ben je van de metal muziek?
1: Nou, ik zelf niet, maar mijn zoon wel.
0: Oké. Nou, dan komt alles goed met de wereld. Linda, blijf even aan de lijn alsjeblieft. Ik ga nu het origineel voor je draaien en je krijgt onze sleutelhanger. Dankjewel voor het bellen en groeten aan je zoon.
1: Ja, dank.

Bastana!

Deze serie Miami Vice, You Belong to the City van Glenn Frey. Hij heeft ontzettend veel te danken aan Bob Seger. Want die herkende zijn talent al toen Glenn pas 19 jaar was. Hij had een beetje in die tijd genaamd The Mushrooms. En Seger schreef en produceerde hun allereerste single.

Ambrosia, The Biggest Part of Me, van het album 180 uit, jawel, 1980. Tot zover, veel plezier zo met Gerja aan de avond van 5. Nog net even tijd voor de band and the wait.

0: Samen Max. Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
6: 8 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. De partij was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. En toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast de drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Oud-premier Hasina van Bangladesh keert eind dit jaar terug naar haar land. Hasina werd bij verstek ter dood veroordeeld omdat ze de opdracht had gegeven om op mensen te schieten bij protesten in Bangladesh. Ze vluchtte naar India. Correspondent Davy Boerema.
7: Hier in India zei ze vandaag voor het eerst live dat ze naar Bangladesh terug wil keren. Zeer waarschijnlijk al rond december. Ze is niet bang om vervolgd te worden, zegt ze. Want Hasina zegt nu, ik kan niet mijn plicht naar het volk verzaken door angst.
6: Het is niet bekend wat de nieuwe regering in Bangladesh gaat doen als Hasina terugkeert. Bol.com en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten voor een mogelijk datalek. Cybercriminelen hebben ingebroken bij een logistiek bedrijf waar de winkels mee samenwerken. Mogelijk zijn gegevens van klanten bekeken of gekopieerd. Bol en de Bijenkorf hebben klanten per e-mail gewaarschuwd. Als gevolg van het datalek lopen bestellingen mogelijk vertraging op. De vijfde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering. Zij kwam als eerste over de streep in een kopgroepje van drie, zegt commentator Gabriel Melching.
8: Echte klassementsvrouwen zaten daar. Kasia Nwiadoma, Marlen Reusser en Demi Vollering. Maar toen Nwiadoma aanging, keken Reusser en Vollering naar elkaar. Niemand wilde het oplossen. En Vollering besloot toen maar gewoon om er vol achteraan te rijden. En toen moest ze echt een groot gat dichten op Nwiadoma. En dat lukte vlak voor de streep, waarna ze haar ook nog kon passeren.
6: En Reusser houdt de gele trui. Het weer vannacht 13 tot 18 graden. Morgen wolken en zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De avond van 5. Gerja Wolf.

tropische disco-sound. Nou, Xandra zegt op de NPO Luister-app nu al... wat een heerlijk blij nummer, dat Come to My Island. En dat is een lekker beginnen. En hoe kun je beter beginnen dan zeggen dat je vriendjes bent met elkaar?

zomerhit in de zomer van 1979. En in plaats van die zware blazers en opzwepende baslijnen koos Casey voor die uit het zonnige Florida voor een lichtere troon.

0: gezellig. En jij bent er ook weer, Rob?
1: Ja, ik ben er ook weer bij.
0: Ja, en Pedro zelf. Goedenavond, Gerja en Rob. Fijne uitzending. Nou, knap, Pedro, dat jij dat nog weet. Want we zeiden dat denk ik maandag, hè, dat je de 4 avonden zou zijn deze week.
1: Ja, staat het ergens geschreven in de Telegraaf of zo? Of in de,
0: Pedro die onthoudt dat soort dingen. Als hij dat één keer hoort, dan vergeet hij dat niet meer. Ja, nou, gezellig dat je er bent. Tot 11 uur zijn we bij je en houden we jouw gezelschap in de avond van 5 op deze woensdag de 5e augustus. Zometeen spelen we Waar is Bob? Hij gaat internationaal, of hij is, kunnen we beter zeggen, internationaal. Hij is al een tijdje niet meer in ons eigen land op pad geweest. Sinds de WK heeft hij de smaak te pakken. Hij denkt, ik kom nu naar huis. Ik ga leuke dingen doen. En ook vanavond, hij zit deze week in Zuid-Amerika. Hij zat op de Copacabana gisteren. En in Machu Picchu zat hij maandag. Dus benieuwd waar hij vanavond uithangt. Maar het is dus ergens in Zuid-Amerika. Dat vertel ik je wel vast. Je krijgt net als anders 3 hints om te raden waar hij staat. En verder natuurlijk heel veel fijne muziek. Het nummer It's Over van Roy Orbison zorgde ervoor dat hij... Ja, hij kreeg een mooie bijnaam. Dat was de Drama Ballad King. Ik kende de King of Pop, ik kende de King of Rock'n'Roll, ik kende de Queen of Soul.
1: Ja, deze ken ik ook niet.
0: Nee, hè? De Drama Ballad King werd hij genoemd. Het zal je maar gezegd worden.

0: wat een lekker nummer. Phil Collins en Something Happened on the Way to Heaven. En die blazers die je hoort, dat zijn de blazers van Earth, Wind and Fire. Ja, en heerlijk. En ja, ik hou ook van Earth, Wind and Fire, maar ik hou hier ook heel erg van. En ik zit een beetje naar de app te kijken, want het is een beetje een bijzondere start van de avond vanavond. Vincent denkt namelijk al te weten waar Bob staat. En de eerste hint moet nog komen. En Vincent die denkt het te weten als een schot voor de boeg. En Peter, ik weet niet Peter naar welke zender je luistert, maar je gaat mij appen over Gordon. We hebben Gordon nog niet gedraaid vanavond en ik zie hem ook niet op onze lijst staan. Dus misschien moet je even naar een andere zender, even naar iets anders appen dan. Maar in elk geval, als je luistert, van harte welkom. Ja, zo blijft het leuk met elkaar, toch? Iets heel anders nou. Vandaag over een week, dan is het zover. Dan verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan. Nou, de laatste keer dat gebeurde is al lang geleden. 27 jaar geleden, in 1999. De sterrenwachten door het hele land maken zich op voor een bijzondere kijkavond volgende week woensdag. En dat geldt zeker ook voor Sterrenwacht Phoenix in Lochem. Maar hoe bereid je hier nou goed op voor en waar moet je nou op letten? En hoe bijzonder is dit fenomeen nou eigenlijk? Hans Lammertink is van die Sterrenwacht Phoenix. En Hans, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Dag. Nou, ik zei het al, bijna 90% van de zon verdwijnt straks op 12 augustus. Ja. Het is al heel lang geleden. Hoe uniek is deze gebeurtenis voor astronomiefans in Nederland?
1: Nou ja, in Nederland is het best bijzonder natuurlijk, want zo vaak gebeurt het hier niet dat er een zonsverduistering is. En zeker niet in deze orde van grootte, 90%. Want dat zoals je zelf al zei, de laatste keer was in 1999.
0: En was het toen ook 90% hier in Nederland? Of was
1: ja, zo ongeveer.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dat klopt. De volgende keer dat het gaat gebeuren, 2081.
0: Ja, ik weet niet of ik er dan nog ben. Nee, denk het niet.
1: Schuif het maar in.
0: Hey, en waar moet je zijn om het echt 100% te kunnen zien?
1: Ja, dat is, deze verduistering is wat bijzonder. Want hij begint 's morgens in IJsland.
0: Oeh.
1: Ja, en dan trekt hij over de Atlantische Oceaan heen richting het noorden van Spanje. En bij zonsondergang eindigt het zo'n beetje op Mallorca.
0: Oké. Dus als je daar zit, mensen die daar op vakantie zijn, die moeten het zeker goed in de gaten houden.
1: Ja, het is Noord-Spanje, dus niet het echte toeristische gebied.
0: Nee, oké.
1: Maar Mallorca zou kunnen misschien.
0: Ja, nou, bijzonder hoor. En jullie bij Sterrenwacht Phoenix, jullie in Lochem, hè, dat schijnt een van de donkerste plekken van Nederland te zijn, of niet?
1: Ja, dat klopt. We zitten in de Achterhoek nog steeds op een hele mooie donkere plek.
0: Ja. Ja. En wat organiseren jullie volgende week woensdagavond?
1: Ja, we zijn natuurlijk bereid om mensen te ontvangen die het willen bekijken door onze speciale zonnetelescopen.
0: Ja.
1: Dus daarom zijn we ook vanaf 6:45 al open voor het publiek. En daarnaast hebben we, omdat we toch wel een behoorlijk grote drukte verwachten, hebben de mogelijkheid om een presentatie te volgen over de zonsverduistering.
0: Okay.
1: En we kunnen de zonsverduistering dan simuleren bij ons in het planetarium.
0: Ja, of wat mooi.
1: Dus we hebben zeg maar een doorlopend programma waar je dat toe kunt.
0: Ja, en nou staat hij, het is 's avonds, hè, als ik het goed heb begrepen.
1: Het is een beetje het begin van de avond. Want het begint om 6:15 ongeveer. Om 7:50 is het maximum van de verduistering. Mm-hmm. En om 9:00 is het ongeveer afgelopen. Maar dan is de zon ook al een beetje onder.
0: Precies.
1: En dat geeft ook al meteen het probleem aan. Want dat betekent dus dat je de zon dan heel laag in het westen staat.
0: Ja, dus dan moet je echt een plek opzoeken waar je ver van je af kan kijken, zodat je het...
1: Precies.
0: Oké.
1: Je moet het vrije horizon hebben op het westen om het goed te kunnen kijken.
0: Dat is goed om nu al te weten, want dan kunnen we daar rekening mee houden. Maar het verschil tussen 100 en 90 is best groot nog, hè? Want gaat bij 90% ook de vogels stoppen met fluiten? Worden de dieren stil?
1: Ja, toch wel een beetje.
0: Ja? Okay.
1: Het verschil is wel erg groot. Ik heb het zelf beiden goed meegemaakt.
0: Ja.
1: Maar het verschil tussen 90% en 100% is heel groot, vind ik zelf.
0: Ja.
1: Maar je kunt het wel merken aan de natuur die toch gaat reageren. Ja.
0: Het wordt echt wel wat donkerder, het wordt wat frisser.
1: Ja, het wordt wat schemeriger. Ja. Maar dat is ook het eind van de middag al. Dus dan wordt het wat schemeriger misschien.
0: Ja,
1: maar de natuur gaat er wel op reageren.
0: Ja. Het is toch wel heel bijzonder. Ik kan me zo voorstellen, mensen van duizenden jaren geleden, toen dit gebeurde, dat ze dachten dat de wereld zou vergaan, dat het afgelopen zou zijn.
1: Nog sterker, in het verre verleden liet de keizer van China op hun bevel de zon verduisteren om te laten zien hoe machtig ze waren.
0: Zo, en lukte dat of niet?
1: Ja, je had natuurlijk goede sterrenkundige in dienst. En ik kon het precies berekenen wanneer er een zonsverduistering was.
0: Ja, slim hoor. En dan wordt door oogartsen wordt massaal gewaarschuwd, hè, voor het gevaar van het direct naar de zon kijken. Zelfs bij zo'n grote verduistering. Hoe zorgen jullie er straks voor dat iedereen veilig kan genieten van de zonsverduistering?
1: Nou ja. Zoals gezegd hebben wij speciale zonnetelescopen die echt geschikt zijn om rechtstreeks naar de zon te kijken. En verder moet je gewoon voor de veiligheid van je ogen moet je gewoon gebruik maken van een eclipsbrilletje.
0: En waar kun je die kopen? Waar zijn die
1: anders? Ja. Je kunt via internet wel wat een om te kopen. En de meeste sterrenwachten zullen ze ook wel te kopen hebben. Wij hebben ze bij ons op de sterrenwacht ook. Voor de mensen die op bezoek komen, hebben we ook sterrenbrilletjes te kopen.
0: Ja, want ik zie mensen ook wel eens met zonnebrillen, maar dat heeft geen zin, hè? Dat is niet
1: nee
0: goed.
1: Joh, doe dat alsjeblieft niet. Nee. Wij zeggen bij ons op de sterrenwacht, je kijkt maar 2 keer in je leven door een telescoop naar de zon en dan doe je het nooit weer.
0: Oh ja, ja. Zo snel gaat dat dus ook, hè? Beschadigd
1: dat dus ook. Ja, dat gaat echt heel snel. Ja, zeker.
0: Niet aan denken. Ja. Maar nou is het wel Nederland, dus het kan natuurlijk ook zijn dat het volgende week gewoon hartstikke bewolkt is.
1: Ja,
0: hebben jullie dan nog een alternatief achter de hand in Lochem?
1: Nou ja, we hebben dus de presentatie over de zonsverduistering. Ja. En we kunnen, onafhankelijk van het weer, kunnen we de zonsverduistering simuleren in het planetarium. Door je middel van een 360 graden projectie toch de zonsverduistering kunt zien.
0: Nou,
1: maar dat mooiste is natuurlijk niet je eigen ervaring.
0: Het mooiste is in het veld staan en het langzaam stil zien worden, of stil horen worden. En
1: maar
0: we gaan voor een heldere avond volgende week woensdagavond. In elk geval, we gaan duimen, absoluut. En Hans, in elk geval bedankt voor je heldere uitleg. En ik wens je heel veel succes met je voorbereiding voor deze bijzondere kijkavond op 12 augustus.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel hoor. Dag.
1: Goed zo. Dag.

0: inleiding Multicolor van Solmieux. En ik zei dat die boodschap vergelijkbaar is met de boodschap van dit nummer. We hebben elkaar nodig. Welke kleur je hebt, maakt niet uit. Met elkaar maken wij Nederland.
1: Waar is Bob?
0: Dat is de vraag van vanavond. Ja, en Vincent denkt het dus al te weten. En dat vind ik echt zo grappig. Ik ben benieuwd, Vincent. En ik laat je niet weten of wat je zegt goed is. Daar mag je even lekker op wachten. Voor ieder ander die luistert, is dit hint nummer 1.
2: Je zou denken dat het hier berenfris is met deze kleur. Maar dat valt best wel mee. Alleen je een beetje oriënteren hier, dat is wel erg lastig.
0: Oké, nou, ja, ga er maar aan staan. Een eerste hint. Er komen er nog 2, maar misschien heb jij al een idee waar die zou kunnen staan. Ergens in Zuid-Amerika, dat is het enige wat ik erbij zeg. De rest moet je echt zelf bij elkaar vogelen. Als je het denkt te weten, nu al, mag je dat appen naar de NPO Luister-app. Ik zou het echt heel, heel, heel knap vinden als je het nu al zou weten. Maar laat het maar weten via de NPO Luister-app. En je hebt gewoon nog ruim de tijd, hè, tot 11:30. Dan valt er een winnaar uit die rode hoge hoed. En nou ja, als je nog geen idee hebt, geen paniek. Straks komt hint nummer 2.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
2: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5 en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
2: De plek waar ik ben is...

The OJ's met een van de beste statements die ik vanavond tot vandaag ben tegengekomen. I love music. Nou, daar zijn ze niet de enige in. En daarvoor hoorde je Melanie Ryan. En Renzi zegt, ik word zo blij als ik dat nummer hoor elke keer. Nou, dat ik ook. Krachtige country rock van eigen bodem. Het is gewoon een hartstikke goede Nederlandse singer-songwriter, die Melanie Ryan. En speciaal voor dit nummer bedacht ze een eigen dansje. En dat dansje dat kun je zien in de videoclip die ze samen met een dansgroep uit haar eigen woonplaats, IJsselstein, heeft opgenomen. Gewoon zo tof dat dat van eigen bodem is, want het klinkt super lekker. Over lekker gesproken. Een plaat die in de zomer van 1984 een grote hit werd in bijna heel West-Europa. Het was de eerste single van de nieuwe plaat van Discovery van Mike Oldfield. To France heet het, met Maggie Reilly als zangeres. En in ons land werd als hoogste positie de derde plaats in de Nederlandse top 40 bereikt. Het was daarmee ook gelijk de laatste keer dat Mike Oldfield in Nederland die hitlijsten haalde. Het werd gezien als de opvolger van zijn grootste hit Moonlight Shadow. En ook dat nummer werd gezongen door diezelfde Maggie Reilly. En ze zingt het nog steeds tot op de dag van vandaag. Luister maar, dit is een opname van vorig jaar.

Die is echt nog hartstikke goed bij stem. Klinkt lekker hoor. En wist je dat het nummer To France, wat we zo meteen gaan horen, maar door 3 personen is gemaakt? Mike Oldfield heeft het nummer geschreven, gecomponeerd en geproduceerd. En hij speelt bijna alle instrumenten zelf. Alles behalve de drums. En naast Reggie Miley is de enige andere... Maggie Riley, de is de enige andere muzikant, de bekende drummer Simon Phillips. En die ken je dan misschien weer van The Who, 10cc, Roxy Music of Toto. Het nummer To France gaat over Maria Stuart, de koningin van Schotland. Halverwege de 16e eeuw heb ik het dan over. Ze werd al 6 dagen nadat ze geboren was koningin, omdat haar vader, de toenmalige koning, omkwam bij een veldslag. Aan het einde van haar leven zat ze opgesloten in Engeland en ze droomde over een mogelijke vluchtreis naar Frankrijk. Maar die droom die ging helaas voor haar nooit in vervulling. Ze werd uiteindelijk onthoofd in 1587. En ondanks dit tragische einde bracht het ons wel dit prachtige, haast engelachtige nummer van Mike Oldfield. En dus samen met Maggie Riley, To France.

0: zomervakantie. Niet voor Bert op 5.
1: Ja, en we zijn al even een lekker stukje onderweg. Op onze reis van Den Helder tot Den Briel. De hele zomer gaan we elk plaatsje af dat we tegenkomen.
2: En toen kwamen de toeristen voor het eerst naar Wijkenzee. En dat was natuurlijk fantastisch, want het was een nieuwe bron van inkomsten.
3: En dan is een caravan gewoon ideaal. Gewoon lekker 12 maanden per jaar erop uit.
4: Over het algemeen zien we op muggenraden.nl dat er weinig overlast gemeld wordt.
0: Bert op 5 gaat gewoon door.
5: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag van 4 tot 6.
0: Ook

Genoeg gewild, hier drinken van schat. En de eerste straat droog het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trekt nog geen zondigse soep.

0: Heel graag tot zo na het nieuws van 9 uur.
1: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terrasom.nl.
6: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: 9 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. De fabrikant van Babu, Batavus en Sparta fietsen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat is vaak een eerste stap richting een faillissement. Het is fietsfabrikant Axel uit Heerenveen. Het gaat al langer niet goed bij dat bedrijf. In de coronacrisis kon de fabriek niet genoeg fietsen maken, want veel onderdelen werden niet geleverd. En toen dat probleem eenmaal was opgelost, was de vraag weer gedaald en bleef Axel met een enorme voorraad fietsen zitten. Premier Jetten heeft het gebied van de grote natuurbrand bij Venray bezocht. De burgemeester van Venray vertelde dat er bij de brand een bijzonder gebied van jeneverbesstruiken verloren is gegaan.
8: En dat gaat ook heel, heel lang duren. Dat gaan wij in onze generatie niet meer meemaken voordat dat weer een beetje hersteld is.
9: En dank voor iedereen die hier de afgelopen dagen zo hard is staan zwieven werken.
8: Dag en nacht, dat kan ik wel zeggen.
7: Vandaag werd het zijn brandmeester gegeven bij de natuurbrand in Venray. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt. Ze zouden meerdere ouderen hebben opgelicht in Enschede en Lonneker. Ze hadden hun slachtoffers opgebeld met de mededeling dat ze van de politie waren en dat ze waardevolle spullen zouden komen ophalen, omdat er in de buurt zou zijn ingebroken. De criminelen namen vervolgens sieraden, contant geld en pinpassen mee. De verdachten zijn 3 mannen en een vrouw. Ze zijn tussen de 21 en 30 jaar. Verffabrikant AkzoNobel gaat definitief samen met een Amerikaanse concurrent, Exalta. De aandeelhouders zijn akkoord dat de bedrijven nog eind dit jaar fuseren tot een nieuw concern waarvan de naam nog niet bekend is. Economieredacteur Ruben Eg.
10: Er komen 2 hoofdkantoren, eentje in de Verenigde Staten en in Nederland. Maar, en dat is toch wel het belangrijkste, de zetel van dit nieuwe bedrijf, de 2e verfproducent ter wereld, die komt in Nederland te staan.
7: Dus zal ook hier belasting worden betaald. En het weer, droog met opklaringen. Morgen wolken en zon. Later op de dag in het noorden kans op een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: whodunit. In Engels is dat een detective. Wie heeft het gedaan? Who's done it? En de tekst gaat in dit geval over een gestolen liefde. De hulp van de bekende tv- en filmdetective wordt ingeroepen om hem weer terug te krijgen, die geliefde. Je hoort onder andere Sherlock Holmes, je hoort Kojak, Beretta, McCloud en Dirty Harry. Maar ja, het werd natuurlijk gezongen, maar dat had je al lang gehoord door Tavares. Ik heb jou alweer een diepe buiging zien maken net, Rob. Want er komen goede antwoorden binnen.
1: Ja, nu al.
0: Na die eerste, nou ja, niet echt vage hint, maar toch. Ik bedoel, ik geef het je te doen. Komen gewoon goede antwoorden op binnen.
1: Ja, je hebt het al een beetje afgekaderd met Zuid-Amerika. Klopt. Dus mensen konden een beetje zoeken.
0: Ja, maar dan nog, dat is best een heel groot continent.

0: niet echt vaag hint, maar toch. Ik bedoel, ik geef het je te doen. Er komen gewoon goede antwoorden op binnen.
1: Ja, je hebt het al een beetje afgekaderd met Zuid-Amerika. Klopt. Dus mensen konden een beetje zoeken.
0: Ja, maar dan nog, dat is best een heel groot continent.
1: En heel knap.
0: Heel knap. Dus nou ja, fijn als jij het goed hebt. Je weet natuurlijk niet dat je het goed hebt, dat is het leukste. Want er komen ook foute antwoorden binnen. Dat zeggen we er ook maar meteen eventjes bij. Zometeen krijg je de tweede en de laatste hint. Of de tweede hint moet ik niet zeggen, niet de laatste. Gewoon de tweede hint van Bob over de plek waar die staat. En de avond van 5 douche gaat aan. We spelen ook Shower Power. En als je meespeelt, maak je kans op dat strandlaken. En natuurlijk heel veel fijne muziek. En die komt vanavond, ook weer hebben we weer een vakantielandplaat. En die komt vanavond uit Duitsland. Welke plaat uit Duitsland kan ik straks voor jou draaien?
1: Ik ben zeer gespannt.
0: Zeer gespannt, ja. Het is een mooie en schöne sprache, zeggen we ja. Dan ook nog weer. Jij bent best wel Duits georiënteerd, denk ik. Hè? Je komt natuurlijk uit Limburg oorspronkelijk.
1: Ja, veel woorden zijn uit het Duits. Ja. Maar we drinken ook een tas koffie en een tas café. Koffie.
0: Ja. En schön, is dat dan wel weer het anders, of niet? Schön in het Duits?
1: Dan komen dialecten in Limburg, maar wij zeggen weer schwan. Maar dat zit wel een klein beetje tegen het Duits aan. Ja.
0: Daar heb je denk ik ook wel genoten van G. Reinders net, of niet?
1: Ja, dat is natuurlijk een soort provincie.
0: Deine Sprache. Deine Sprache. Ja. Daar wordt trouwens meteen, als je G. Reinders dus wel vaker zo draait, dan gaan altijd mensen reageren dat ze daar al zo ontzettend van genieten. Ja. Dus dat is zo leuk. Dat is vanavond ook weer het geval. Dus fijn dat je geniet van G. Reinders. En nou ja, blijf lekker luisteren, want er komt nog veel meer aan om van te genieten. Als jij, maar even terug naar Duitsland. Als jij nou weer een leuk verhaal hebt met een nummer wat erbij hoort uit Duitsland, dan wil ik dat heel graag van je horen. Dan mag je dat even appen naar de NPO Luister-app. Of je mag ook even bellen 0800 3000555. En wie weet spreek ik jou dan zometeen. Dus welke vakantieplaat kan ik zo voor jou draaien uit Duitsland? En welk verhaal hoort daarbij? Ik hoor het heel graag via de NPO Luister-app.

0: Aan het begin hoor je Sting die eerste zin, hè? Zingen I Want My MTV. En hij was toevallig op vakantie op het Caribische eiland Monstera. En daar was Mark Knopfler bezig om deze plaat aan het op te nemen. En dan even iets doen voor een bevriende collega. Ach ja, dat is natuurlijk een kleine moeite en dat was zo gebeurd. En het maakt het alleen maar het stuk leuker. In het nummer wordt vooral geklaagd over hoe gemakkelijk, tussen aanhalingstekens dan, hè, rocksterren in die tijd hun geld verdienen op MTV. En dan is het natuurlijk ook wel weer ironisch dat juist die gigantische hit werd gedaan op die muziekzender, dezelfde MTV.
1: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Het is tijd voor de avond van 5. Douche, die gaat weer aan en er wordt naar hartelust onder gezongen. En jij mag raden wat er wordt gezongen. Ik wil de titel en de uitvoerende weten van dit stukje muziek.
2: Your legs got nothing to do. Some machine's doing that for you.
0: Oeh, ik zie jou heel moeilijk kijken, Rob.
3: Dat doe ik wel vaker.
0: Er wordt heel diep nagedacht. Enig idee wat het zou kunnen zijn? Want je ziet het niet voor je. Jij?
3: Ja, ik heb het op zitten zoeken. Dus
0: oh, oké.
3: Okay,
0: ja. Ja, nee, dan doe ik snel je schuif dicht. Anders dan verraad je misschien wel. Nee, ik vind hem wel weer moeilijk. Gisteren was het een weggevertje. Vanavond is hij weer wat moeilijker. Vind ik leuk. Ik draai hem zo nog even een keer. Maar weet jij het nu al? Mag je even bellen 0800 30555 of een appje sturen naar de NPO Luister-app. En als je meespeelt, maak je kans op dit strandlaken. En dan moet je even raden wie dit is.
2: Your

0: Rolls Royce en Is It Love You're After. En het specifieke intro van dit nummer, dat werd de basis voor een van de grootste house hits aller tijden. Ken je deze nog? Oh yeah. Die S-Express van S-Express uit 1988. En niet lang daarna ging dit nummer, niet lang na dit nummer, ging de zangeres Gwen Dickey solo verder. Maar geef mij toch maar even het origineel van Rolls Royce, als ik vrij mag zijn.
1: Shower power. Doe mee en raad de plaat.
0: Een hele goede avond aan Huub.
2: Goedenavond, ja. Goedenavond,
0: Huub Heijnen. Hoi, Huub Heijnen, uit Pij.
2: Uit Pij.
0: En help me even, waar zoek ik Pij? Waar moet ik dan zijn op de kaart van Nederland?
2: Het smalste stukje in Nederland.
0: Oeh, het smalste stukje in Limburg.
2: Het smalste stukje in Limburg. Ja. Maar dat is ook het smalste stukje in Nederland.
0: Precies, ja. Oh, wat mooi. Hey, en ben je daar geboren en getogen?
2: Geboren en getogen.
0: En je gaat er ook echt nooit weg? Denk ik zo. Nee, hè? Waarom zou je? Nee. Ja, hey, en zit je een beetje te genieten vandaag? Dat het ietsje koeler is dan voorgaande dagen?
2: Ja, maar toch heb ik de hele dag in de tuin kunnen zitten.
0: Oh, wat heerlijk. Wat lekker. Oh, en ben je ook aan het klussen geweest in de tuin?
2: Nee.
0: Oké, maar daar ben je niet van? Je zit er gewoon lekker in?
2: Oh, jawel. Ik ben er wel van. Maar het was niet nodig vandaag.
0: Ah, je bent gewoon helemaal op orde.
2: Ja.
0: Ja, wat goed, man. En dan nu vanavond lekker. Zit je nog steeds buiten?
2: Ik zit nog steeds buiten.
0: En buiten lekker naar de radio aan het luisteren. Ja. En jij dacht te weten wat er gezongen wordt onder de douche.
2: Ja, klopt.
0: Vertel eens, wat denk je?
2: In de year 2525.
0: Van de week. Sorry, ik ging dwars door je heen klappen. Ja, nee, je had het helemaal goed. De year 2525 van Zager en Evans.
2: Ja.
0: Ja, dan zijn wij er nog wel. Ja, nee, dan zijn we er niet meer. Het jaar 2525, dan liggen we ergens onder de zoden. Ja.
2: Dat denk ik wel.
0: Het is niet een heel opgewekt lied, hè, als je het zo hoort, de tekst. Nee.
2: Maar wel al oud. Wat is het, 67?
0: Zal ik eens even voor je kijken? 1969 komt 69. Het uit. Kun je nagaan. Ja. Toen landen we net als mens voor de eerste keer op de maan.
2: Ja.
0: Dus vandaar, dat zal het ook wel geïnspireerd hebben. Waar we allemaal toe in staat zijn. Ik ga het lekker voor je draaien. En het strandlaken van de avond van 5 komt jouw kant op. Gaan we opsturen naar Pij.
2: Dankjewel. Fijne uitzending nog.
0: Dankjewel, Huub. En ik geef je even terug aan Rob. Dan gaat hij even jouw gegevens noteren. Oké, dag Huub.
2: Oké, dag.

0: Lois Lane, ze zijn jarig. Hè? Ze bestaan 40 jaar dit jaar. Ze doen een clubtour dit najaar. En verder brengen ze heerlijke nieuwe muziek uit. En ik word er heel vrolijk van. Take a Million.
1: Waar is Bob?
0: Ja, de vraag van vanavond. Waar is die? Er komen goede antwoorden binnen. Er komen foute antwoorden binnen. Als jij nog geen idee hebt waar je dat moet zoeken. Behalve dat je weet dat je in Zuid-Amerika moet zijn. Dan moet je even hier naar luisteren.
2: Ik heb geen eitje meegenomen. Maar zout genoeg hier, zeg.
0: Ja, dat is kort maar krachtig en toch zegt hij hiermee heel veel. Dus ik zou zeggen, doe er je voordeel mee. En als jij denkt te weten waar Bob staat, laat het mij maar weten via de NPO Luister-app.

0: Heerlijk om dit nummer weer te horen. The Hollies en He Ain't Heavy. En de muzikanten, Bobby Scott en Bob Russell, zij schreven dit nummer samen over het bekende weeshuis Boys Town in Amerika. En in het bijzonder over een beeld wat daar staat op het terrein van dat weeshuis. En dat beeld is van een jongen die een ander kindje vasthoudt met beugels aan zijn benen op de rug draagt. En daaronder staat dan de tekst: hij is niet zwaar, het is mijn broer. Met andere woorden, nou, hij kan misschien wel zwaar zijn, maar ik hou hem echt vast, want het is mijn broer en die ga ik echt niet loslaten. En die pianopartij, die wordt gespeeld door ene Reg Dwight. Toen heette hij nog Reg Dwight. Later noemde hij zich Elton John. En hij kreeg daarvoor betaald het ultieme bedrag van maar liefst £12. £12, daar deed hij het voor in 1969.
1: Und jetzt Musik aus Deutschland.
0: Ja, en voor die muziek uit Duitsland gaan we naar Peter. Goedenavond, Peter.
2: Goedenavond.
0: Hi, hey, hoe is het ermee?
2: Ja, het is heel erg goed. Wij zijn net teruggekomen van een paar dagen in Duitsland.
0: Kijk.
2: En op de terugreis hadden we jouw programma aanstaan. En toen hoorde ik de oproep.
0: Ja.
2: En ik moest meteen denken aan de artiest Roger Cicero uit Duitsland.
0: Ja.
2: Die we hebben leren kennen via het radioprogramma van een van jouw collega's. Ik ben zijn naam even kwijt, maar het radioprogramma heet Sandwich.
0: Ja, van Jacques Kleuters.
2: Ja, op de zondag.
0: Ja, een mooi programma. Mooi programma.
2: Zeker een heel mooi programma. En die vertelt ook altijd wat meer over de artiest en over het ontstaan van de songs. En ja, dat sprak ons heel erg aan.
0: En wat spreekt jou in dit nummer zo aan?
2: Nou, met name de tekst. Het is natuurlijk hele leuke, opzwepende muziek.
0: Ja.
2: Maar met name de tekst en het ironische daarvan. En dat heb ik ook heel erg leren waarderen in deze artiest. Want die heeft meerdere albums gemaakt. En het is altijd een beetje cynisch. Ik vergelijk hem eigenlijk een beetje met de Duitse Frank Sinatra.
0: Nou, daar moest ik ook aan denken. Ik zat het nummer net te luisteren even. En het was meteen het eerste wat ik dacht. Ja. Hey, de Duitse Frank Sinatra.
2: Ja, het is echt ook met een grote big band. En gewoon heel erg heerlijk. En dan zeker als je de tekst goed kunt begrijpen, dan is het, is het heel erg leuk.
0: Hey, komen jullie vaker in Duitsland of niet? Is het een land waar je graag vertoeft?
2: Ja, nou, wij doen meestal wat korte reisjes. Wij houden van golven. En in Duitsland hebben ze gewoon hele mooie banen. Oeh, die nog heel dun bevolkt zijn overdag, zeg maar.
0: Nou, wat goed.
2: En dat is altijd wel heel erg leuk. Dat doen we graag.
0: Zodra je de grens over bent, schakel je dan ook over op de Duitse radio?
2: Ja.
0: Okay.
2: Wat we dan meestal aanzetten is absoluut Golden Oldies.
0: Aha, een beetje NPO Radio 5, maar dan op zijn Duits, zeg maar.
2: Juist, ja.
0: Oh, wat goed. Nou, en dan kom je de grens weer over en dan heb je dus in één keer weer NPO Radio 5 in je autoradio aan.
2: Mm-hmm.
0: Ik ga het met heel veel plezier voor je draaien. En die Roger Teacher, is het een grote artiest eigenlijk in Duitsland, of niet?
2: Ja, dat was het wel, maar hij is helaas overleden.
0: Mm-hmm.
2: En dat heeft ons eigenlijk. Wij zouden naar een concert gaan in Düsseldorf en dat kon helaas niet meer, want hij was overleden.
0: Wat jammer.
2: En dat vind ik eigenlijk wel heel erg jammer. Ja. Natuurlijk is het veel jammer dat hij overleden is.
0: Mm-hmm.
2: Dat is veel triester op jonge leeftijd. Maar het is zeker een aanrader.
0: Ik ga me met heel veel plezier draaien. Dank voor de tip en ook dank voor je verhaal.
2: Graag gedaan.
0: Oké, nog een fijne avond. Dag Peter.
2: Dag.
1: Und jetzt Musik aus Deutschland.
3: Schon in der Schule, die Jungs haben gelacht. Doch mir hat's überhaupt nichts ausgemacht. Sie war so süß, ihre Beine so lang. Bin fast ein Jahr in ihren Ballettkurs gegangen.

0: vrijdagavond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De best evergreens.
1: Thea, die app naar de NPO Luister-app, ze zegt het lijkt dan een beetje de Duitse Dennis van Aarsen. Nou, daar moest ik ook aan denken. Geweldig. Wat een heerlijke plaat was dat. Roger Cicero en die vrouwen regieren die welt. Dank Peter voor je tip. Het was een heerlijk nummer. Door met Santi Esmeralda en Don't Let Me Be Misunderstood.

0: Bij Ziggo altijd alle vrienden Loterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we het alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
4: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes... We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
8: Oh, weer een muis.
7: En samen spelen.
8: Kom maar. Ja.
7: Au. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel.
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
12: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: Zit van der Linde met het NOS-journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. Het zat opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. Toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Fietsfabrikant Axel in Heerenveen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Vaak is dat de aanloop naar een faillissement. Het bedrijf is bekend van de merken Sparta, Batavus en Baboe. Sinds de coronatijd ging het steeds slechter met Axel. Premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand. Die brak maandag uit en is sinds het einde van de middag weer onder controle. Jette ging ook het bos in.
14: Ik moet eerlijk zeggen, als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk.
13: Jette bedankte de brandweer, de vrijwilligers en ook de boeren uit de buurt die mee hebben geholpen bij de bestrijding van het vuur. In de duinen bij Wassenaar was vanmiddag ook een natuurbrand. Het vuur is onder controle, maar het gevaar is nog niet geweken, zegt de veiligheidsregio.
1: Omdat de grond nog erg heet is, daardoor kunnen er weer op verschillende plekken weer kleine branden oplaaien. En daarvoor houden we het nu nog heel goed in de gaten, zodat we dit snel kunnen blussen.
13: De brandweer weet niet hoe de brand bij Wassenaar is ontstaan. Uit voorzorg werd een hotel in de buurt ontruimd. Het weer droog met opklaringen, vannacht 13 tot 18 graden. Morgen wolken en zon, met later op de dag in het noorden kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: Sommige liedjes die raken nooit uit de tijd. En dit is er zo eentje van. Een echte evergreen. Het nummer vertelt over vrijheid. Over herinneringen. Want muziek is herinneringen, toch mensen? En over die liefde die altijd ergens blijft bestaan. Je zit te luisteren naar de avond van 5. En ja, Martien, fijn dat je weer wakker bent. Hij appt en zegt alweer het laatste uurtje. Ik was in slaap gevallen, zegt hij, en ik zat te appen. Nou, blij dat je er weer bij bent. En ik ben benieuwd wat je dan allemaal gemist hebt. Misschien wel de tweede hint van Bob. Dan zul je moeten wachten op de derde en de laatste hint van Bob. Die komt zo meteen. Hey, Rob, is het je opgevallen dat ik nog geen één keer fout heb gemaakt vandaag met Rob en Bob? Ik begin het te leren.
1: Ik had niet op gelet, maar
0: nee,
1: als het zo is, chapeau.
0: Ja, ik wel. Ik doe heel erg mijn best om jullie niet door elkaar te halen. Nee, Rob en ik, wij zijn er nog tot 11 uur. En Bob komt zometeen langs met zijn derde en laatste hint over de plek waar hij vanavond staat. En verder, ja, net als de hele dag en de hele avond en de hele nacht. En morgen gaan we er ook mee verder. Gewoon hartstikke fijne muziek. Dagje van deze. Ik denk dat we het gevoel allemaal wel kennen. Dat gevoel dat de tijd zo snel gaat. En dan die eeuwige vraag, hè, zou ik het, als ik het over mocht doen, allemaal heel anders doen? En dat kun je alleen maar zelf beantwoorden. Maar het leverde Johnny Hates Jazz wel een prachtig nummer op. En ik ga ervan genieten. Turn back the clock.

0: Joe Dassin en L'été Indien. Een grote zomerhit voor de man. En het verbrak alle verkooprecords in 1975. Het is een beetje gaat over de nazomer. Dat betekent het ook letterlijk L'été Indien, de Indian Summer. Dat betekent heerlijk warm weer in september, oktober. En Pedro zegt, ik krijg hier meteen heel veel zin van in de herfst. Nou,
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Dan ga je wel heel snel, Pedro. Ondertussen ga ik naar 2 voor de prijs van 1. En dat is vanavond met Norah Jones. Een van die artiesten die niet hoeven te schreeuwen om gehoord te worden. Want met haar warme, rustige stem weet ze ons te raken. Haar vader is die beroemde sitarspeler Ravi Shankar. Maar Norah koos haar eigen weg. Met muziek die perfect past bij een rustige, zwoele zomeravond. Of een lange autorit. Of gewoon om een moment of even op adem te komen. Heel goed dus voor de late avond. Ga maar eens even op zoek in je platenkoffer of cd-kast. Heb jij daar iets staan van Norah Jones? Ik begin zo met deze, Don't Know Why. Maar welk nummer van Norah Jones kan ik daarna voor jou draaien? En die suggestie mag je net als al het andere wat je kwijt wil appen naar de NPO Luister-app. Nou ja, alles wat je kwijt wil. Alles, bijna alles.

0: Ik zie er zo dansen weer op die hei. Met die mooie jurk, al die lappen en dat zwierige. Heel, heel sfeervol. En waarom blijft dit toch nog zo goed, zoveel jaar na dato? Blijft gewoon een steengoed nummer.
1: Iconisch, zeg gewoon.
0: Ja, het zit goed in elkaar, goed gezongen, heerlijk.
2: Waar is Bob?
0: En het brengt ons bij Waar is Bob, bij de derde en de laatste hint alweer. Er komen veel goede antwoorden binnen naar aanleiding van die tweede hint. Maar misschien zit jij wel te luisteren en heb je hem gemist, of heb je mij geen flauw idee. Dan is dit de derde en de laatste hint.
3: Dit was oorspronkelijk een meer, maar er is niets meer van over. Behalve het zout dan. Miljarden tonnen zout liggen hier. Het is een surrealistische ervaring. Alles is wit. Geen bomen, geen schaduw. Wel eindeloos zout op deze hoogvlakte.
0: Nou, het welbekende inkoppertje. Kop jij hem in of kop ik hem in, Rob? Zeg
1: ja,
0: maar.
1: Met het korreltje zout. Dat we moeten nemen.
0: Zullen we het met een korreltje zout nemen? Ja. Oké, doen we dat. Prima, laat mij maar weten via de NPO-luister-app waar jij denkt dat Bob staat. En oh ja, jongens, even een reminder, hè. Als je meespeelt, hou dan ook je telefoon in de gaten. Want eerder vanavond wilden we mensen bellen voor andere dingen. En die krijgen we de voicemail. En ja, dan kunnen we er helemaal niks mee. Dus speel je mee, hou dan ook je telefoon in de gaten.

0: Simon & Garfunkel. Homeward Bound uit het geweldige bouwjaar 1966. En daarvoor Sienna Spiro. En hoe vaker ik dat nummer hoor, hoe lekkerder ik hem vind. Ik moest even aan de stem wennen, maar ik ben er ondertussen helemaal aan gewend en van gaan houden. En het is de soundtrack van de film The Devil Wears Prada. Het wordt een beetje laat, geloof ik, op de avond. Oké, lekker nummer. En het gaat over dat je moet houden van echte dingen. In een wereld vol nep, vol social media, vol AI en alles wat digitaal is, is het belangrijk om te houden van de dingen die echt zijn. De mensen om je heen die belangrijk voor je zijn. Mooie boodschap, dankjewel Sienna.
1: Waar is Bob?
0: En dat maakt het tijd voor de oplossing Waar is Bob? En ik heb Marley aan de telefoon. Goedenavond.
2: Goedenavond, Jaila.
0: Dag, en ik hoorde jou net praten met Rob, de regisseur. En jullie zijn allebei Limburgs, volgens mij, of niet?
2: Ja, ik
0: kon er in elk geval niks van verstaan. Dus nou, dan moet dat Limburg zijn. Wat superleuk, joh. Het is, zo krijgt de avond ongewild zomaar even een Limburgs tintje.
2: Ja,
0: hartstikke leuk. Hey, en heb je daar ook altijd gewoond, geboren en getogen?
2: Ja. Nou, geboren in een kerkdorp van Stijn, maar
0: okay.
2: Wel altijd hier in de buurt.
0: Ja. En jij denkt te weten waar Bob staat vanavond?
2: Ja.
0: Vertel
2: ik
0: eens.
2: Ik weet niet of ik het goed ga uitspreken. Salar de Uyuni,
0: ja?
2: In Bolivia.
0: In Bolivia. Nou, volgens mij spreek je het helemaal goed uit. Zullen we het eens even checken? Hier is Bob met de oplossing.
2: Ja.
3: De plek waar ik ben is de zoutvlakte Salar de Uyuni in Bolivia.
0: Ja hoor. Goed uitgesproken en het was ook nog het goede antwoord. Dus twee keer chapeau, Marley.
2: Dank je wel.
0: Ja, de waterfles vanavond van 5, die komt jouw kant op.
2: Nou, fijn. Ben benieuwd.
0: Hey, heb je toevallig ook nog een tip voor Norah Jones? Een tweede nummer wat ik kan draaien?
2: Nou, ik vind dat duet met volgens mij John Mayer.
0: Ja?
2: Summertime.
0: Oké, ga ik even opzoeken.
2: Dat vind ik wel een mooi nummer.
0: Oké, nou, ik ga hem even noteren. We gaan kijken of we hem kunnen vinden. En dan gaat hij mee in het lijstje. En fijn dat je even kon spreken, Marley. En hopelijk tot een volgende keer.
2: Ja, fijne avond nog.
0: Dank je wel. Ja hoor, dag. Het is 1980. Johnny Logan wint het Eurovisie Songfestival. En dat doet hij met het prachtige What's Another Year. Het werd gehouden in Den Haag. En het zou niet de enige keer zijn.

Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring

Hij moet nog even wachten. Nog een anderhalf uur Wilson Pickett en dan hebben we de midnight hour. Het is nu pas iets over 10:30. Ja, en ik ga wel weer een Pink Floyd draaien. Het is weer zo laat. Ed, ik hoop dat je zit te luisteren, want hij appte al naar de NPO Luister-app. Waar blijft Pink Floyd vanavond? Nou, hier is hij. En in verband met de zonsverduistering van komende week, van vandaag over een week, dan is hij net geweest, dachten we gaan voor de eclipse. En daar vooraf gaan zit Brain Damage. Dus hier is die Pink Floyd.

Hoor je die hartslag die langzaam verdwijnt? Indrukwekkend hoor. En Ignas zegt op de NPO Luisterapp: een schot in de roos. Heerlijk, dankjewel. Van het album Dark Side of the Moon. En dat is Pink Floyd natuurlijk.

0: and Start Again van de Cats. En Joke zegt de beste van de Cats. Hey, laat mij nog even weten welk tweede nummer van Norah Jones kan ik zo voor jou draaien. Ik begin met Don't Know Why. Maar de tweede, die bepaal jij. Dus laat het me weten via de NPO Luister-app. Draai ik Neil Diamond voor je.
1: Ellie is fine, the sun shines most of the time. And the feeling is laid back.

0: Geweldige zanger Neil Diamond. En wat een lekker nummer. I Am, I Said. En ik weet zeker dat we hier heel veel mensen blij mee hebben gemaakt.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Terug naar Norah Jones. In 2002 brak ze wereldwijd door met haar debuutalbum Come Away With Me. En wat haar muziek bijzonder maakt is de eenvoud ervan. Geen grote gebaren, geen spectaculaire effecten. Maar kleine liedjes die voelen alsof ze speciaal voor jou gezongen worden. En het nummer dat haar in één klap wereldberoemd maakte is een lied over twijfel, over verlangen en de vraag: wat had er kunnen zijn als je je gevoelens eerder had uitgesproken? Het is een tijdloze klassieker die nog altijd net zo fris klinkt als op de dag dat hij uitkwam. Zometeen hoor je welk nummer jij graag wil horen. Maar eerst is hier Norah Jones met Don't Know Why.

0: Park, samen met de band van Jules Holland was dit. En het zit er alweer op, de avond van vijf. Want een lekker einde was het, zeg. Een lekker zo'n big band van Norah Jones. Wow. Hey, dankjewel Rob. Morgenavond zien we elkaar weer.
1: Ja, morgenavond.
0: In de duettenuitzending. Is Jeroen Snel hier ook? Want we doen ook een duettenpresentatie. Dat was een hele leuke avond, ik weet het nu al. Ik voel het aan mijn water, zeg je dan in Lennart. Hey, kun je nu nog niet genoeg krijgen van de muziek? Blijf dan lekker luisteren. En je weet het, hè. Waar jij ook bent en wat je ook doet, er is altijd die engel die over jou waakt. En misschien ben jij hem wel eens voor een ander. Maar je bent één ding, mag je weten, je bent niet alleen.
2: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
6: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
8: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
11: 11 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd vannacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt. De Duitse binnenlandminister zegt dat de drone zeker geen werk van amateurs is. Hij was ontworpen om de modernste beschermingstechnieken tegen drones te omzeilen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Bij Waspik is vanmiddag een man verdronken in de Bergse Maas. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk nadat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Iedereen wist weer uit het water te komen, maar de man van 67 uit Oosterwijk kwam niet meer boven. Hulpdiensten vonden na een urenlange zoektocht vanavond zijn lichaam in het water terug. De burgemeester van Ceuta heeft Spanje om hulp gevraagd vanwege het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming vorige week. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week vanuit Marokko Ceuta binnenkwamen, is het grootste deel inmiddels teruggekeerd. Er zijn nog ongeveer 2500 mensen achtergebleven. Omdat bijna de helft van hen onder de 18 is, mogen ze niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta kan maximaal 90 minderjarigen opvangen en daarom slapen veel jonge migranten nu op straat of op het strand. Spanje heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld om meer opvangplekken te regelen. De fabrikant achter de fietsen van Babu, Batavus en Sparta heeft uitstel van betaling gevraagd. Het is vaak een eerste stap richting een faillissement. Het gaat om fietsfabrikant Axel uit Heerenveen. Het gaat al langer niet goed bij dat bedrijf. In de coronacrisis kon de fabriek niet genoeg fietsen maken, doordat veel onderdelen toen niet geleverd konden worden. Maar toen dat probleem eenmaal was opgelost, was de vraag weer gedaald en bleef Axel met enorme voorraad aan fietsen zitten. Bol.com en De Bijenkorf waarschuwen hun klanten voor een mogelijk datalek. Cybercriminelen hebben ingebroken bij een logistiek bedrijf waar beide winkels mee samenwerken. Mogelijk zijn daarbij gegevens van klanten bekeken of gekopieerd. Bol en De Bijenkorf hebben klanten inmiddels per e-mail gewaarschuwd. En als gevolg van het datalek lopen bestellingen mogelijk ook vertraging op. En premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand daar. Die brak maandag uit en is sinds het eind van afgelopen middag weer onder controle. Jette zegt dat hij het fijn vindt om er vandaag toch even te zijn. Hij bedankte alle brandweermensen voor hun harde werk. De burgemeester van Venray bedankte Jette ook voor zijn komst. Het weer droog met opklaringen. Vannacht wordt het 13 tot 18 graden. Morgen dan een dag met wolken en zon. Met later op de dag in het noorden ook kans op een bui. Het wordt in de middag daarbij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
1: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel.
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000? Dewarmte.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, €2,79.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
9: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: 12:00 middernacht, het begin van donderdag 6 augustus. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel Infantino zijn plan heeft teruggetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de gehele top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. Iran zegt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. Ze zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is er geen update gegeven over de onderhandelingen. Sommige internationale media melden ook dat er een tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran dichtbij is. Maar daarover is nog veel onduidelijk en alle onderhandelingen kunnen nog altijd klappen. Bij een aanrijding in Dordrecht is een kind omgekomen. Het kind werd aangereden door een bestelbus. De bestuurder van die bus is opgepakt. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met de dood tot gevolg. Over de toedracht van het ongeluk in Dordrecht is nog niets bekendgemaakt. En ook wil de politie nog niets zeggen over de identiteit en de leeftijd van het kind. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag dan een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Eline, Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft nu alle bonden per brief excuses aangeboden. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd afgelopen nacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Het explosief is onschadelijk gemaakt. De Duitse binnenlandminister zegt dat de drone zeker geen werk is van amateurs. Hij was ontworpen om de modernste beschermingstechnieken tegen drones te omzeilen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Volgens Iran is een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er grotendeels overeenstemming is over de coördinaten van de geplande vaarroute. Er zou nu worden gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. Vanuit Oman is er geen update gegeven over de onderhandelingen. Bij Waspik is afgelopen dag een man verdronken in de Bergse Maas. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk omdat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Iedereen wist weer uit het water te komen. De man van 67 uit Oosterwijk kwam niet meer boven. Hulpdiensten vonden na een urenlange zoektocht zijn lichaam terug. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag dan een mix van zon en wolken. In het noorden is er kans op een bui en het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok over het grote aantal executies in Iran. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief werd onschadelijk gemaakt. Wie erachter zit is niet duidelijk. Tennisser Tellon Griekspoor heeft in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Canada voor een verrassing gezorgd. Hij versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Zverev is de nummer 3 van de wereld en is bezig met een goed seizoen. Hij won Roland Garros en werd tweede op Wimbledon. Griekspoor heeft vanwege een eerdere blessure een minder goed seizoen. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. En in het noorden kans op een bui. En het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.